0: De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Voorzaand Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West.

Ontvang jij de programmanieuwsbrief van Omroep West al? Elke maand het laatste nieuws over programma's, acties en evenementen van Omroep West in je mailbox. Je mist niets meer met de programmanieuwsbrief. Even naar omroepwest.nl/nieuwsbrief en schrijf je

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for

0: wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje Kattex. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Ga je ook aan de bak?
1: Lekker bakkie!
2: Ik had er echt één nodig.
3: Koffie lekker?
4: Nee.
3: Lekker bakkie.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12.
6: We moeten gewoon aan de bak en liefst zo snel en slim mogelijk.
2: Maar wat zijn dan precies de symptomen?
7: Oh, dat wordt geweldig, jongens. Let maar op.
5: Elke werkdag tussen 10 en 12 met Patrick van Houten.
8: Oké, doei.

0: so pretty.
1: Vixen. Vixen.
0: You are so pretty.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9... Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
0: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: De meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben een toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
1: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
2: Omroepwestadverteren.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Zometeen gaan we starten met weer 4 uur lang West wordt wakker. Maar eerst het nieuws met Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
6: De brandweer rukte gisteravond uit voor een kleine natuurbrand in Park de Houtkamp in Leiderdorp. De vlammen waren niet lang daarna onder controle. Er wordt brandstichting vermoed. 3 minderjarigen hebben zondagavond een auto gestolen en zijn daarmee als een dolle door Delft gaan rijden. De politie is nu op zoek naar de verdachten die na hun rit de benen hebben genomen. En 2 krakers zijn afgelopen zondag in Den Haag uit een leegstaande woning gehaald. Omliggende woningen hadden nog een briefje in de bus gekregen waarin de krakers zich voorstelden als de nieuwe buren. Meer regionieuws over een half uurtje, 6:30, nu het overige nieuws.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
4: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
8: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
9: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Heerlijk wakker worden was het vanochtend, moet ik je heel eerlijk zeggen, toen ik erin geslaagd ben om ook een klein beetje te slapen. Want die finale tussen Spanje en Argentinië, die voelde ik gisteren wel. Hoe zat dat met jou eigenlijk, Tess?
1: Ik heb ook veel langer geslapen. Dat was wel heel prettig. Maar ik moet wel zeggen dat het enthousiasme dat klinkt uit dit openingsnummer, wat ik zelf zo vol enthousiasme heb ingezongen, daar moet ik even in komen hoor,
0: ja?
1: Op dit tijdstip. Ja, ik deed gisteren heel stoer. Maar dit is wel de onvermijdelijke dinsdagdip, denk ik.
0: De dinsdagdip.
1: Dinsdagdip.
0: Maar moet ik daar nog op enige wijze rekening mee houden?
1: Nee,
0: dat
1: zou ik niet
0: rustig
1: doen. Zeker jij niet.
0: Aankondig zo een beetje goed in mijn laag.
1: Zwoel.
0: Ja, vind je?
1: Lekker zwoel. Dat is mij te zwoel op de dinsdag, Pieter.
0: Nou, dan ga ik zo meteen iets meer stuiteren. Erik Kooijman, goedemorgen, terwijl jij een klein gaapje wegwerkt.
2: Ja, ik trek even mijn gezicht recht weer en dan kunnen we weer gaan, hè?
0: Ja, want het moet hard gewerkt worden deze ochtend.
2: Nou ja, de ene keer valt het wel mee en de andere keer valt het een beetje tegen. Maar ik ga onder andere naar de Schilderswijk. Daar is ingebroken bij een kindercentra. Dus dat is een beetje... We gaan eens even kijken wat daar precies aan de hand is.
0: Oké.
2: En verder kom ik tot jullie met wat ik tegenkom.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, inderdaad.
1: Jij komt nog wel eens wat tegen.
2: Ja, het is een kwestie van kijken. Was gisteren ook geweldig. 'S Middags liep ik op de Grote Marktstraat. Dat is de grote drukke straat in Den Haag. En dan zie je de variëteit aan mensen. Echt klein, groot, dik, lelijk, arm, rijk. En ik ging aan die mensen vragen waar ze nou op vakantie naartoe gingen. Ik vond het weer fantastisch.
1: Ja, de ene ging nergens naartoe. Die zei, ik ga nergens naartoe.
2: Ja, ook.
1: De andere die gingen
2: bleven, die al lang geweest waren.
1: Ja.
2: Of die wisten het nog niet en zo. Ja, heerlijk.
0: Ja, nee, ik kan me er alles bij voorstellen. Want ja, dat is natuurlijk het mooie aan jouw werk. Je weet natuurlijk A, op de ochtend een beetje, maar ook nooit helemaal waar je aan toe bent. Zoals bijvoorbeeld een paar gevaarlijke honden gisterochtend, als ik me dat nog goed kan herinneren.
2: Ja, nou, dat heb ik allemaal prima overleefd. Maar ik vind het... ik was vooral onder de indruk van hoeveel verschillende mensen er wel niet zijn hier. Alleen al in Den Haag, laat staan op de wereld. Het is echt ongelooflijk. En dan ben jij er weer eentje van. Ja, dan ga ik weer filosoferen in mijn eentje. Dat moet ik ook niet doen.
3: Maar zes.
0: Ja, nee, maar dat hoort er ook een beetje bij. Gewoon lekker 's ochtends al. Dat vergis je niet, hè. We heten West wordt wakker. Maar er zijn ook heel veel mensen. Die hebben gewoon de hele nacht gewerkt. En die zitten lekker naar ons te luisteren. In aanloop na het moment dat ze stoppen met werken. Want als mijn vrouw nachtdienst heeft gehad. Ja, dan zit ze tot 8 uur gewoon lekker een heel klein beetje radio te luisteren. Voordat ze naar huis komt.
2: Ja, dus dan kan ze automatisch zo de diepte inglijden.
0: Ja, vind je niet? Dus dan is een beetje filosofie is eigenlijk best wel lekker.
2: Ja, nou, ik zal het onthouden.
0: We gaan de lat hoog leggen, Erik. Dus dat lijkt me heerlijk. Goed, luisteraars. Goedemorgen namens ons allemaal. En ik ben heel blij dat jullie weer luisteren naar de dinsdag van West wordt wakker. En als je denkt, oh, ik moet eruit. Probeer je ook te realiseren dat er een groep mensen in Nijmegen om 4 uur al op hun voeten stond. Omdat zij met alle geweld 50 kilometer gingen wandelen vandaag.
1: Prachtig.

het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Love and you is easy 'cause you're beautiful. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: Zelf moet ik bij dit orkest altijd een heel klein beetje denken aan Floris. Want die tv-serie begon altijd een beetje met dit soort geluiden. En daarvoor hadden we een klein orkest hier op Radio West met over 100 jaar.
1: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, wat staat er in de krant vanochtend? Ook nu zal er wel weer het nodige zijn gebeurd. En ik ben blij dat onze Tess haar goede werk gedaan heeft. En als ik nu eens eventjes een beetje kijk, dan zie ik dat in aanloop naar de voorlopig laatste Nederlandse Formule 1-wedstrijd volgende maand op het circuit van Zandvoort wordt definitief ook duidelijk dat er daarna ook geen Dutch Grand Prix op het TT-circuit van Assen zal plaatsvinden. Dat is althans wat de Telegraaf schrijft. De directie van het beroemde motorcircuit in de Drentse hoofdstad heeft te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 vol zit. De kansen zijn daarna vrijwel nihil om een wedstrijd in de koningsklasse van de autosport toegewezen te krijgen. TT-directeur Mark van Aalderen laat dan ook weten geen heil te zien in noodzakelijke miljoenen investeringen om een eventuele Formule 1-race binnen te halen. Die investeringen die zijn nodig voor het verkrijgen van de ultieme veiligheidslicentie, de zogenaamde Grade 1. Die heeft elke racebaan waarop een Formule 1-race wordt gereden nodig. Pas met die licentie op zak zou Assen een kans maken. Ja, want het was toen een hele mooie discussie, hè, of het dan Zandvoort zou worden of Assen, waarbij met name de sporters het natuurlijk vooral historisch leuk vonden dat het op Zandvoort was, maar eigenlijk was het veel logischer geweest om dat in Assen te doen.
2: Was dat zo?
0: Ja, want Assen heeft veel betere logistiek er rondomheen. Je kan ook veel betere publiek kwijt. Je kan mensen makkelijker via Eelde laten invliegen. Maar ja, Zandvoort is natuurlijk wel een iconische plek.
3: Precies. Misschien ook wel heel erg tekenend voor ook mooi West-Nederland en zo. Maar ja, daar in Assen, daar hadden ze veel meer ruimte.
0: Volgens mij was de natuurbeweging wel vrij duidelijk. Die hadden het liefst niet in Assen.
2: Ja, er waren ook allemaal hagedissen volgens mij die gevaar liepen.
3: Ja.
2: Ik werkte toen voor NH Nieuws, dus daar hoorde Zandvoort onder, Noord-Hollands Nieuws. En toen heb ik wel artikelen geschreven over een bepaalde hagedis waar een groep het voor opnam, en die het dan moeilijk zou krijgen bij de komst van de Formule 1 naar Zandvoort.
0: Oh, wat ben ik toch altijd blij dat er ook nog mensen op onze hagedis letten, toch?
2: Ja, dat is toch fijn?
0: Je klikt wat cynisme in door, maar zo bedoel ik het natuurlijk niet. Hè? Als dierenliefhebber die ik toch wel heel een beetje ben.
2: Dat hoop ik inderdaad dat je dat bent.
3: Ik ben nu heel erg aan het nadenken over wat zou Reinhard Roemer voor woordgrap hebben gemaakt over deze hagedis op een circuit. Moeten we nog misschien maar even over nadenken?
0: Ja, maar dat is ook specialiteit.
3: Dat
0: is zijn specialiteit, toch?
3: Leraren die laten zich bij het geven van een schooladvies beïnvloeden door de kenmerken van de klas waarin die leerlingen in zitten. Dus ja, dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics, waar Trouw over schrijft. Het niveau van je klasgenoten in groep 8, dat blijkt dus invloed te hebben op welk schooladvies je krijgt van je docent. Ook al haal je precies dezelfde score als een kind uit een andere klas. En onderzoek laat ook zien dat kinderen die bij de best presterende leerlingen zitten in een minder goed presterende klas vaker een hoger schooladvies krijgen dan leeftijdsgenoten die precies dezelfde score halen op een eindtoets. Maar in een beter presterende klas zitten. Snap je het nog? Volg je het nog, Bob?
2: Ik volg het nog.
3: Oké, gelukkig.
2: Ik ben aan het googlen naar hagedissen om een woordgrap te maken.
3: Ik hoop echt zo erg dat er goede komt straks. Maar ook de studie laat trouwens ook zien dat juist de meest ervaren docenten zich sterker laten beïnvloeden door hoe goed een klas presteert bij het inschatten van schooladviezen voor leerlingen. Best wel lullig dus. Als je in een heel goed presterende klas zit en je haalt hoge scoren, dan ben je dus eigenlijk word je iets lager ingeschat.
0: Ja, bijzonder toch?
3: Ja. Ach, ik ben altijd erg hoog ingeschat, vind ik altijd. Ja. Ik had een vriendin die werd altijd lager ingeschat. Nou, die heeft volgens mij 3 universitaire studies inmiddels gedaan.
0: Ja, ik wil niet zeggen dat het niks zegt, want het zal wel op iets gebaseerd zijn. Maar het is inderdaad heel grappig dat een van mijn maatjes op de middelbare school, althans op de lagere school, ik moet het goed zeggen, dat was nooit een hoogvlieger. En ondertussen is die een van de betere rechters van Nederland. Ja, dat was zijn passie en daar ging hij voor. Maar algemene studies, dat vond hij allemaal niks.
3: Ik kan verkeren.
0: Ja, mooi hoor.
2: Het kittenseizoen zorgt voor grote problemen. Meer katten betekent namelijk ook meer dumpingen. Dierenambulance Den Haag zet daarom ruimschoots extra ambulances en vrijwilligers in om de drukke zomermaanden door te komen. Dat staat in het AD vandaag. De dierenambulance ziet ieder jaar een trend in gedumpte huisdieren wanneer het warmer wordt. Quote, er worden sowieso meer dieren geboren en veel mensen gaan op vakantie en zoeken een oplossing voor hun huisdieren. Maar dumpen is natuurlijk niet de manier, dat zegt een woordvoerder van de dierenambulance in Den Haag. Huisdieren op straat dumpen is sowieso strafbaar in ons land. Dat wordt gezien als dierenmishandeling en een boete kan oplopen tot zo'n 20.000 euro... of zelfs een gevangenisstraf van 3 jaar. Je kan het niet over je hart verkrijgen om een doos kittens op straat te zetten.
3: Maar waarom doen mensen dat dan überhaupt?
2: Ja, omdat misschien is een asiel heel duur, kan ik me zo voorstellen. Maar dat is de enige reden die ik me misschien kan voorstellen. Maar, of oppas voor je kat.
3: Ja, tussen de 85 en 105 euro kost het blijkbaar om je kat over te dragen aan het asiel, staat hier.
4: Ik wil niet in andermans portemonnee kijken, maar daar ga je toch geen kittens voor dumpen. En je hebt ook nog een soort van opvoeding genoten, denk ik dan in mijn leven.
3: Kan het zeggen.
4: Dus enige menselijkheid lijkt mij wel op zijn plaats.
2: Het is me niet gelukt om een woordgrap te verzinnen rondom de Formule 1. Dus wat dit betreft is het een hagemisser.
3: Wow.
2: Maar je mag altijd appen natuurlijk als je wel een woordgrap weet. We hebben ingrediënten Formule 1 en hagedis. 070-307-8080, dat is ons WhatsApp-nummer.
4: Wat een uitstekend plan. En wij gaan lekker muziek draaien om ervoor te zorgen dat jullie echt lekker rustig wakker kunnen worden. Hoewel rustig, als je Phil Collins aan het werk zet, gaat hij een beetje dansen. En misschien is dat ook wel lekker. Een beetje dansend naar het theeapparaat of naar het koffiezetapparaat om een beetje drinken te halen. Alvast een bijzonder goede morgen gewenst namens het team hier van Best Wordt Wakker.

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: 6:30 precies, tijd voor het regionale nieuws gelezen door Bob Brinkman vanochtend. Bob, goedemorgen.
9: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
10: Goedemorgen.
9: Drie minderjarigen hebben zondagavond in Delft een auto gestolen en zijn daarmee als een dolle door de wijk Tandhof gereden. De politie is nu op zoek naar de verdachten die na hun rit de benen namen. Op foto's is te zien hoe de blauwe Fiat Panda er naar de dollemansrit rit aan toe is. Een van de ruiten is ingeslagen, van de zijspiegels is weinig meer over en de voorkant van de auto zit onder de krassen. De politie schat de leeftijd van de drie gezochte verdachten op ongeveer 14 à 15 jaar. En een woordvoerder van de politie zegt verder dat de jongeren donker getint zijn. Getuigen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken worden verzocht zich te melden bij de politie. Bewoners van de Perponcherstraat en de Chasséstraat in Den Haag kregen zondagmiddag een bijzonder briefje in de bus van hun nieuwe buren. Een groepje krakers kondigde namelijk via de brief hun intrek in een aantal woningen in de straat aan. Onze nieuwe woning werd al lange tijd niet gebruikt, stond in de brief. En nog diezelfde avond stond de politie ineens op de stoep om de krakers weg te sturen. De politie zegt in een reactie dat er twee krakers zijn aangehouden vanwege huisvredebreuk. De panden zijn daarna aan de eigenaar overgedragen. En we hadden het gisteren, Pieter, ik weet niet of je dat nog weet, over het NK Grunten in Den Haag.
11: Zeker, zeker.
9: Het is niet per se een nieuws dit, maar het is wel even leuk om te laten horen. Afgelopen weekend vond hij namelijk plaats. Even nog resume, na 13 jaar afwezigheid in Poptempel Musicon. Een 18-jarige meid uit Gouda heeft toen gewonnen in deze bijzondere zangvorm. Maar op TV West was er ook een reportage over deze bijzondere zangwedstrijd. En toen kon de nieuwslezer, de bij ons bekende Menno Tamming van Menno in de Middag, het niet laat het filmpje zo af te kondigen.
12: Oh, we gaan naar het weer.
13: Laten we dat maar doen. Ik ga het gewoon vertellen trouwens, lijkt me beter. Morgen, dan hebben we wolkenvelden.
9: En het fragment doet het goed online. Op de populaire videowebsite Dumpert hebben al bijna 8000 mensen gezien hoe Menno gruntend dit item afkondigt.
10: Wow.
13: Ja, wat is onze Menno toch ook een nachtegaaltje, hè? Niet te geloven.
9: Ik wil nog steeds een keer dat Huub het weer zo gaat aankondigen.
13: Ja, ik ben benieuwd of Huub daar toe bereid is. Huub, bijzonder goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen.
9: Hij is er niet toe bereid.
14: Nee. Gisteren ook al, maar toen zei ik ook al, ja, dan hoor je de rest van het weerbericht niet meer. Dus dat is ook wel weer jammer natuurlijk.
13: Ja, dat is ook wel zo. Maar ja, we blijven het een beetje proberen, Huub.
14: Ja, natuurlijk. Hè, dat begrijp ik. Ja.
10: En oefening baart kunst ter zake, ook.
13: Ter zake.
14: Ja, ook dat.
13: Wat voor een heerlijk weer komt eraan vandaag.
14: Nou ja, weet je, de veranderingen zijn maar klein. Dus wat dat betreft lijkt het weer van vandaag veel op dat van gisteren. We hebben weer wat bewolking, maar het is droog. In de loop van de dag komt wel weer een beetje zon. Gisteren was het ook niet al te veel. Maar goed, hij kwam zo af en toe wel door. Allemaal nog door die noord-noordwestenwind die we hebben. Die is zwak tot matig en die voert die wolkenvelden aan vanaf de Noordzee. Het kan vandaag wel een graadje warmer worden, 21, 22 graden. Dus het is op zich goed te doen, je kunt erop uit, helemaal prima. Komende nacht is er wat meer bewolking, blijft wel droog dan. Het wordt een graad of 14. En dat moet ik nog wel even zeggen. De afgelopen nacht is het vooral met name verder landinwaarts toch wel koud geweest. Bij ons vlak boven de grond een graad of 5. Maar in het uiterste oosten van het land heeft het aan de grond zelfs een heel klein beetje gevroren. Ja, dat komt omdat de bodem natuurlijk heel erg droog is. Dan kan die bodem erg afkoelen. En dat is toch wel heel opmerkelijk dat het op 21 juli... vlak boven de grond toch een graadje heeft gevroren. Goed, komende nacht zal dat wel niet het geval zijn. En morgen, dan is er meer bewolking. Valt er ook af en toe wat lichte regen. Later komt er weer wat zon. Het wordt 19 of 20 graden. Donderdag veel van hetzelfde. Af en toe zon, wat bewolking, 21 graden. Maar vrijdag en zaterdag komen de temperaturen hoger uit. Nou, uiteindelijk toch wel op zo'n 23, 24 graden. Er is een beetje zon, dus dat zijn eigenlijk prima dagen. Voordat het zondag eventjes wat meer gaat regenen. En volgende week, ach, dan komen de temperaturen weer wat hoger uit. Maar is er ook wat meer kans op een bui. Het gaat een beetje op en af deze komende dagen.
8: Als ik je goed beluister, een museum en een bioscoopje op zondag. En voor de rest lekker in de tuin. Huub, heb ik het goed begrepen zo?
14: Ja hoor, klopt.
8: Hartstikke goed. We spreken elkaar weer over een uur.
14: Ja hoor.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws.
9: Wil je nou meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Bezem over de schouder. Wie kent de clip nog? Ik wel. Herman van Veen was dit hier op Radio West met Hilversum 3. En daarvoor, oh wat jammer mam dat je hem niet kon horen. Cliff Richard met In the Country. We gaan ons eens even storten op het binnen- en buitenlands nieuws, Tess.
1: Ja, inderdaad. Ja, we beginnen maar weer gewoon met Trump.
0: Goh, oh, waarom niet?
1: De Amerikaanse president Trump die kondigt importheffingen aan van 50% op Canadese goederen. Zoals auto's, alcohol, zuivel en, ook niet onbelangrijk, ijshockeysticks. Volgens Trump is de handel met Canada nu oneerlijk. En hij is boos over de bosbranden in Canada. Waarvan de rook ook in Amerika tot luchtvervuiling lijkt. Daarom wil hij het liefst nog meer importheffingen opleggen. De premier van de Canadese provincie Ontario die zegt dat vrienden elkaar moeten helpen in plaats van lastigvallen.
2: We gaan naar het weer.
1: Nou, dat, daar wachten we nog heel eventjes mee. Ik was eigenlijk denk, nou, nu krijgen we in een prachtig Canadese accent een, toch een veeg uit de pan richting
0: Trump. Dit is echt
1: Trump.
0: Niet te geloven. Ik ben gewoon dat vergeten erbij te zetten. Er is maar één iemand die daar de schuld van kan geven.
1: Het is ook gewoon 6:50 in de ochtend.
0: Ik denk dus, dat jij volkomen gelijk hebt. Maar die Menno, die wilde er zich ook met alle geweld tegenaan bemoeien. Even kijken, dan moet ik hem wel. Met oprechte excuses, maar hier is die dan.
3: You know something, rather than criticize and threaten Canada, your closest friends, maybe one day you're going to need our help like you did last year and we deployed the people. I get frustrated just listening to that bunch of rubbish.
1: Ja, dat is duidelijk. In plaats van Canada je beste vriend te bekritiseren en te bedreigen, heb je misschien op een dag onze hulp nodig, zegt hij. Net als vorig jaar. En dan kunnen we onze mensen weer inzetten. En ik raak gefrustreerd, zegt hij, als ik naar deze onzin moet luisteren. Nou, de Amerikaanse heffingen die zouden over een maand moeten ingaan.
0: Ja, als er iemand nu zit te lachen trouwens, is het Menno, maar dat terzijde. Het Spaanse elftal is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor het feest. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan, waar het feest pas echt losbarstte. Aanvoerder Rodri kwam dansend met de wereldbeker het podium op.
4: Rodri!
0: Ik vind het bijna lastig om zelf stil te blijven staan. Wat een feest moet dat daar geweest zijn in dat prachtige Spanje. En als iemand daar toch wel ervaring mee heeft opgedaan, dan is het de Spaanse bondscoach. Want die werd na opkomst door de spelers in de lucht gegooid. En ik hoop Tess ook opgevangen.
1: Ik hoop het ook. De Nederlandse scheepsbouwer Dama die heeft te maken met onzekere tijden. Dat was te zien in Nieuwsuur. Onlangs trok het Duitse ministerie een hele grote bestelling van fregatten. Wat erg dat ik dit moet vragen aan jou.
0: Nee, fregatten, ja.
1: Fregatten bij Dama in. Maar nu is er dus ook een Belgische order onzeker geworden. En de kosten die zouden te veel zijn opgelopen. De oplevering zou te lang duren. Wat dit mogelijke verlies betekent voor Daam, dat legt de hoofdredacteur van marineschepen.nl, Jamie Karreman, uit.
5: Dit is reputatieschade sowieso. En of zij deze order wel of niet verliezen, ja, dat hier nu aandacht is, dat is voor hun leven tot reputatieschade op. Dat klopt. Terwijl eigenlijk zou het moeten gaan over de problemen die Nederland ook heeft. Nederland krijgt ook de fregatten later.
1: Ja, de Nederlandse en Belgische marine zijn sterk met elkaar verbonden. De problemen rondom fregatten spelen dus in beide landen. Nu Dame in de problemen komt door deze actie van de zuidenburen, krijgt de Nederlandse defensie het ook moeilijk, zegt Karreman.
5: De defensie wil bijna de hele vloot van de marine gaan vervangen de komende 10, 15 jaar. En daar speelt Dame een grote rol in. Ongeveer elk vervangingsprogramma dat nu aan zit te komen, daar gaat Dame of in bouwen. Of in ieder geval nu zijn ze bezig met ontwerpen. En dat doen ze samen met defensie. Dus het is niet dat Dame alleen een opdracht heeft, maar dat doen we echt helemaal samen. Ja, dan ben je dus, dat is een strategische partner.
0: De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
6: 5, 4, 3, 2, 1.
7: Wij zijn hier eigenlijk om even de wandelaars uit te zwaaien op de eerste dag.
8: Jel, jel, jel, de Vierdaagse lopen wij weg.
0: Nou, wat een gezelligheid. Er doen ruim 45.000 mensen mee en de deelnemers komen uit meer dan 70 landen. En vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in.
1: Ondanks de droogte belooft het een heel erg goed perenjaar te worden, Pieter. Fijn, hè?
0: Heerlijk.
1: Ja, er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. En toch eten steeds minder Nederlands peren. En dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
0: Momentje.
1: Oh ja, daar komt. Oh, er komt iemand die gaat iets over peren zeggen,
0: ja,
1: denk
0: is,
1: ik.
0: Ja, dat is niet geloven. Die had ik.
4: Daar is hij.
0: Ja hoor, daar is de man over de peren.
6: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties... dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat... in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben... in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: Ja, dat komt volgens de brancheorganisatie... omdat mensen ander fruit zijn gaan eten. Bijvoorbeeld druiven of meloenen. En ja, de peren uit Nederland die worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Maar wat ligt er bij jou op de fruitschaal, Pieter?
0: Van alles. Ik heb een, ik ben een fruitfan. En dat geldt voor mijn vrouw gelukkig ook. Onze kinderen die aten dat ook. Dus we hebben niet, we hebben wel, zeg maar, bepaalde seizoenen dat bijvoorbeeld appels echt wat lekkerder zijn. Gewoon wat. Ik hou wel van een frisse, beetje zurige appel. Vind ik altijd wel lekker. Als die melig wordt, dan gaat die bij ons dan moet maar de taart in. Maar echt van alles. Van alles.
1: Je bent echt een fruitanalist. Ja. Jij. Ik ben helemaal onder de indruk.
0: Heerlijk. En kan je nagaan wat we ongelooflijk genoten hebben in Portugal afgelopen weken. Want daar heb je toch een partij lekker fruit zitten.
1: Zo fris. Lekker.
0: Heerlijk. Nee hoor, dus wat dat betreft, ik hou wel van een beetje fruit. Wat ik ook van hou, is een beetje country- en western-achtige muziek. En daar ga ik jullie nu mee verblijden aan de andere kant van de radio. West wordt wakker. Geeft je een goed gevoel samen met Lady Antebellum. And I need you.

0: Ik wil mijn muzieksmaak niet aan je opdringen, Tess, maar vind je dit ook zo'n lekker nummer?
1: Ik vind het prachtig.
0: Ja, toch? Heerlijk. Ja. Terwijl het toch gaat over iemand die een beetje dronken wordt, maar fijn. We gaan even lekker buiten kijken.
2: De Buitenpost.
0: Ja, want onze eigen Erik is naar buiten. Maar jij houdt wel van een klein geheimpje, Erik. Waar ben jij op dit moment?
3: Ik ben op het Schalkburgerplein. Het Schalkburgerplein ligt zeg maar naast de Haagse Markt. De Haagse Markt is vandaag dicht. Het is een schelpenpad, zoals je hoort.
0: Ja.
3: En het is een, ja, eigenlijk, ik zocht even naar het groenste stuk in de Schilderswijk. En het wordt volledig verbouwd. Er staan overal hekken. Ze gaan dit helemaal opnieuw inrichten. Maar wat ik allemaal tegenkwam, veel rommel, veel plastic dat uit de bakken wordt gehaald door de vogels. Het is een rommeltje. Ook door die hekken ziet het er ook een beetje desastreus uit. Alsof je in een soort Oost-Europa buitenwijk terecht bent gekomen. Dat is eigenlijk wel een klein beetje triestig.
0: Ja.
3: En er liggen mensen te slapen ook. Onder een dekentje met zijn rug als kussen. De meeuwen hebben daar overheen hun uitwerpselen gedaan. En ik vind het wel heftig als iemand zo buiten slaapt.
0: Ja.
3: Dan probeer ik te kijken of hij wel ademt. Maar dat gebeurt wel. Ietsje verderop ligt een andere jongen. Die ligt zonder deken, gewoon in zijn spijkerbroek. Met helemaal niks, geen tas. Die op de gewoon keiharde stenen apen. Ja, nou, dat raakt me altijd wel een beetje. Ik vraag me dan af ook hoe de hele geschiedenis is. Een beetje Oost-Europees uiterlijk. Ja, die hebben dan werk hier. En op een gegeven moment houdt het werk op. En dan is het geld op. En dan, maar goed, dat is een beetje een trieste aanblik hier. Ook het groen wat je hebt is puur onkruid. Want ja, ze moeten hier nog alles opnieuw gaan inzaaien. Smeer je in vooral het voorkomen van huidkanker. Hier kan je gratis even kijken of het werkt. Nee, het werkt. Ja, het werkt. Ja. Je kan je wel smeren hier met zonnebrandolie. Tegen de zon. Het wordt weer een warme dag. Het gras is hier helemaal verdroogd. Maar de firma Heijmans is hier bezig met het hele plein helemaal te verbouwen. En er komt een meneer aan. Misschien kan die mij vertellen wat hij overdag hier zo vindt. Want dit is wel de ontmoetingplek van de Schilderswijk. Goedemorgen, meneer. Jullie zijn aan het werk hier op dit plein, hè?
4: Yes.
3: Gaat het een beetje goed?
4: Ja, hoor. Ja. Jazeker.
3: Wat is het idee van het plein? Wat moet het worden?
4: Het wordt niet gerenoveerd. Het wordt weer zo'n speeltuin zoals vroeger.
3: Ja. Gaan ze hier zo'n sportveldje maken ook weer?

0: ja, je kan er niet zoveel tegen doen, hè? Of moeten er mensen zorgen voor deze mensen weer?
1: Nee, ik denk wel dat mensen, of er zijn wel stichtingen of instellingen. Ja. Misschien was ze hulp kunnen krijgen van die mensen. Van die, van de overheid, denk ik, of zo.
0: Ja, misschien het leger des heils of iets ergens.
1: Ja, ja. Dus,
0: want wij hebben lekker geslapen.
1: Ik heb wel lekker geslapen.
2: Ja, ik ook.
0: Oké, okay. Nou werk ze vandaag.
1: Dank u wel.
0: Ja. Ja. Nou, er wordt hier gewerkt dus om het allemaal leefbaarder te maken. Dit is wel een plek waar heel veel mensen in de Schilderswijk naar buiten komen. Elkaar ontmoeten, spelen. Overal speeltuintjes. Iets verderop is de woelige stal. Er liggen twee koeien te slapen. Maar dan op een weilandje achter een hek. Nou, dit is zomaar even een beeld vanuit de Schilderswijk. Ik was benieuwd hoe het hier eraan toe was. Maar goed, ook wat trieste dingen die hier liggen.
3: Ja, het is wat dat betreft, we leven in een beschaafd land. Maar het blijft pijnlijk om te zien dat er ook mensen op straat moeten slapen. Een vreselijke, maar ook alweer een mooie constatering, Erik, om ons ook allemaal toch een beetje helder te maken dat het niet allemaal maakbaar is in het leven.
0: Ja.
3: Ja, toch? Ja, Erik Kooijman, onze buitenpost. Hij was voor ons in de Schilderswijk en constateert, ja, dat je vooral altijd maar moet blijven genieten. En dat je ook een beetje om je heen moet kijken of mensen moet zorgen, toch Tess?
4: Absoluut.
3: Dat lijkt me wel. We komen aan het eind van het eerste uur van West wordt wakker. Met een beetje serieuze toon. En we gaan terug naar de jaren 70 toen George McRae overal probeerde dit nummer aan de man te brengen. Niemand wilde het, toen deed hij het zelf maar. Ja, en hoe succesvol dat geworden is, dat weet iedereen. Tot zometeen in het volgende uur van West wordt wakker.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.
4: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
5: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming.

0: Verbouwing zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Straks Paul McCartney en Michael Jackson op Radio West. Maar nu eerst het nieuws. Bob Brinkman.
3: Drie minderjarigen hebben zondagavond in Delft een auto gestolen en zijn daarmee als een dolle door de wijk Tandhof gaan rijden. De politie is nu op zoek naar verdachten die na hun rit de benen namen. Twee krakers zijn afgelopen zondag in Den Haag uit een leegstaande woning gehaald. Omliggende woningen hadden nog eerder die dag een briefje in de bus gekregen waarin de krakers zich voorstelden als de nieuwe buren. En ADO Den Haag huurt komend seizoen aanvaller Yannick Eduardo van TSG Hoffenheim. De 20-jarige Tsjechisch-Nederlandse Angolese spits speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
5: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
4: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
2: En voor het verkeer is hier Erik Evengroen.
6: Een korte file in het westen van het land en die staat op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, wat de luisteraar niet kan zien, dat zie ik wel. Dat is Tess Merlot, ja. Die zich heel ontspannen voelt. Tess, toch? Als ik het wel heb.
1: Ik moest me heel even heel uitgebreid uitrekken. Ja.
0: En maar dat hoort er ook een beetje bij. Dat is, wij spiegelen ons naar de luisteraar. Want de meesten zullen om 7:08. Ja, sommigen zitten lekker aan het ontbijt. Sommigen die zitten al in een taxi of in een trein. Maar er zullen een aantal zijn die gewoon nog even lekker zich hebben omgedraaid.
1: Ja, inderdaad. En die nu misschien gewoon even lekker zo uitrekken. En dat is belangrijk. Als je wakker wordt, gewoon even een klein beetje rek-en-strek-oefeningen.
0: Zeker.
1: Word je wakker van.
0: Beetje snoezen ook. Want als het een beetje mee zit en ik kijk naar onze klok, dan gaat over enkele ogenblikken gaat die tweede snoes. Want je begint om 7:00, dan om 9:00.
1: Oh, ik haat die snoes.
0: Niet?
1: Verschrikkelijk.
0: Oh. Nou, dan ga ik je daar verder niet mee belasten. Welkom nogmaals hier bij het tweede uur van West wordt wakker. De vakantiekrachten zijn er vandaag, want Tjeerd en Jorinde zijn aan het genieten van een heerlijke vakantie. En dat hebben ze natuurlijk ook meer dan verdiend. En wij zijn er zeker tot 10:00, maar Radio West is er de hele dag. Dus blijf naar ons luisteren. En dan gaan wij het hebben over ijshockey. Want ijshockeyclub Zoetermeer Panthers willen dat Silverdome terugkomt op het besluit om geen ijs meer beschikbaar te stellen aan het eerste team. Volgens de exploitant van Silverdome zijn de wensen van de Eredivisie niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. De club vreest grote gevolgen voor de hele vereniging en is daarom een petitie gestart die inmiddels ruim 1700 keer is ondertekend. Dat is een aantal. Dat vind je toch ook, Hans Tonen van Zoetermeer Partners. Bijzonder goede morgen.
2: Ja, Zoetermeer Panthers overigens, maar dat maakt niet uit.
0: Zoetermeer Panthers, ja. Zeg ik het verkeerd? Zeg ik het verkeerd?
2: Ja, dat maakt niet uit.
0: Geeft helemaal niet.
2: Heel goed, ja.
0: Wat was jullie eerste reactie toen jullie hoorden dat Silverdome geen ijs meer beschikbaar wilde stellen aan het eerste team?
2: Nou, wij sloegen eigenlijk een beetje stijl achterover. En we zaten, we hadden een kort gesprekje even met elkaar, met andere bestuursleden. En we zeiden, wat is dit nou in hemelsnaam? En toen hadden we het idee, we houden het klein. Nog even, want we willen niet dat dit rugbaarheid krijgt. Eerst eens even kijken wat voor consequenties dit allemaal heeft. Maar toen lag er al een persbericht. Vrijwel op hetzelfde moment als dat wij het bericht kregen, lag er een persbericht bij de lokale media dat wij uitgesloten zouden worden. Ja, en dat vond ik wel een rare move in die zin van, ja, als er een conflict zou zijn, en dat is er niet, in mijn optiek, maar dan probeer je dat met z'n tweeën uit te praten.
1: Ja, en Silverdome die zegt, jullie wensen zijn niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Hoe kijk jij er tegenaan?
2: Nou, eigenlijk heel vreemd. Want onze wensen ten aanzien van ijs is niet anders dan dat we altijd al gehad hebben, zeg maar. We hebben trainingsijs nodig, wat overigens niet speculair veel is. En het hele ijsaanbod wat Silverdome heeft, zijn wij niet een hele grote ijsgebruiker. Wel als vereniging zijnde, zeg maar, dat zijn we wel de grootste. Maar als eerste team, als zich, eigenlijk niet. Het enige wat we hebben is dat we in het weekend wedstrijden moeten spelen. Ja, en soms ook op bepaalde tijden en dingen. En daar is, ja, er is geen andere wens van ons geweest naar het komende seizoen, anders dan dat we alle andere seizoenen gehad hebben. En ik doe dit spel inmiddels 14 jaar, mijn 14e seizoen. En ik kan me mijn hand op mijn hart zeggen dat ooit anders is gegaan dan nu. Dus ja, die snap ik niet. Ik snap wel overigens dat Silverdome problemen heeft. Dat weet ik. En dat is al langer zo. Maar zijn problemen die zijn van dermate grote aard dat wij daar ook niet de oplossing voor zullen zijn, als wij er niet meer zouden zijn.
0: Ja, je zei Hans dat je al 14 jaar contact hebt met Silverdome. Wat zou nou de specifieke reden zijn dat uitgerekend nu dan die switch komt in hun houding op dit gebied?
2: Nou ja, je kan er alleen maar naar gissen. Het enige wat wij ons kunnen voorstellen is dat er loopt een discussie met de gemeente Zoetermeer over ondersteuning van Silverdome voor wat betreft verhoogde kosten in de energierekening. Dat is een traject dat loopt in het midden van dit jaar af. Volgens mij 1 juli, maar pin me daar niet helemaal vast. Maar het loopt in het zomerseizoen loopt dat af. En de gemeente, uiteraard met een nieuwe raadsleden... die kunnen nog niet beslissen over een, of die willen nog niet beslissen over een eventuele ondersteuning. En daarvoor hebben zij een boekenonderzoek gevraagd bij Aprisco. Aprisco is de vastgoedeigenaar die eigenaar is van de ijshal. Dat onderzoek dat is geweest en die cijfers liggen er inmiddels, heb ik begrepen, van de gemeente. Maar men kan nog niet op dit moment een besluit daarover nemen. Dat is nog te kort na publicatie van dat document. Dus daar is dat uitgesteld naar november. En dat is natuurlijk laat, want Aprisco die moet natuurlijk al in september ijs hebben liggen. Eind september moet het ijs klaar zijn. Dus ja.
1: Is dit een overhaaste beslissing dan in jouw optiek?
2: Nou, ik kan bijna niets anders bedenken, zeg maar. Met de informatie die ik op dit moment heb, kan ik niets anders bedenken dan dat er. Dat er iets speelt waar wij geen weet van hebben, dat zou nog kunnen, zeg maar. Maar dat er iets anders is dan dit verhaal, zeg maar. Dat kan ik me niet voorstellen. Dus, ik denk dat het Silverdome dus Aprisco, de vastgoedeigenaar, iets wil forceren bij de gemeente. Dat is mijn veronderstelling.
0: Ja, je moet
2: gisteren. We hebben geen enkel bericht gehad van het Silverdome dat de zaken niet door zouden gaan, zeg maar.
0: Nee, nou goed.
2: We weten wel dat het slecht gaat met het Silverdome. Dat weten we wel, maar dat is al langer zo.
0: Ja, met nou zeker het grenswaarschijnlijkheid zal die 30.000 euro die jullie betalen voor ijsafname niet dekkend zijn. Maar er is nog wel iets aan de hand, Hans. Is dat jullie zeggen dat het verdwijnen van het Eredivisie-team gevolgen zou kunnen hebben voor de hele vereniging. Wat staat er precies op het spel?
2: Ja, niet alleen de hele vereniging. Er staat echt heel veel. Zo'n eerste teamdraai is best een complex dingetje, zeg maar. Er zijn heel veel mensen bij betrokken. De spelers van het eerste team zijn bijvoorbeeld ook trainer bij de jeugd. Dus bij de jeugd valt daar een hoop weg. We zitten met een heleboel vrijwilligers die gewoon ons komen ondersteunen bij de wedstrijden. Er loopt een heel...
1: Oh, je viel even weg, Hans. Kan je dat herhalen, wat zei je?
2: Oh. Nee, ik zei, we hebben nog een heel leuk project met het ONC, een school in Zoetermeer. Waarbij de jeugd het camerawerk doet bij de wedstrijden. We hebben op zich fantastisch camerawerk in Zoetermeer. Waar we uit geloof ik acht hoeken van het ijs wordt de wedstrijd opgenomen en die wordt live gestreamd. En al die beelden verzorgen kinderen, zeg maar. Dat zijn kinderen van 12 tot 16, 17 jaar. En dat is een project wat we in samenwerking doen met die school. En dat is hartstikke leuk. En dat valt voor. En dat is ook een onderdeel van hun studie overigens. Die kinderen doen daar aan mee. En dat is dan een onderdeel van hun werk in de opleiding. Is hartstikke leuk. Uniek in Nederland. Ja, beelden kortom, fantastisch.
1: Jullie doen eigenlijk prachtige dingen.
2: En dat valt wel.
1: En dat moet doorgaan. Die petitie is 1700 keer ondertekend. Heel concreet, wat wil je nou dat jullie hiermee bereiken? Met die petitie?
2: Ja, kijk, als ik denk wat de bedoeling was van dit verhaal, dan doen wij wat het Silverdome van ons verwacht. Dat is zeg maar herrie maken. We hebben veel volgers in de social media. En we hebben ook uiteraard dekking gezocht bij alle overige ijsverenigingen en ijsclubs, zeg maar ook. Ik moet zeggen, dat is ook hartverwarmend wat ik daar allemaal vandaan hoor. Wij willen herrie maken, zeg maar. Wij willen bereiken dat de gemeente iets doet aan lichte ondersteuning voor het Silverdome. Maar wat, daar kan ik geen oordeel over hebben. Ik hoop dat ze steunen. En mijn grootste hoop is dat ze die hele al overnemen, want dan zijn we helemaal van het verhaal af. Maar dat is natuurlijk wel een groot traject. Het lastige van het hele verhaal is, en dat is dat is de grote bottleneck, is dat er ligt een erfpachtovereenkomst van de gemeente met het Silverdome, dat ze ijs moeten neerleggen, zeg maar. Dus het Silverdome moet een ijsfunctie hebben. En die ijsfunctie die zorgt ervoor eigenlijk dat ze dus altijd ijs geven aan de ijsverenigingen. Maar het Silverdome zegt, ja, dat ijs, wij bepalen wel, dat is op dit moment hun stelling. Hè? Wij bepalen aan wie we het gaan verhuren en dus niet aan het eerste team. En dat is een beetje het lastige ervan.
0: Ja.
2: En die erfpachtovereenkomst is een beetje een burgercontract naar beide kanten, zeg maar.
0: Ik heb zomaar het vermoeden, Hans Tonen, van de Zoetermeer Partners, dat het laatste woord hier nog niet over is gezegd. En
2: nee,
0: jullie zijn strijdbaar.
2: Dat denk ik ook. Ja, wij zijn zeer strijdbaar. Ja, ik moet ook zeggen, een kat in nood maakt rare sprongen. Maar een panter in nood ook. En dat zijn wij nu aan het doen.
0: Ik vind het een mooi slot.
2: Ja.
0: Ik wens jullie heel veel succes en dank even voor de toelichting.
2: Ja, en dank voor de gelegenheid om even wat te kunnen zeggen.
0: Absoluut.
2: Succes met jullie programma.
0: Dankjewel.
2: Oké. Ja, dank je.

0: En daar werden we naartoe gebracht door Bruno Mars met On My Soul hier op Radio West. De Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag van start. En dus trekken duizenden wandelaars de komende dagen hun wandelschoenen aan. Behalve Hagenaar Dick Wijsman. Hij loopt voor het tweede jaar op rij mee op slippers. Vorig jaar legde hij 40 kilometer per dag af. Dit jaar kiest hij voor de 30 kilometer. Dat klinkt misschien als een pijnlijke uitdaging. Maar Dick weet als geen ander dat je ook op slippers een heel eind kunt komen. Hij is namelijk de man die bekende slipper- en sandalenmerken als Teva, Crocs en Ux introduceerde in Nederland. Goedemorgen, Dick.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. En ik weet uit ervaring, want ik heb net Portugal onveilig gemaakt met een van de merken die hier zojuist in het rijtje werd genoemd. En daar is prima op te wandelen.
1: Kijk, ja, en ik sta hier in Nijmegen, bewolkt. Maar het ziet er wel droog uit en ik hoop dat het droog blijft. Omdat het enige probleem wat ik kan ervaren is dat als het gaat regenen dat het niet lekker loopt op slippers. Dan glij je een beetje, maar ook daar heb ik me op voorbereid.
0: Juist, 8:00 de start. Ben je al bij de vereniging?
1: Nee, nog niet. Ik word zo opgehaald. Ik heb het geluk dat mijn dochter in Nijmegen woont. En dan zet ze me voor de deur af. En ja, goed, het is dit jaar 30 kilometer. Ik ben 67, onvoorbereid. In maart ook nog een aardig ongelukje gehad, waar ik ook nog een beetje van bij moet komen. In Den Haag overigens. En ja, ik ga wel vol goede moed starten. En ik ga mijn best doen. Ja.
2: Jeetje, Dick, op slippers. En dan nu wat je nu vertelt, waarom doe je jezelf dat aan?
1: Ja, nou, dat zegt iedereen, hè? Maar op een gegeven moment loop je. Ja, het zijn 50.000 lopers. En aan de kant nog eens een keer honderdduizenden mensen die toestanden jagen. Wat op zich wel een heel groot feest is. Maar daar staat Nijmegen dan ook bekend om. Maar mensen die zien je dan benaderen je van achter en zeggen: hey, kijk eens, dat wordt er een beetje gesmoest. Die man die loopt op slippers. En dan tikken ze op je rug en dan zeggen ze van: meneer, mag ik wat vragen? Ja, natuurlijk. U loopt op slippers. Ik zeg: ja, dat klopt. Heeft u last van uw voeten? Ik zeg: nou, juist niet. En dat is het mooie aan deze slippers. Er zit een heel goed voetbed in. Een hele goede demping. En ja, ik heb altijd wel gedacht, en vorig jaar heb ik dat voor het eerst ook bewezen, dat in feite helemaal niet nodig is op een vierdaagse om die op zware schoenen te lopen. Slippers, goede slippers, let wel. Hè? Dat kan net zo goed. En als je mijn voeten ziet, en ik kan straks na de vierdaagse, als alles goed gaat, ook weer fotootjes sturen van mijn voeten, dan zie je geen blaren, je ziet geen wrijvingspunten. En ik ben op dit moment wel bezig om de ogen van vele mensen te openen.
0: Nou, wat ik in ieder geval wel mooi vind, dat ondanks het feit dat je wat tegenslag hebt gehad, dat je van de kant gaat. Want 30 kilometer, mensen denken, ach, 30 kilometer. Maar ook dat is een heel eind, Dick.
1: Ja, ik heb in Den Haag en omgeving eigenlijk maar één keer geoefend nu. Tot de 30 kilometer. En toen dacht ik, nou, volgens mij zit het nog wel in mijn systeem. Dus ik ga het nu... Ja, ik moet het nu wel 4 dagen doen. En één keer 30 kilometer, dat is wel te doen. Ik heb dat vorig jaar met die 40 gemerkt. Maar goed, 4 keer, dat is toch 120 kilometer bij elkaar, achter elkaar. En ik ben wel s'avonds gebroken, alleen mijn voeten doen het nog goed.
0: Oké. Hou je ons op de hoogte, Dick? Want dat vind ik wel leuk. Wij zijn er sowieso deze week nog. En ik ga ervan uit dat jij op de Via Gladiola natuurlijk aankomt lopen komende vrijdag op je slippers.
1: Ik hoop het wel, want dat is wel een hele bijzondere ervaring. Ik moet zeggen dat af en toe loop je door stukken, dan staan de mensen om 9:00 s'morgens je al dronken toe te juichen. Nou, dat hoeft dan weer niet, maar ja, het is natuurlijk een uniek evenement. En ik heb inmiddels met mijn prestatie op slippers al veel aandacht en ook veel publiciteit. Dus ja, het zijn herstelslippers, zoals we ze noemen. En ik bewijs dat je eigenlijk door veel erop te lopen je voeten nog beter kan herstellen.
0: Nou, namens Tess en mij ongelooflijk veel plezier en succes. En nogmaals, laten we kijken of we desnoods komende vrijdag nog heel even contact hebben met elkaar. Dat vind ik wel leuk.
1: Dat, wat mij betreft geen probleem. En ik ga lekker doorzetten.
0: Hey, toi, toi, toi.
2: Succes, Dick.
1: Oké. Ja, en de groetjes aan iedereen in Den Haag.
0: Bij deze gedaan.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: En zo is het 7:30 geworden en gaan we luisteren naar het regionale nieuws. Gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
8: Pieter, goedemorgen. En Tess, goedemorgen.
9: Hallo.
8: IJshockeyclub Zoetermeer Panthers wil dat IJshal Silverdome terugkomt op het besluit om de ijsbaan niet meer beschikbaar te stellen aan het eerste team. Volgens de exploitant van Silverdome zijn de wensen van de Eredivisieclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Hans Stonen van Zoetermeer Panthers over de gang van zaken.
10: Nou, wij sloegen eigenlijk een beetje stijl achterover. En toen hadden we het idee, we houden het klein. Eerst eens even kijken wat voor consequenties dit allemaal heeft. Maar toen lag er al een persbericht. Vrijwel op hetzelfde moment als dat wij het bericht kregen, lag er een persbericht bij de lokale media dat wij uitgesloten zouden worden.
8: Geschrokken dus en onbegrip.
10: Ik snap het niet. Ik snap wel overigens dat Silverdome problemen heeft. Dat weet ik. En dat is al langer zo. Maar de problemen die zijn van dermate grote aard dat wij daar ook niet de oplossing voor zullen zijn als wij er niet meer zouden zijn.
8: De club is een petitie gestart die inmiddels ruim 1700 keer is ondertekend en roept ook de Zoetermeerse sportwethouder op om zich in te zetten voor behoud van deze Eredivisie ijshockeyclub. Drie minderjarigen hebben zondagavond in Delft een auto gestolen en zijn daarmee als een dolle door de wijk Tandhof gereden. De politie is nu nog op zoek naar de verdachten die na hun rit de benen hebben genomen. Op foto's is te zien hoe de blauwe Fiat Panda er naar de dollemansrit aan toe is. Een van de ruiten is ingeslagen, van de zijspiegels is niet veel meer over. En de voorkant van de auto zit onder de krassen. De politie schat de leeftijd van de drie gezochte verdachten op ongeveer 14 à 15 jaar oud. Getuigen die iets gezien hebben of over camerabeelden beschikken wordt verzocht om zich te melden bij de politie. En een overstekende egel heeft gisteravond op de Lange Kerkdam in Leiden voor een ongeluk gezorgd. Een automobilist verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen, waardoor er een kop-staartbotsing plaatsvond. De bestuurder van een achteropkomende auto kon namelijk niet meer op tijd stoppen en botste achterop de remmende auto. Dat schrijft de lokale omroep uit Leiden Centraal Plus. Ambulancepersoneel is nog langsgekomen om de bestuurder van de achterste auto na te kijken. Die hoefde niet naar het ziekenhuis. Hoe het met de egel is afgelopen, is niet bekend.
7: Gaan we voor het weer naar Huub Mizee. Huub, bijzonder goedemorgen, kerel.
11: Goedemorgen, Pieter.
7: Ja, ik weet al wat je gaat zeggen, dus ik ben al vrolijk.
11: Ja.
9: Nou ja, weet je, het is nog steeds niet wat vakantiegangers misschien zouden willen, omdat we natuurlijk al dat hele mooie weer hebben gehad. Maar ach, aan de andere kant is het allemaal best nog wel te doen. Vandaag ook weer. Het blijft droog, er zijn wolkenvelden, er is geregeld zon, er staat een zwakke tot matige noord-noordwestenwind, dat valt allemaal wel mee. Ja, alleen het is nu maar 12, 13, 14 graden. Het is een beetje een fris begin, maar goed. Vanmiddag kan het toch wel weer 21, 22 graden worden. Vanavond uiteindelijk wat meer bewolking vanuit het noorden. Vannacht wordt het dan een graad of 14, iets minder lage temperaturen dan afgelopen nacht, want in het oosten van het land heeft het aan de grond zelfs een heel klein beetje gevroren. Dat is heel opmerkelijk zo midden in de zomer. De bodem is heel droog, dus die kan dan ook heel makkelijk afkoelen. Maar de komende nacht zal dat dus zeker weer niet gebeuren. En morgen is er gewoon wat meer bewolking, valt er zelfs af en toe wat lichte regen, in de ochtend met name. Morgenmiddag komt de zon er wel weer een beetje bij en dan wordt het 19 of 20 graden. Nou, donderdag lijkt weer heel veel op het weer van vandaag, met af en toe zon, wat wolkenvelden, 21 graden. Vrijdag, dan wordt het langzamerhand ietsje beter. De temperaturen kunnen hoger worden, denk aan 23 graden. Zaterdag ook 24 graden, dus dat wordt echt wat aangenamer. Zondag, eigenlijk moet ik zeggen vanaf zondag, want ook volgende week wordt het allemaal wat wisselvalliger, maar betekent wel dat er weer wat meer zon zal zijn ook volgende week, maar daarnaast ook af en toe regen. En die temperaturen die blijven dan toch weer op een wat hoger niveau, gelukkig. Volgende week zal het iedere dag zo'n 22 graden worden. Het is een beetje op en af, dus.
7: Het is op en af, maar het is goed voor de tuin, goed voor het humeur. Dus Huub, jij bent een van de populairste mensen van vandaag, wat mij betreft.
9: Misschien wel.
7: Okay. Dankjewel.
9: Nou hoor.
7: En voor het verkeer gaan we luisteren naar Erik Evengroen.
11: Er is geen sprake van de ochtendspits, ook in onze regio. Wel een korte file op de A20, Gouden Hoek van Holland. Voor Nieuwekijk aan de IJssel staat 4 kilometer en dat kost je een kleine 5 minuten.
7: Erik, dankjewel.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: West wordt wakker.

0: De Spinners met Rubber Band Man. 9 minuten over 8. Dat is het. En je luistert naar West wordt wakker. De vakantieploeg neemt waar voor Tjeerd en Jorinda. Die zijn lekker aan het genieten van hun vakantie. Bij kinderdagcentrum Jip en Janneke in de Haagse Schilderswijk is onlangs ingebroken. Er is veel schade aangericht, terwijl het centrum juist bezig was met het plannen om de voorziening voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand verder te verbeteren. Daarom is een inzamelingsactie gestart om onder meer nieuwe ontwikkelingsmateriaal en betere speelruimtes te realiseren. Bij het kinderdagcentrum is buitenpost Erik Kooijman. Erik, ze zijn daar al druk bezig geweest om de schade van de inbraak te herstellen?
1: Ja, het is opgeruimd. Ze waren wel erg geschrokken. Ik zal het maar gelijk even aan de dames die hier werken bij Midin, Jip en Janneke Kinderdienstencentrum. Dat is inderdaad wat jij zei, Pieter. Een plek, nou misschien kan jij het beter vertellen, Nicole. Wat voor kinderen komen hier? Die zitten hier niet echt op school, want dat is weer te zwaar voor ze.
2: Ja, er komen hier kinderen tussen de 2 en de 8 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een beperking of niet aangeboren hersenletsel. En zij komen vaak niet mee op het onderwijs of op het speciaal onderwijs. En dan komen ze op het kinderdienstencentrum. En daar zijn wij met een heel paramedisch team zo hard mogelijk aan het werk om de ontwikkeling te stimuleren. Ja.
1: Want je hebt een klasse van 8 kinderen, maar er zitten 2 leerkrachten op. Is het zwaar werk voor jullie?
3: Het is intensief, laat ik het zo zeggen. Dus we proberen in ieder geval onze aandacht te verdelen over alle kinderen. Maar 2 begeleiders op 8 kinderen is soms zelfs wat je denkt, had ik er nog iemand bij?
1: Dit was wel een tegenvaller voor jullie, want jullie zitten hier in de binnenplaats van de houtzagerij Singel. Zit hier achter, iets verderop, de Paulus Potterstraat. Veel mensen hebben dit nooit gezien, omdat het een beetje verstopt zit achter een hek. Maar ze hebben het hek doorgeknipt, of in ieder geval het slot, zijn er binnengekomen. Wat hebben ze allemaal gedaan hier?
2: Ze hebben dus het slot
1: ingebroken.
2: Ze hebben ingebroken, ze hebben de deur geforceerd. En ze zijn eigenlijk overal in het pand wel geweest. Dus alle lokalen, alle plekken, alle ruimtes. Alles overhoop gehaald, alles uit de kasten. Ja, en ze hebben een aantal spullen meegenomen. Denk aan laptops, telefoons, maar ook speciale buggy voor onze kinderen. De kluis is bijvoorbeeld van de muur getrokken. Sleutels, alles lag overhoop.
1: Hoe was dat om dat tegen te komen?
3: In eerste instantie schrikken vooral. Want je zag van alles op de grond liggen. En ook met het gevoel van, oké, wat is er meegenomen? Maar ook sowieso als eerst denkend aan de veiligheid van de kinderen. Hoe gaan we dit oplossen? Zodat we de kinderen hun begeleiding kunnen bieden op die dag. Wat dus niet gelukt is, helaas, op maandag.
1: Nee. Dus jullie konden niet open toen? Jullie hebben gezegd van, dit is te veel chaos en dat werkt niet.
2: Wat triest is, want de kinderen zaten al in de bus. Die waren al onderweg. En voor deze kinderen is dat niet uit te leggen eigenlijk. Dat ze dan weer rechtsomkeerd gaan en terug naar huis.
1: Maar jullie zijn niet bij de pakken neergezet. Jullie zijn opgeruimd en je hebt bedacht van, we moeten een actie beginnen om weer hier normaal fijn te kunnen werken met deze kinderen die extra aandacht nodig hebben.
2: Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk zijn we al maanden met elkaar heel hard bezig om de plek te verbeteren. Echt een hele fijne plek van te maken. En 2 dagen na de inbraak hadden we dus een zomerfeest met alle ouders. En dat werd eigenlijk veel beter bezocht dan we vooraf hadden gehoopt. Dus wij werden daar heel enthousiast van. En eigenlijk vanuit daar ontstond het idee om met elkaar deze actie te starten.
1: Ja, wat voor actie is het precies? Kan jij dat uitleggen?
3: Om samen bijeen te komen en om te helpen aan de ontwikkeling van deze kinderen door onder andere ontwikkelingsmateriaal te kunnen werven met wat we ophalen. En het idee kwam ook eigenlijk vanuit het zomerfeest van heel veel ouders. Die zeiden, wij zouden kunnen helpen, maar misschien kunnen jullie ook andere mensen vragen om hulp. Dus in ieder geval na die maandag hebben we van ouders ook heel erg meegekregen van, doe er wat aan en wij staan achter jullie. Dat was heel fijn om te horen.
1: Ja, dus is het een crowdfunding? Is het gewoon een netwerk aanspreken en zoveel mogelijk geld bij elkaar schrapen voor jullie?
2: Ja, dat is eigenlijk wel waar het op neerkomt, ja.
1: En als mensen dit horen, waar moeten ze, kunnen ze dat vinden ergens? Kunnen ze, of is dat ingewikkeld? Je zit even hard op na te denken nu.
2: Nou, je zag me denken. We hebben een flyer. Ik weet niet of jullie die kunnen delen. Daar zit een QR-code op en we hebben daar ook een betaallink bij. En wij vragen hem zelf, dus nu in ons netwerk en in onze omgeving, om die zoveel mogelijk te delen.
1: Het is wel een goed doel, want de kinderen. Merk je bijvoorbeeld, want dat is mijn laatste vraag, want we kunnen hier uren over praten natuurlijk. Ja, we willen heel graag uren praten. We hebben ook een beetje aandacht nodig. Merk je soms een fantastische waardering van je werk, omdat je een kind ziet opbloeien?
3: Zeker. Ik heb hier zelf ook stage gelopen en ik had een kindje waarvan ik dacht van ik ben benieuwd wat jouw toekomstperspectief is. En 2 jaar later kwam ik hier in dienst en wat ik zag dacht ik wauw, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus elke kleine glimlach, elke kleine ontwikkeling, elke kleine of grote stap maakt niet uit. Dat is zo mooi om te zien voor ons. En als je dan ook nog van ouders te horen krijgt, wat zijn we dankbaar dat jullie ons kind opvangen, dan heb je eigenlijk het mooiste werk, vind ik.
1: Ja, bijzonder. Je ogen glimmen helemaal ervan. Dat is mooi om te zien. Nou, een goede actie hier. Via de site, er komt nog een bericht over. Kan je dat vinden bij Omroep West ook? Zodat iedereen zijn steentje kan bijdragen. Zodat hier nog meer wonderen verricht zullen gaan worden.
4: Ik ga voor zijn duimen in ieder geval, Erik. Dank je wel.
5: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: ze was met Carola erbij, als ik het wel heb. In ieder geval was het BZN met No Na Na Na Na in the Summertime.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, it's long.
1: Of misschien spreek je wel een woordje Kattex.
3: Ja, wij zijn klaar.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
4: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
0: Ja, we gaan er het volgende uur ook nog eens uitgebreid aandacht aan besteden. Maar jij hebt in ieder geval al een heel mooi regionaal woord. Jij gaf mij gisteren een beetje huiswerktest en ik kom op het woord gers.
5: Gers.
0: Maar dan moet ik ook wel even gers. Je moet er wel een R bij gebruiken,
5: gers.
0: Toch?
5: Gers.
0: Vind je gers?
5: Ja, weet ik eigenlijk
0: of zegt
5: niet.
0: Dat iets over mijn generatie?
5: Dus misschien de generatie. Ik dacht eigenlijk bijna dat het Rotterdams was, gers. Maar dat komt misschien door Gers Pardoel. I don't know.
0: Ja, en dat is weer een Brabander.
5: Is dat
0: dus
5: een Brabander? Dit gaat alle kanten
0: dit
5: op.
0: Dit gaat alle kanten
5: mij.
0: Op, luisteraar.
5: Echt. Ja, nee, daar ga ik echt geen punten mee scoren. Nee, gers weet ik eigenlijk niet. Nee.
0: Ja, staat mij bij. Maar ik kan het ook helemaal fout hebben, voor de duidelijkheid.
5: Ja, dat gaan we ook nog even opzoeken.
0: Gaan we zoeken.
5: Of mensen kunnen natuurlijk ook even appen. Als jij weet waar gers vandaan komt. Niet gers Pardoel dan dus, maar het woord gers.
0: Nee, want daar zijn we al uit, hè, waar gers Pardoel vandaan
5: komt. Ja, dat weten we dus nu. Brabant, Pieter, dankjewel. Ja, zet me maar weer op mijn nummer, pot voor drie.
0: Ja, nee, eigenlijk. Ja,
5: mensen kunnen natuurlijk wel appen naar 070-307-8080. Als je weet waar gers vandaan komt. Maar eigenlijk liever dus je favoriete, mooiste regionale woord.
0: Ja, en plak daar ook even je dorp of stad bij. Dat vind ik ook wel grappig om te weten.
5: Ja, want dan hoeven wij het huiswerk niet te doen, zeg
0: nee,
5: maar.
0: Nee. En dan doen ze ook een beetje zelfwerkzaamheid voor de luisteraar. Daar hou ik wel van.
5: Is wel belangrijk.
0: Maar welke had jij je opgedoken?
5: Ja, nou, opgedoken. Ik heb er gewoon even over nagedacht. Even in het Boskoops vocabulaire gestort. En toen dacht ik, het mooiste Boskoopse woord is wel hanggeit.
0: Hanggeit?
5: Ja.
0: Ik heb er allerlei plaatjes bij, maar vertel,
5: maar
0: wat is het?
5: Wat denk je dat het betekent?
0: Een hanggeit. Nou, je bent heel erg snel geneigd om aan een geit te denken, maar dat is het natuurlijk niet. Ik denk dat het een hangplant aan een gevel is.
5: Ik vind wel, dat je had gekund, maar is het niet.
0: Is het niet?
5: Je mag wel aan een geit denken.
0: Oh wel?
5: Ja, want wij hadden natuurlijk vroeger, Boskoper. Wij hadden natuurlijk de tuinbouwschool. Daar kwamen mensen van heinde verre, gingen daaraan studeren. Dat was echt, iedereen ging daar naartoe. Uit heel Nederland kwamen ze daar naartoe om te studeren. Alles over planten natuurlijk. En al die scholieren of die studenten eigenlijk, natuurlijk, die liepen langs de bosjes dan in de buurt. En die haalden daar overal takjes vanaf. Als een soort, alsof ze geiten waren die takjes afbraken en opaten. En studenten noemden ze tuinbouwgeiten. Maar dan had je natuurlijk ook geiten die daar studeerden. Die kwamen van ver en die bleven in Boskoop hangen. Die waren zo verliefd geworden op dat heerlijke dorpje dat het is, dat ze bleven hangen. En dat werden dus de hanggeiten.
0: Nou, dit is de Boskoopse variant van een jas. Want in Volendam, als jij niet uit Volendam komt, heet jij een jas.
5: Ik vind hanggeit veel mooier.
0: Ik vind het ook veel mooier. En wat dat betreft, ik zou haast willen zeggen, ik heb niks met Jan Smit. Maar laten we die nou om de hoek hebben staan, samen met Waylon.
5: Nou, wat een toeval.
0: Wat een bruggetje, Tess Melo, Pieter Tammens bij West wordt wakker. Maar ook met deze twee mannen.

0: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Straks openen met Dire Straits hier op Radio West.

0: Maar eerst nieuws met Bob Brinkman.
1: Een roep om meer handhaving op de Leidse grachten. Bewoners zeggen dat zij regelmatig gevaarlijke situaties zien op het water daar. Op 8 juli bijvoorbeeld raakte een 19-jarige man zwaar gewond na een ernstig bootongeluk op de Oude Rijn. De brandweer rukte gisteravond uit voor een kleine natuurbrand in Park de Houtkamp in Leiderdorp. De vlammen waren niet lang na het uitrukken rond 8:30 onder controle. Er wordt brandstichting vermoed. En ADO Den Haag huurt komend seizoen aanvaller Yannick Eduardo van TSG Hoffenheim. De 20-jarige Tsjechisch-Nederlandse Angolese spits speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
3: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
2: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Van Albert Heijn.
7: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070-311-4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
10: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
11: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
12: Tot 10:00, West wordt wakker.

0: Heerlijk, hè, Tess. Deze ochtend ook weer. Ik zie weliswaar geen zonnetje, maar dat is ook werkelijk het enige wat ik te zeuren heb, zeg maar.
1: Nee, joh. Wij krijgen nu ook thee. Wij krijgen thee en koffie aangeboden.
0: Lekker.
1: Komt helemaal goed met ons.
0: Juist. En ik hoop ook dat alle luisteraars ondertussen, als ze wakker zijn, lekker aan hun tafeltje zitten. Heerlijk zitten te luisteren naar ons. Ook een kopje thee pakken.
1: Ja, toch?
0: Koffie, vind je niet? Of fruit. Daar hebben we het eerder vandaag ook al over gehad.
1: Lekker, neem een peertje. Neem even een peertje voor de peerindustrie in Nederland.
0: We moeten de peer pluggen, vind ik.
1: Ja, we gaan de peer pluggen.
0: De peer pluggen. Ik vind dat een mooi voornemen. West, wordt wakker, daar luister je naar. En we hebben enorm veel zin, ook weer in dit uur. Watersport, nee, de waterbuurtvereniging in Zoetermeer dreigt hun buurthuis kwijt te raken. Buurthuis Het Anker in Meerzicht staat midden in de waterbuurt en wordt dagelijks druk bezocht door vooral de ouderen uit de wijk. Maar de eigenaar van het voormalige schoolgebouw heeft de ruimte zelf nodig. Dus per 1 januari... is het... even kijken, waar zijn we? Sorry, per 1 januari is de buurtvereniging dakloos. Verslaggever Aniek Enthoven, jij ging langs tijdens die koffiemiddag. Hoe was dat?
2: Ja, nou, ik zag daar 30 ouderen zitten in een oud klaslokaal. Dus dat was een hele volle bedoeling en heel gezellig. En ze zaten allemaal aan een kopje thee of een kopje koffie, hè, waar jullie het net ook over hadden. Ze komen daar voor een praatje, voor een hulpvraag. Mijn lamp doet het niet meer. Kan daar even iemand naar gaan kijken? Dan loopt er een vrijwilliger mee, want al die mensen wonen 2-3 straten verderop. En die gaat dat lampje even aandraaien. Dus je kan je voorstellen dat die mensen echt boos zijn en een beetje verdrietig dat ze weg moeten uit het anker.
0: Ja.
3: Ik vind het zo heerlijk hier als je alleen bent. Hè, dat, vooral als je alleen bent. Het is echt heel fijn. Ik vind het een zegen voor de buren. Voor iedereen, maar zeker voor alle alleenstaanden.
4: En wat zou het voor u betekenen als het dicht gaat?
3: Nou, een ramp. Gewoon een ramp.
5: Bridge op dinsdagavond, woensdag spelletjesmiddag. En dan, ja, als er een klaverjasdrive is zoals morgen, dan doe ik ook mee. Dus ja, alleen fysiek lopen, dat deed ik vroeger, dat gaat nu niet meer. Maar ik doe wel veel, al zeg ik het zo.
4: Voor u is het dus belangrijk dat het in de buurt is, omdat u zegt, ik kan niet zo goed lopen.
5: Dat klopt, want ik woon hier om de hoek.
3: Wij mogen niet weg, wij kunnen niet weg. Dit is onmisbaar. Want dit is vroeger een school geweest. Onze kinderen hebben hier op school gezeten. En nou moeten wij weg. Dat gaan we dus niet doen.
0: Kijk, dat is strijdbaar. Waarom moeten ze weg?
2: Ja, dat is een uitkomst van een puzzel die heel ongelukkig uitvalt voor deze oudjes. En daar heeft de gemeente denk ik ook niet helemaal bij stilgestaan. Er is een islamitische school in de wijk Buitenweg, dus dat is een heel stuk verderop. Die komt ruimte tekort. Die hebben van de gemeente een ander gebouw toegewezen gekregen, wat van de gemeente is. Maar in dat gebouw zit jeugdzorginstelling het Wilmahuis. Dit gebouw in de waterbuurt is van het Wilmahuis. Die hebben dat ene lokaal aan het buurthuis geschonken, maar zeggen nu dus, wij hebben de hele oude school nodig, omdat we ergens anders weggestuurd worden. Kortom, zij hebben het contract per 1 januari opgezegd. Ze hebben het allemaal zelf nodig daar.
0: Ja, wat is de oplossing?
2: Ja, het bestuur van de waterbuurtvereniging is heel druk op zoek naar een andere ruimte sinds ze dit weten. Die liefst natuurlijk ook nog in de buurt is, hè, want al deze mensen kunnen helemaal niet zo ver lopen. Ze kijken zelfs naar een plek om eventueel nieuw te bouwen. Maar ik sprak de voorzitter van de vereniging, Erik van Bohemen, en die zegt, ik hoop gewoon dat we kunnen blijven.
6: Dat zou natuurlijk het mooiste zijn als die school geherhuisvest kan worden, of het Wilmahuis. Dan kunnen we hier blijven. En dan hebben we niet een bouwtraject van vele jaren waarin we met noodoplossingen onze activiteiten moeten uitvoeren. Dus dat hopen we.
0: Wat zegt de Zoetermeerse politiek hier eigenlijk over, Aniek?
2: Ja, de gemeenteraad is heel unaniem hierin, hoor. Die zeggen, wij vinden buurthuizen heel belangrijk. Dus wij vinden dat de wethouder alles op alles moet zetten om de buurtvereniging te voorzien van een nieuwe plek. Dus die zitten niet zo in dat blijvenverhaal. Maar die zeggen wel, wethouder, je moet echt zorgen voor een nieuwe plek voor deze mensen per 1 januari. Nou, wethouder Veronique Frinking, die zegt, ik ben bezig met de beste oplossing voor iedereen te vinden. Ik heb met alle partijen al contact. En na het zomerreces kom ik met meer informatie. Want ja, de politiek ligt nu even een paar weekjes op zijn gat.
0: Ja, en dat was een kwestie van een beetje geduld hebben, Aniek. En dan, dan hoop ik in ieder geval voor die oudjes dat er een goede beweging komt op.
2: Dat hoop ik ook, ja.
0: Ja, dankjewel.
2: Fijne dag.
7: Je luistert naar West wordt wakker met

0: Toploader op Radio West hier tijdens West wordt wakker met Dancing in the Moonlight. Maar we zitten natuurlijk op een heel ander tijdstip. Dus kijk naar buiten en zie dat de moon al lang niet meer shined.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Oh, ik word er ook een beetje romantisch van, ook van dit geluid. Heb jij dat nou ook, Nites?
2: Ja, enorm. Ja. Ja,
0: heerlijk, hè? Ja, we zijn op zoek naar het woord van de regio. En deze zomer duiken we in West wordt wakker in verschillende dialecten en streektaaltjes van deze regio. Want hoewel we allemaal in hetzelfde stukje Zuid-Holland wonen, kan de taal van dorp tot dorp en van stad tot stad behoorlijk verschillen. Sommige woorden zijn buiten de eigen buurt compleet onbekend. En juist die woorden gaan we de zomer verzamelen. We zijn namelijk op zoek naar het mooiste, leukste of meest bijzondere woord uit jouw omgeving. Als je nou een woord hebt waarvan alleen mensen uit jouw buurt of dorp precies weten wat het betekent. En net hadden Tess en ik het al over een boskoopswoord. Stuur het dan in via WhatsApp op 070-307-8080. Of mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl. Deze hele week krijg je alvast wat inspiratie van ons. En vandaag is de beurt aan Wouter Vermeulen. Onderdeel van het bekende Leidse feestact Barry Badpak. En nauw betrokken bij de organisatie van 3 oktober. Goedemorgen, Wouter.
3: Ja, goedemorgen, ja. Dat laatste klopt ook. Je hebt wel je research gedaan.
0: Ja. Hey, ja. Hoe Leids ben jij eigenlijk?
3: Ik woon hier denk ik al 30 plus jaar, dus op zich. Goed voor Leids.
0: Ja, dan ben je gewoon Leids, toch?
3: En opgegroeid in de regio ook, dus...
0: Geboren en getogen, dan maken we er gewoon getogen van. Dat is veel belangrijker geworden dan geboren, toch?
3: Precies, ja.
2: Hey Wouter, het Leids, dat heeft toch heeft zo'n kenmerkende R?
3: Ja, het is een soort piraat, hè, waar je over gaat.
2: Ja, precies. Ja, nou, het stomme is, ik ben in Leidendorp geboren. Dus ik zou eigenlijk Leids moeten zijn ongeveer. Maar ik kan die R niet uitspreken. Bij mij blijft die achterin hangen. Maar kan jij hem... Kan jij hem doen?
3: Ja, dan ben je dus eigenlijk heel goed opgevoed. Zo moet je het een beetje zien. Ja, zeker. En als er gedronken is, dan is het nog erger. Maar in principe is de erger zit er wel in.
2: Kan je een paar woorden zeggen met een R erin en die dan lekker op zijn lijst uitspreken?
3: Ja, wat heb je? De rhododendron is natuurlijk een schitterende.
2: Prachtig.
3: Of de roofoverval.
2: Ja, het klinkt ook een beetje Engels eigenlijk, toch?
3: Ja, ik had vroeger een Ierse vriend en die kon dit eigenlijk heel goed. Vooral Ieren hebben dezelfde R.
2: En kan je het wel een beetje aanleren, dat Leidse accent? Of is het, moet je met je geboren zijn?
3: Ik denk als je hier een tijdje woont dat je hem vanzelf overneemt.
0: Nou, en ik zal je vertellen, ik heb hem ook een tijdje overgenomen. Want ik had twee 12-inch platen van het illustere Leidse muziekensemble Rubber Robbie.
3: Ja, precies. Ook dat zijn natuurlijk echt klassiekers.
0: Ja, hey. Doe mij eens een liter melk.
3: Ja.
0: Je hoort het, hè? Ik kom niet uit Leiden. Ik kan het niet. Is het Leidse accent volgens jou de mooiste tongval van Nederland?
3: Wij komen natuurlijk best wel met die domme act door heel Nederland. En dan maken we dus best wel mee dat mensen best wel... Dan komen we ergens binnen. En we hebben een van ons drie komt echt hier uit de kooi. Dus die heeft nog wat erger die er op de tong zitten. En dan kijken mensen soms wel eens aan en zeggen... Oh, jullie praten echt zo. Ik dacht dat het een act was. Dus het is wel in heel Nederland vind ik dit wel gek. Ja.
2: Maar... Jullie hebben natuurlijk krakers. Ja, ik weet niet of jij ze kent, Pieter. Maar de broodje van Kootje en de kamelenteen. Kamelenteen. Die komt heel vaak even voorbij hier op West.
0: Zeker.
2: Ja, toch? Mijn bier. Maar Wouter, heeft jullie act nou dat Leids accent wat populairder gemaakt in Nederland?
3: Jezus, dat durf ik niet te zeggen. Misschien Roem Ruchter. Of dat ze zeggen, dat ze het associëren met echt iets heel slechts. Dat zou wel... Ik weet niet of de associatie er beter van geworden is.
0: Ja, er zit wel enige beschaving in Leiden.
3: Ja, juist. Maar daarom zijn wij misschien dan niet de beste vertegenwoordiging ervan.
0: Nee, want je hebt ook nog een deel van Leiden die zegt gewoon Leiden, omdat ze daar hebben gestudeerd. En af en toe een biertje drinken.
3: Die hoort er ook een klein beetje bij. Het is een mooie mix van alles.
0: Nou, mooi. Hey, als je een woord mag nomineren...
3: Zit je allemaal met elkaar in de kroeg, zo moet je het zien.
0: Ja, daarom. En samen vier feest. Hey, als je een woord mag nomineren als het mooiste woord van de regio, wat zou dat dan zijn?
3: Ja, wij nemen een podcast op, dat hebben we toevallig gisteravond gedaan. En toen heb ik hem er nog even ingegooid, toen kwamen er heel veel langs. Ik zei, gast, we moeten er één hebben. Uiteindelijk bleven er twee over, dus dan mogen jullie nog kiezen. En ja, je komt natuurlijk wel altijd, dus toch, in elk dialect kom je toch een beetje uit bij de soort halve scheldwoorden. Dus dat bleef bij ons over de aflegger, dat is een soort oplichter, of de vuile gepoetste. En dat, ja, dat is eigenlijk een soort gladjakker, zo moet je het een beetje zien.
2: De wat? De vuile?
3: Gepoetste.
2: Vuile gepoetste.
3: Ja, dan ben je een beetje een gladde jongen ben je dan.
0: Ik vind het wel mooi, vuile gepoetste, ja, dat is een tegenstelling.
3: We gebruiken ze alle, ja precies, ook dat nog. En we gebruiken ze alle twee, merken we dus nog best wel vaak. Dus we konden niet kiezen, dus die dacht die laat ik aan jullie.
0: Ja, ik geloof dat mijn mening is al bekend. Vuile gepoetste, die staat bij mij, die staat bij mij op één. Maar hoe zit het bij jou, Tess?
2: Ja, ik vind die ook heel mooi. We hadden het net even over poëzie, hè? Jij zei, je begon, als het begint, dat liedje natuurlijk wat hierbij hoort. Dan zei jij, dat is als poëzie. Dit vind ik ook een beetje poëzie. Ik mis alleen die R. Ik wil die R zo graag in een Leids woord. Pot voor drie.
0: Ja, pot voor drie.
3: Ja, die zit er dan net zo niet in. Ja,
2: ik vind...
3: En de aflegger zit hij wel. Ja,
0: de aflegger.
2: Ja, daar zit hij wel in. Dus het is toch een lastige. Maar ik ga toch voor die vuile gepoetste.
0: Ja, nou dan hebben we toch.
3: Ja, wij vonden hem zelf ook schitterend. En we gebruiken hem eigenlijk nog best wel vaak.
0: Hartstikke mooi.
3: Je hebt heel veel, hè, de dalver. En er zijn allerlei van dit soort scheldwoorden die buiten Leiden helemaal niks doen. Maar... deze blijven over.
0: Hartstikke mooi. Wouter Vermeulen. Wij gaan het, althans, ik ga het nooit meer over een rubber Robbie hebben. Want wat mij betreft hebben jullie het meer dan overgenomen.
3: Wij mogen hun schoenveetjes nog niet strikken, denk ik. dus lekker rubber Robbie blijven doen.
0: Hartstikke goed. Hey, dankjewel, hè.
3: Yo, fijne avond.
1: Luistert naar West wordt wakker. Met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Het Haagse Beat Festival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Het is op 15 seconden na 8:30, maar toch is hij al aangeschoven. Bob Brinkman.
13: Hi Pieter, goedemorgen. Tess, goedemorgen.
14: Goedemorgen.
13: En Martin, goedemorgen.
15: Goedemorgen, vriend.
13: Goedemorgen. Zometeen weer sportnieuws met jou natuurlijk. Eerst het andere nieuws uit de regio. Het is precies 8:30 en ik vergeet technicus Kees. Sorry Kees, goedemorgen.
16: Kees.
13: Goedemorgen.
16: Morgen Kees.
13: De waterbuurt in Zoetermeer dreigt hun buurthuis kwijt te raken. Buurthuis Het Anker staat midden in de waterbuurt en wordt dagelijks druk bezocht door vooral ouderen uit de wijk. Maar de eigenaar van het voormalige schoolgebouw heeft zelf de ruimte nodig. Per 1 januari dreigt de buurtvereniging dus dakloos te worden. Tot groot verdriet van de vaste de bezoekers.
17: Nou, een ramp. Gewoon een ramp. Wij mogen niet weg. Wij kunnen niet weg. Dit is onmisbaar. Want dit is vroeger een school geweest. Onze kinderen hebben hier op school gezeten. En nou moeten wij weg. Dat gaan we dus niet doen.
13: De gemeenteraad van Zoetermeer heeft unaniem besloten om alles op alles te zetten om de buurtvereniging te voorzien van een nieuwe plek. Na het zomerreces meer informatie hierover. Bij kinderdagcentrum Jip en Janneke in de Haagse Schilderswijk is onlangs ingebroken. Dit terwijl het centrum bezig was met plannen om de voorziening voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand te verbeteren. Er is veel schade aangericht.
18: Ze hebben de deur geforceerd en ze zijn eigenlijk overal in het pand wel geweest. Dus alle lokalen, alle plekken, alle ruimtes. Ja, ze hebben een aantal spullen meegenomen. Denk aan laptops, telefoons, maar ook speciale buggy voor onze kinderen. De kluis is bijvoorbeeld van de muur getrokken. Sleutels, ja alles lag overhoop.
13: Nicole den Heijer van het kinderdagcentrum meer vanochtend in West wordt wakker. Er is een inzamelingsactie gestart. En een buitenkans voor Koningshuisfans met een zeer dikke portemonnee. Op landgoed De Horsten in Voorschoten, het koninklijke landgoed tussen Voorschoten en Wassenaar, staat namelijk een huis te koop, Pieter. De woning aan de Horslaan is een karakteristiek monumentale woning uit 1700 ongeveer. Voormalige dienstwoning is het. Het huis is bijna 160 vierkante meter groot. Staat op een stuk land van ruim 500 vierkante meter. Veel privacy wordt beloofd. Veel groen. Loopt een riviertje doorheen. Hartstikke mooi. Foto's om bij weg te kwijlen nu te zien op omroepwest.nl. Nou, en wat kost dat dan? Minder dan 1 miljoen euro, Pieter.
16: Ja, koop je.
13: Namelijk
12: 925.000 euro. En voor dat stuk land betaal je, en voor het stuk land betaal je dan ook nog wel, als je eenmaal die 9 ton hebt afgetikt, ruim 8.000 euro per jaar erfpacht. Maar dan hadden ook wel.
14: Ik wou net zeggen, dat is kleingeld toch, als ik het wel heb. Nou, dan gaan we naar de rijkste man van deze flat, namelijk onze weerman Huub Missé. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, ja, de innerlijk rijkste man dan, hè?
14: Ja, ja, dat is ook dat, wat ik bedoelde, Huub, dat snap jij wel.
15: Natuurlijk wel. Ja. Nou ja, want het is inderdaad niet echt helemaal verkeerd weer. Het is droog vandaag, overdag, met ja, wat bewolking, wat zonneschijn, niet zoveel wind. Het is nu nog maar heel weinig wind, kracht 1 tot 2. Je wordt windkracht 2 tot 4 uit de noord-noordwestelijke richting. Daardoor nog geen hogere maxima dan 21, 22 graden. Maar daarmee kan je prima naar buiten, kan je allerlei dingen doen. Vanavond komt er wat meer bewolking, misschien al een paar spatjes regen. Veel zal het echter niet zijn, hoor. En vannacht wordt het 14 graden. Morgen kan er wel wat meer regen vallen. Nou ja, ook nog niet eens zo heel veel. Maar het is wat meer bewolkt. Er passeert echt een front. Later op de dag morgen weer wat zon. En dat dan bij temperaturen van 19 of 20 graden. Nou ja, donderdag is het dan weer droog met af en toe zon, wat wolkenvelden, 21 graden. En vanaf vrijdag gaan die temperaturen weer wat verder omhoog. Naar 23, 24 graden. Dat zal ook zaterdag het geval zijn. En op beide dagen blijft het dan droog. Zondag wat meer regen. En ook begin volgende week kan er soms wat meer regen vallen. Maar tegelijkertijd krijgen we ook wat meer opklaringen. Het wordt iets wisselvalliger. Maar wel met temperaturen van 22 graden. Dus dat kwik dat komt dan toch weer op een wat hoger niveau. En alles bij elkaar opgeteld valt dus de komende dagen eigenlijk best wel mee.
14: Iedereen gaat even nadenken. Waar heb ik die paraplu ook alweer gelaten, Huub? Denk je niet?
15: Ja, dat denk ik ook. Daarom kondig ik het tijdig aan. Dan kunnen ze vandaag op zoek gaan.
14: Je bent van toegevoegde waarde, Huub. Dank je wel.
15: Ja.
14: En voor de verkeersinformatie gaan we luisteren naar Erik Evengroen.
16: Een korte file in het westen van het land. En die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Belshaven 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud.
19: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: West wordt wakker.

0: was eind jaren 70. De kennismaking voor mij persoonlijk met Pink Floyd. Mijn zwager was er altijd al heel erg druk mee. Maar Another Brick in the Wall is wat dat betreft wel een eikpunt in mijn geschiedenis. En dat zal voor velen van jullie gelden, is mijn inschatting.
1: West wordt wakker sport met Martin Bruin.
0: Het is lekker aangeschoven. Martin, bijzonder goedemorgen, kerel.
2: Goedemorgen, vriend.
0: Goedemorgen,
2: ja,
0: goedemorgen.
2: Heb ik nou zin?
0: Ik heb het uitstekend naam zin, moet ik zeggen.
2: Dat is hartstikke geweldig.
0: Ja, dus wat dat betreft gaan wij eens even lekker over sport praten. Ja. En laten we gewoon eens even lekker met de darten beginnen. Ja. Hoe vind je die?
2: Ja, want de World Matchplay dart is gestart. Eerste ronde. En ik zal niet alle uitslagen opdoen, maar de Nederlanders Van Duivenbode, Van Gerwen, Van Veen en Nijman zijn door naar de volgende ronde. Helaas telt dat niet voor Zonneveld, Wattimena en Doets. Die zijn uitgeschakeld. Ja, dat kan gebeuren.
0: Kan zeker gebeuren. Het is een behendigheidsspel, zeggen mensen die er altijd een beetje kritisch naar kijken. Maar het is natuurlijk vooral een psychisch spel, Martin. Je moet wel heel erg fris in je hoofd zijn, heb ik wel
2: gezien. Ja, ik mocht thuis nooit darten, want ik gooide er een keer een pijl en die ging dwars door het keukenraam heen. Dus.
0: Hey, en je was niet WA verzekerd op dat moment? Of?
2: Nee, helaas. Dus, ja. Het zit wel eens tegen. He.
0: Nou, je hebt andere kwaliteiten, laten we daar vanuit. Uitgaan.
2: Nou, laten we het hopen.
0: Ja, toch?
2: Laten we het hopen.
0: De Tour lijkt beslist. Laten we daar vanuit gaan als er niks gebeurt. Als niemand van zijn fiets afvalt, hebben we in ieder geval de nummer 1 bekend.
2: Ja,
0: maar wat een rustdag, hè?
2: En we hadden een rustdag, maar vandaag is wel een hele belangrijke dag. Want we gaan de slotweek in en we beginnen met een tijdrit van 26,1 kilometer met lichte bergjes. En ja, Pogacar en Evenepoel, die gaan strijden om die ritzegen. Maar ja, Pogacar en Evenepoel liggen natuurlijk 1 en 2. En het is voor Evenepoel toch de kans om misschien nog iets aan die achterstand te doen. Maar het is al een paar minuten, dus ik vrees met grote vrezen.
0: Ja, een beetje druk erop zou natuurlijk wel lekker zijn. Maar die Pogacar kan toch ook wel tijd rijden?
2: Ja, je weet, ja, ik heb een uitgesproken mening over Pogacar. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen als je met 180 renners of 170 renners of hoeveel ook van start gaat en je ziet een berg en hij gaat op de pedalen staan, dan zie je hem pas na de douche terug. En ik heb daar toch mijn bedenkingen bij.
0: Jij hebt daar je bedenkingen bij. Een beetje naar de historie kijkend.
2: Ja.
0: Jij gaat niet uit van het principe van die man uit de Rijpwetering dat je de Tour vooral in bed wint. Er is iets anders.
2: Ja, ik denk het, ja.
0: Dan,
2: laat ik voorzichtig wezen.
0: Jij bent ook heel voorzichtig. Hey, en dan onze vrienden van ADO. Je was gisteren uitermate positief over hoe het seizoen eruit komt te zien. En ze zijn zich lekker aan het voorbereiden, Martin.
2: Ja, ze zijn zich aan het voorbereiden. En ADO heeft weer een nieuwe aanvaller erbij. Yannick Eduardo. Hij komt van Hoffenheim, 20 jaar, een aanvaller. Ze hebben hem gehuurd voorlopig. Vorig seizoen speelde hij bij Dordrecht. 22 wedstrijden, 12 doelpunten. Dus wat dat betreft ziet de toekomst er zonnig uit. En dat vind ik wel het meest belangrijke. Kilo heeft zijn contract verlengd. En ja, ik blijf nog steeds zeggen dat ik dat de beste speler van afgelopen jaar vond. Die altijd op zijn plek stond. Die altijd zijn werk uitstekend deed. En een bindende factor op het middenveld was bij ADO.
0: Ja, we zijn altijd heel erg geneigd om naar spitsen te kijken. Maar je hebt ook gewoon een erg sterk middenveld nodig. Ja. Dat weten ze in Spanje alles van, Martin.
2: Oh ja?
0: Ja, vind ik.
2: Ja. Dus het is een hint. En Vin de Bruin. Hij gaat vol voor de plek van Jari Vlak. Dus nou, en laten we het lekker zo houden. Vooral die achternaam, hè, Bruin. Het is geweldig. Die jongen die komt er wel.
0: Ja, dat vermoeden had ik al. Ik kan me voorstellen dat jij een bepaalde mate van voorkeur voor hem zou hebben. Vraag me niet waarom, Martin.
2: Ik weet het ook niet. Ik begrijp je even niet.
0: Hey, normaal gesproken gaan dames voor. Maar in dit geval hebben we het slotakkoord aan de dames gegeven. Met name over het voetbal.
2: Ja, ik zou bijna zeggen, je moet het hoogtepunt. Maar dat klinkt zo'n beetje raar als je vrouwen daarbij betrekt. Maar in het damesvoetbal, Manon Plantoum uit Voorschoten, onze regio,
0: zeker,
2: die fluit een voorronde Champions League wedstrijd.
0: Dat is mooi, hè?
2: Dat is toch ongelooflijk? Uit onze regio.
0: Ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind dat echt fantastisch.
2: Nou, dus wat dat betreft, kunnen we super, super trots zijn.
0: We zijn uitermate trots. En tot slot, Martin, ik ben ook een beetje benieuwd naar jouw mening. Wat is het toch voor een raar vooroordeel van ons kerels dat we denken dat vrouwen op een of andere manier geen trainer kunnen zijn, geen wedstrijden kunnen fluiten? Dat is toch raar?
2: Ja, dat is raar. Ja, ik heb jaren dames ook getraind. Dus dames zijn ook mensen, hoor. Die kunnen best voetballen. Er zijn erbij die kunnen echt heel goed voetballen.
0: Ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. Martin, dank je wel weer voor deze bijdrage. En als ik zeg Martin Bruin, snap ik inderdaad wel waarom jij een bepaalde mate van voorkeur hebt voor die ene speler.
2: Jij insinueert iets.
0: Toch, het is toch geen familie van Martin?
2: Helaas.
0: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: De generatie van mijn vader. Die vond het ongelooflijk dat de jongens gingen stoppen. Want wat een fenomenen waren het, met name in de jaren 70. Ik heb het natuurlijk over de Cats. Die zongen hier The End of the Show. En dat was, als ik me dat goed kan herinneren, ook nog eens een keer het einde van de, van de carrière van de Cats. Daarna ging Piet Veerman solo nog een beetje door. Mening is zeker, ze waren legendarisch.
1: Het mooiste woord van de regio.
0: Ja, Tess, wij zijn deze periode lekker bezig met regionale woorden. Ja. Die wij een warm hart toedragen. Waar ze dan ook vandaan komen. Maar wij hebben ook een WhatsApp-nummer opgeroepen. En daar kwam het een en ander in terug. Hè?
2: Nou, inderdaad. Wil, die komt onder andere zeggen: ja, ik ben een Rotterdamse. Wij zeggen altijd kapoentje. Kapoentje, weet jij nog? Sinterklaas kapoentje, natuurlijk.
0: Ja, was dat niet een jonge haan?
2: Ja, volgens mij een gecastreerde haan. Maar het is ook een ander woord voor een lieve heersbeestje, las ik net.
0: Okay.
2: Maar ja, dat is natuurlijk het lastige. We krijgen heel veel leuke Rotterdamse woorden binnen. Maar ja, regio, ja. Helaas, het is toch, Rotterdam ligt er net een beetje uit, dames en heren.
0: Ja, maar toch, Rotterdam, jullie zijn van harte welkom. We zijn tenslotte over de hele globe te beluisteren, om even duidelijk te zijn.
2: En uiteindelijk, we moeten ook een beetje inspiratie krijgen. Dus
0: niet?
2: Leuke Rotterdamse woorden, ook leuke Drentse woorden, gewoon even voor de inspiratie. Maar uiteindelijk moeten we toch tot een top 5 komen van de mooiste woorden uit de regio. Wat krijgen we nog meer? Wij kregen een appje van Leo van Vliet. En we dachten, die gaan we gewoon even bellen. Leo, goedemorgen.
3: Hallo Tess, goedemorgen. En Piet natuurlijk.
0: Ja, goedemorgen.
2: Hey, jij had een heel mooi streekwoord.
3: Ik heb een... ik kom uit Voorhout. En daar zeggen ze wel eens van, ik ga eventjes weg. Oh, wat ga je doen? Nou, even porrelen.
2: Porrelen?
0: Porrelen. Even porrelen.
3: Ja, even porrelen. Het betekent eigenlijk bij ons, dan weet iedereen meteen wel, die gaat eventjes in de tuin wat doen, een beetje rommelen in de tuin. Of je gaat het schuurtje een beetje opknappen, weet je wel zo. Dus eigenlijk is echt gewoon iets van iets veelzijdigs. Ik zie wel wat ik ga doen, maar dat is een beetje mijn doel.
2: Ja, het kan van alles zijn. Ik ga gewoon een beetje klootviolen. Of is dat
3: zoiets?
2: Het is echt een beetje een... Het klinkt eigenlijk zoals wat je gaat doen. Porrelen. Gewoon even porrelen. Onomatopee is het eigenlijk. Vind je niet?
3: Met een P?
2: Een onomatopee. Dus het klinkt, zeg maar, het woord klinkt zoals de actie.
3: Ja, zeker, zeker. Het is, maar toch, ik was toevallig afgelopen zaterdag was ik in Zwolle bij vrienden van ons. En toen hadden ik het toevallig over dat woordje. En ja, dan kennen ze dat totaal niet. En dan hebben ze ook geen voorstelling wat je erbij doet. Maar als je dan vertelt van de uitleg, nou, dan snappen ze het weer wel. Dat is het van, het schip dekt de lading.
2: Precies, dus die gaan nu het woord ook introduceren.
3: Waarschijnlijk is Holland.
0: Ja, ik denk dat ik hem mee ga nemen naar de provincie Utrecht. Want mijn lieftallige echtgenoot zegt altijd dat ze gaat rommelen. Maar ik ga dat nu door laten schakelen aan de porrelen. Want dat klinkt eigenlijk veel meer iets wat erop lijkt dan alleen maar... Ja, rommelen klinkt net alsof je bende maakt. Maar dat, in haar geval is dat dingetjes doen.
3: Juist, dingetjes doen en niet precies wat, maar dat kom je allemaal wel tegen.
0: Ja,
2: prachtig.
0: Dank voor de inspiratie, Leo.
3: Heel graag gedaan.
2: Uit Voorhout. Voorhout, dus zei je?
3: Ik denk dat moet jullie horen. Ja, Voorhout.
2: Fantastisch.
3: Voorhout.
0: Ik zeg, we zetten hem erbij.
2: We zetten hem in het lijstje.
0: Hey. Leo, fijne dag nog.
3: Dankjewel.
0: Hoi.
3: Fijne dag. Hoi.
1: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: werkdag op TV West het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan! Straks gaan we kaarten weggeven voor Space Expo. Maar daar moet je wel wat voor doen. Eerst het nieuws met Bob Ringman.
10: Het gezin dat bij het dodelijke ongeluk op de Hulweg van 23 april van dit jaar werd aangereden, kampt maanden later nog steeds met pijn en psychische klachten. Ook zitten zij door de afhandeling van het zware ongeluk in Kwintsheul in de financiële problemen. Buurtbewoners willen meer handhaving en toezicht op de Leidse grachten. Deze oproep komt na een ernstig bootongeluk van afgelopen 8 juli... toen een 19-jarige man zwaar gewond raakte op de Oude Rijn. En ADO Den Haag huurt komend seizoen aanvaller Yannick Eduardo van TSG Hoffenheim. De 20-jarige Tsjechisch-Nederlandse Angolese spits speelde vorig seizoen op huurbasis voor FC Dordrecht. Meer regionieuws over een half uurtje, 9:30, nu het overige nieuws.
11: Doral Megens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.

0: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn. En 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
1: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
2: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
1: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: Tot 10 uur, West wordt wakker.

van Elleman. Een van de weinige niet-Bee Gees-nummers die op het album stond van Saturday Night Fever. Een van mijn persoonlijke favorieten. En dan doe ik natuurlijk ook nog een paar andere artiesten tekort. Maar Yvonne Elleman, daar had ik altijd wel een zwak voor.

0: Ja, ik hoor jou zeggen dat jij Yvonne Elleman ook altijd wel heel erg prettig vond.
1: Nee, ik was eigenlijk meer of zeker van Westwoord wakker. Ik ben nu wakker, Pieter. Ik ben eindelijk wakker. Het is gebeurd.
0: Niet te geloven.
1: Het is 8 over 9 en ik ben ontwaakt.
0: Ja, ik zie ook gewoon de energie uit je ogen stralen, Tess. Dat is in ieder geval goed.
1: Ja, toch? Ja, maar ik heb gewoon net even lekker wat geporreld. En ik kan er weer helemaal tegenaan voor de rest van de dag.
0: Ja, dat porrelen, die gaan wij echt met heel veel liefde dragen, denk ik.
1: Ik heb hem helemaal omarmd. Het is dus het woord dat vandaag binnenkwam voor het mooiste woord van de regio. Daar zijn we nu natuurlijk mee bezig. En ik ga hem echt proberen om bij iedereen te introduceren.
0: Ik vind het, ik heb al gezegd, ik neem hem mee naar Nichtenvecht. Als het goed is, staat daar de radio nu aan, samen met mijn kleindochter. En als ze niet geluisterd heeft, dan krijgt ze op ter falie. Ook een leuk woord, maar dat is niet echt een regio woord.
1: Dat is ook een leuke. We kregen ook lanterfanten binnen van Jackie. Die zei dat ze ook een lekkere slenteren, oftewel mensen kijken. En die stuurde dat uit de Voorburg in. Nou, dat zeggen we ook allemaal wel, hè?
0: Ja, even lekker lanterfanten. Even lekker ontspannen. Maar daar hebben we nu even geen tijd voor. Nee, want we gaan iets leuks doen. We gaan echt iets leuks doen. Want we gaan kaarten weggeven voor Space Expo in Noordwijk. Want wat moeten mensen doen om daarvoor te kwalificeren, Tess?
1: Nou, die hoeven eigenlijk helemaal niet zoveel te doen. Ze moeten alleen, als ze het alarm horen, dan gaan we een liedje draaien. En als ze dat liedje herkennen, dat is een beetje een vaag, spacey liedje. Het is gewoon een bekend nummer natuurlijk, maar op kundige wijze verspaced. Dan kunnen ze dus die 4 kaarten winnen. Ze hoeft alleen maar te herkennen.
0: Ze hoeven het alleen maar te herkennen. En dan moeten ze luisteren naar een alarm. 3, 2, 1. We
1: have a Is dat hem al, Pieter?
0: Ja, dit klinkt wel als een alarm. Dat betekent dat je mag gaan bellen naar 070-390-5454. Maar we gaan eerst je ook eventjes oppoken, want er moet wel een geluidsfragment worden beluisterd. En daar moet het antwoord uitkomen.
2: This is Houston. Say again, please.

Ja, bellen maar, zou ik willen zeggen, waarde luisteraars. Want er hangt dan een prijs in de lucht. En wij gaan in de tussentijd een beetje aan reggae doen hier bij West Wordt Wakker. Want Tess Merlo is wakker en dat gaan wij hier in de studio lekker vieren. En jullie mogen je hoofd breken over de opdracht om aan die kaart van Space Expo te komen. Radio West met UB40.

0: Je luistert naar West wordt wakker. En je zit niet stil, want dat zitten wij namelijk ook niet. En dat komt allemaal door de mannen van UB40 met Watch Dogs.
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
3: Gezang in de ruimte.
0: Ja, gezang in de ruimte, dat is wat we nu gaan spelen. We hebben een kandidaat aan de telefoon. En ja, ik ben uitermate nieuwsgierig, moet ik zeggen, Linda uit Rotterdam. Ja. Om te beginnen, hoe het met je gaat?
4: Ik kijk heel goed toe de Frans. En straks komt Kate de in water in of wat dan ook. De bekende wielrenners. En dan, dan zie ik ze weer, de bekende wielrenners. Mijn team, Trek, mijn lievelingsteam.
0: Ja, dat is helemaal goed. Nou ja, je pakt...
4: Ik krijg zelf ook etappes, hè. Ik heb zelf 2 jaar geleden Tour de France gereden voor de vrouwen, amateur.
0: Nou, kijk, maar dan hebben we gewoon een sportieve dame aan de lijn. Ik vind dat mooi.
4: Ja, voor het goede doel, voor een ziekenhuis, doe ik ook vaak. Dus,
0: Nou, we kunnen een gevoel van trots niet onderdrukken, Linda.
4: Ja.
0: Maar goed, de spanning is er inderdaad voor de kaarten van Space Expo. Dat kan je hier bij ons winnen. Maar dan moet je nog even weten welk fragment dit ook alweer is.
5: This is Houston. Say again, please.
0: Ja, Linda. En zo moeilijk als het is om de Tour de France te rijden, is het ook allemaal dit spelletje.
4: Maar dit is al heel moeilijk. We moeten een jaartal natuurlijk weten.
0: Nee, allemaal niet hoor. Ik wil een artiest of een titel weten.
4: Deze komt echt wel bekend voor, maar ik kom echt niet op de naam. Dus,
0: jij komt niet op de naam?
4: Ja, weet je... Het is geen Nederlandse groep, dat weet ik zeker.
0: Het is zeker geen Nederlandse groep, Linda. Nee. Maar ik moet zo af en toe even streng zijn. Als je het echt niet weet wie de artiest is en wie de titel... Ja, dan gaan we deze toch echt aan iemand anders proberen te koppelen.
4: Dus, ik weet het echt niet. Dus, toch even, ik dacht gewoon namen van, van die mensen. Dan zou ik het wel weten, maar... dat weet ik allemaal wel, maar dit weet ik even niet.
0: Nou, dan ga ik jou ongelooflijk veel plezier vandaag wensen, maar dan gaan we toch op zoek naar een andere kandidaat. Fijne dag nog, Linda.
4: Ja, jullie fijne uitzending.
0: Ja, dan hebben we iemand anders aan de telefoon. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
6: Met Peter Pronk.
0: Hey, Peter Pronk. Zeg het maar, wie is de artiest of wat is de titel?
6: Ja, ik dacht Simply Red met Stars.
0: Jij dacht Simply Red met Stars. Nou, dan ga...
7: Ja.
0: We hebben een winnaar.
6: Hartstikke leuk.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik ben blij dat je zo snel reageerde, Peter.
6: Ja, ik denk dat proberen, want je komt er moeilijk doorheen. En ik zag die twijfel, hoorde ik al. Ik denk, proberen, niet geschoten als de meeste. Ja, toch?
0: Ik vind dat jij de juiste keuze hebt gemaakt, Peter. Blijf even hangen, dan noteren we je gegevens. En voor iedereen die het nummer kent... Ja, dit is hem. Stars van Simply Red. En die is hier te beluisteren natuurlijk op Radio West. En de winnaar heet Peter Pronk, komt uit Den Haag. En hij gaat genieten van een bezoek aan Space Expo.

0: comprehend.
1: Wat een geweldige stem heeft die Mick Hucknall ook, hè? Van Simply Red. Vind je niet, Tess?
2: Schitterend nummer.
1: En hij blijft ook zo goed, heb ik me laten vertellen. Mensen die naar zijn concerten zijn geweest, van, nou, ondanks zijn leeftijd, hij is nog steeds loepzuiver en ongelooflijk warm.
2: Oh, ik heb ze nooit live gezien.
1: Nee, helaas ook niet. Maar goed, hij was de aanleiding van het feit dat Peter Pronk uit Den Haag kaarten heeft gewonnen voor Space Expo. Maar het goede nieuws is, als je vandaag probeerde te bellen bij ons, zometeen bij Patrick van Houten, kan het ook gewoon. Hè? En in de rest van de week überhaupt.
2: Ja, er worden heel wat kaarten weggegeven. Dus het wordt heel erg druk straks daar in Noordwijk bij de Space Expo.
1: Ja, misschien kunnen ze afspreken met elkaar en iets gezelligs met elkaar gaan drinken of zo.
2: Ja, nou ja, en ik merk ook dat de animo is groot, want we worden helemaal plat gebeld elke keer. Dus fijn.
1: Ja, ik vind dat leuk. Goede prijzen zijn er altijd te winnen bij Radio West. Maar dit is wel een extraatje. En wat ik gisteren al vertelde, mocht je het gehoord hebben, ik ben er ooit zelf geweest. Het is meer dan de moeite waard.
3: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.
4: Dit is Radio West.

0: Deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: De meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: 1 minuut over 9:30, tijd voor regionaal nieuws. Vandaag gelezen door Bob Brinkman. Bob, goedemorgen.
8: Goedemorgen Pieter en goedemorgen Tess.
9: Goedemorgen.
8: Treinreizigers vanuit Den Haag krijgen vanaf vandaag te maken met minder treinen en langere reistijden richting Rotterdam, Dordrecht en Breda. Tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden zelfs helemaal geen treinen. Komt door werkzaamheden die duren tot zaterdagochtend, zorgen voor ongeveer een half uur extra reistijd. ProRail is rond Rotterdam Centraal namelijk bezig met het beveiligingssysteem daar, wordt vervangen. En ook worden een aantal wissels weggehaald. IJshockeyclub Zoetermeer Panthers wil dat ijshaal Zilverdome terugkomt op het besluit om de ijsbaan niet meer beschikbaar te stellen aan het Eredivisieteam. Volgens de exploitant van Zilverdome zijn de wensen van de Eredivisieclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Hans Stone van Zoetermeer Panthers over de gang van zaken.
10: Nou, wij sloegen eigenlijk een beetje stijl achterover. En toen hadden we het idee, we houden het klein. Eerst eens even kijken wat voor consequenties dit allemaal heeft. Maar toen lag er al een persbericht. Vrijwel op hetzelfde moment als dat wij het bericht kregen, lag er een persbericht bij de lokale media dat wij uitgesloten zouden worden.
8: Ja, dat zei hij eerder vanochtend hier in West wordt wakker op Radio West. Geschrokken dus en onbegrip.
10: Ik snap het niet. Ik snap wel overigens dat het Zilverboom problemen heeft. Dat weet ik. En dat is al langer zo. Maar de problemen die zijn van dermate grote aard dat wij daar ook niet de oplossing voor zullen zijn. Als wij er niet meer zouden zijn.
8: De club is een petitie gestart. Die is inmiddels ruim 1700 keer ondertekend. En de club doet ook een oproep aan de Zoetermeerse sportwethouder om zich in te zetten voor behoud van de Eredivisie IJshockeyclub. En een overstekende egel heeft gisteravond op de Lange Kerkdam in Leiden voor een ongeval gezorgd. Een automobilist verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen, waardoor er een kop-staartbotsing plaatsvond. Want de bestuurder van een achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen voor de remmende auto. Dat schrijft lokale omroep Centraal Plus. Ambulancepersoneel is langsgekomen voor de bestuurder van de achterste auto, maar die hoefde uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Hoe het met de egel is afgelopen, is niet bekend.
11: Ah, egeltje.
7: En voor het weer gaan we naar Huub Mizeu. Huub, goedemorgen.
12: Vandaag hebben we te maken met wolkenvelden, maar er komt ook geregeld zon en het blijft verder droog. De wind komt uit noord tot noordwest, is zwak tot matig en het wordt 21 of 22 graden. Vanavond en komende nacht is er meer bewolking. Mogelijk valt er een spat regen. De noordwestenwind neemt wat verder af en de temperatuur daalt vannacht tot 14 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, valt er af en toe wat lichte regen. Later komt er weer wat zon. En bij een matige noordwestenwind die aan zee later vrij krachtig wordt, wordt het morgen ongeveer 20 graden. Donderdag is er af en toe zon, zijn er ook wolkenvelden, wordt het 21 graden. Vanaf vrijdag wordt het wat warmer en komt er ook weer meer zon.
8: Huub, dankjewel. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Hij maakt ook solieplaten. Freddie Mercury, natuurlijk de frontman van Queen. En zo is het 8:08 geworden. Je luistert naar West wordt wakker. Tijd voor een beetje rust in de uitzending. En dat doen we samen met Gerard Cox. Een Airport Song.

0: was bekend als cabaretier, als acteur. Maar wat een geweldige zanger was dit toch ook, hè? Onze Gerard Kokstes, vind je niet?
1: Ja, prachtig. Maar met een vliegtuig naar de zon, letterlijk zou ik dat niet doen.
0: Nee.
1: Ik heb dat geleerd bij Space Expo.
0: Ja, daarom. En Space Expo is toch een beetje de rode draad van vandaag, toch?
1: Ja, toch? Ja, dat wel.
2: Ondertussen in...
0: Ja, we gaan naar La Belgique. Vandaag is het 21 juli, de nationale feestdag van België. En terwijl wij in Nederland vooral Koningsdag kennen als een groot volksfeest, vieren onze zuidenburen hun nationale feestdag weer heel anders. Hoe ziet zo'n dag er eigenlijk uit? Zijn de straten vol? Hangt overal de Belgische vlag? En wat merk je daar als inwoner nou van? We gaan erover praten met onze buitenpost Niels Schreuder, die natuurlijk in België woont. Niels, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen allemaal.
0: Ja.
3: Ja, ik ben vrij vandaag.
0: Wat lekker.
1: Dus, oh.
0: Dat is antwoord nummer 1.
3: Een dagje vrij. Ja.
0: Een vrije dag wordt er gewoon.
3: Ja, precies. Dat zalig. Is wat het is voor de inwoners van België. Een vrije dag.
0: Nou.
1: Fijn. En hoe ja, ten eerste eigenlijk, heel even terug. Maar wat wordt er eigenlijk precies gevierd? Want wij hebben natuurlijk onze de verjaardag van ons staatshoofd.
3: Ja, nou, precies. Het is niet de verjaardag van de koning. Nee.
1: Hoe is dat bij jullie?
3: Nee, dat moeten we even schetsen, Tess. Inderdaad, ja. Het is niet de verjaardag van de koning. Dames en heren, het heeft niets in verhouding met Koningsdag in Nederland. Het is weliswaar de nationale feestdag. Maar dat is omdat België als natie eigenlijk niet zoveel voorstelt. Een dag waarop mensen gewoon vrij zijn. Wel, waarom? Waarom 21 juli? Op 21 juli 1831, dus dat is nog niet eens zo heel lang geleden, werd koning Leopold I geïnstalleerd. Legde die de eed af. En die datum hebben ze jaren later, in 1890 pas, geprikt om toch een soort van nationale, landelijke feestdag te hebben. Terwijl jullie wel weten dat Vlaanderen die voelen zich Vlaams, de Franstaligen die spreken Frans samen. En dan is er nog zoiets als België, een federatie, een land, een eenheid. Maar ja, zo wordt dat niet echt gevoeld. Wel heb je de koninklijke familie. En die hebben eigenlijk vandaag een feestje. Zo zou je het kunnen samenvatten.
0: Ja, gewoon het is een verbindende factor eigenlijk.
3: Dat is precies wat het is. Dus het gebeurt ook eigenlijk allemaal in Brussel. Ik heb een beetje zitten kijken of er nog andere evenementen zijn. Er zijn wel privé-initiatieven. Maar bijvoorbeeld in het Vlaamse dorp waar ik woon, daar wordt niks georganiseerd. Dat doen ze op de Vlaamse feestdag.
1: Oh.
3: Niet op die nationale dag. Dan gaan ze maar naar Brussel, de mensen die vrij zijn. En dat kan dan ook. Gisteravond al was er een nationaal bal. Dat is eigenlijk een soort volksfeest. Dat lijkt een heel klein beetje op wat we op de avond van Koningsdag hebben. Met een DJ, groot podium, veel mensen op straat. Echt een straatfeest. Dat was gisteravond al. Beetje gek, de avond daarvoor. Een soort koninginnennacht zou je kunnen denken. Maar dan toch niet met oranje, niet met diezelfde volksvreugde als in Nederland. En ook alleen maar op dat ene plein in Brussel. Het Vossenplein. Dus dat was gisteravond. Toen heeft de koning Filip hebben we nu, Filip II. Die heeft een toespraak gehouden op televisie. Nou, ik geloof niet dat er één Belg is die daarnaar kijkt. Alleen de politiek natuurlijk, die hebben er allemaal reacties op en zo. Dus dat is dan vandaag in de pers, wat de koning gisteren gezegd heeft. Ja, en dan geeft hij eigenlijk een beetje een staat van het land. Wat er allemaal goed gaat en wat er misgaat en de hittegolf enzovoorts. En oorlogen hier, oorlogen daar. Het is bijna een soort kerstboodschap. En dan vandaag gaan ze om 10 uur naar de kerk. Ja, mind you. Ze gaan naar de kerk. De hele koninklijke familie, alle hoogwaardigheidsbekleders. En dan luisteren ze naar de lofzang die Te Deum heet. En Te Deum is uit de katholieke liturgie een soort lofzang. In dit geval aan België, aan het koningshuis enzovoort. En dan om 4 uur, ook belangrijk, is er een militair défilé. Niets in verhouding tot 14 juillet in Frankrijk. Maar toch, het Belgische leger trekt aan de troon voorbij, zeg maar. Op het Koningsplein, pardon. Trekken alle legereenheden aan de koning voorbij. En dat is natuurlijk altijd wel leuk om eventjes een paar beelden van te zien. En dan vanavond vuurwerk.
1: Ah, gelukkig. Ik zat echt te wachten op iets
3: heel feestelijk. Ja, je zat te wachten, hè? Je denkt, komt er nog wat, ja.
1: Ja.
3: Maar er is natuurlijk geen nationale kleur. Alhoewel met het voetbal de nationale vlag wel veel gebruikt is geweest. Want dat is dan ook zo'n moment waarop België even één is. Het voetbal en 21 juli Koningsdag.
1: Maar niemand gaat dus als rode duivel verkleed en masse door de straten lopen?
3: Ik zeg het trouwens verkeerd. Het is geen Koningsdag, dat is in Nederland. Het is de nationale feestdag. Waarbij inderdaad de mensen die België graag zien als eenheid, die trekken naar Brussel met hun Belgische vlaggetje die ze van het voetbal nog hebben. En die gaan het défilé bekijken. Die zijn gisteravond op het Vossenplein op het feest geweest. Er zijn natuurlijk mensen met kinderen die zeggen, nou, is een mooi dagje uit naar Brussel. Dan zien we onze nationale hoofdstad eens een keer. En de Brusselaren zelf, ja, die zijn ook vrij. Dus die gaan de straat wel op. En we hebben geen regen vandaag. Dus wat dat betreft kan het toch nog een feestje worden.
0: Gaat er wel een klein wijntje of een speciaal biertje
3: over? Oh ja, daar hoef je geen zorgen over te maken. Bier en wijn zal rijkelijk vloeien. De Belg is natuurlijk wel een gezelschapsmens, hè? Die hebben het sowieso wel goed, hoor. Of het nou een nationale feestdag is of niet. Of ze nou vrij zijn of niet. Daar komt wel een drankje bij,
0: ja. Ja, ik reken wel op iets Bourgondisch.
3: En een frietje, hè? En een frietje.
0: Ja, maar dan laat dat vrij. Ja, in de frietkot, hè?
3: In de frietkot, absoluut.
0: Nou, Niels, ik denk dat je onder zware zorgen gebukt gaat vandaag. Maar we gaan
3: nou, je merkt het, hè?
0: Toch.
3: Ik heb echt een dag vrij nodig, ja.
0: Daar snap ik niets van. Hey, heel veel plezier. En,
3: met veel plezier. En morgen weer aan het werk.
0: À la prochaine, hè? À la prochaine.
3: À la prochaine. Groeten daar.
2: West wordt wakker met Pieter Tammens en Tess Merlo.

0: Heerlijke muziek op Radio West. Dat draaien we natuurlijk altijd. En deze was van James Blunt met Stay the Night.
1: We gaan even door!
0: Tijd vliegt als het gezellig is, Tess Malo.
2: Ja, dat kun je wel zeggen. We zitten er alweer bijna op voor ons, voor jou en mij.
0: Ja, en wat je al zei, het duurde even, maar uiteindelijk ben je toch ook gewoon even lekker wakker geworden.
2: Oh, ik wil het zeggen, begin je eindelijk aan me te wennen, maar...
0: Ik ben enorm aan je gewend.
2: Oh, gelukkig.
0: Ja, ik ben altijd vrij snel van, volgens mij werkt het wel.
2: En okay.
0: Dat is natuurlijk aan de luisteraar voor de duidelijkheid of dat ook inderdaad zo is. Maar we krijgen de nodige berichten binnen. Hè. Het is wel leuk om...
2: Nou, inderdaad. Ja, Debbie die vraagt zich alleen af, is het nog wel West wordt wakker? Of moet het eigenlijk Tess wordt wakker genoemd worden, het programma? Goed, we gaan morgen weer een dag gaan weer kijken hoe ik erbij zit en hoe jij erbij zit.
0: Ik heb er het volste vertrouwen in.
2: Ik ook.
0: Moet ik zeggen. Hé, je had nog een uittip.
2: Ik heb nog een leuke tip. Ja, dat is een beetje vanuit mijn eigen koker, want ik weet als moeder soms gewoon echt van gekheid niet wat ik moet doen als ik met mijn kind thuis zit. Zeker niet kleine kinderen. In het Omniversum, dat is natuurlijk de grootste filmkoepel die wij zo'n beetje hebben in de hele Benelux. Daar is iedere ochtend deze zomer een filmspecial te zien voor baby's en peuters. En dat heet Baby Symfonie. En dat is een zachte en ontroerende filmervaring.
0: Nou,
2: ik weet niet zo goed wat ik me daarbij kan voorstellen, maar aan de andere kant ook weer wel. Het schijnt met allemaal dingen. Een beetje Space Expo schijnt het te zijn, maar dan voor peuters. Want je ziet allemaal sterren en allemaal. Dus dat duurt ongeveer 35 minuutjes. Iedere ochtend om 10 uur. 0 tot 3 jaar is gratis. En daarboven moet je natuurlijk gewoon een kaartje betalen. Maar heerlijk idee als je even niet meer weet wat je met die kinderen moet doen.
0: Maar wat ik goed vind is dat merk ik ook aan mijn eigen dochter en daarmee kleindochter, dat het steeds meer een trend wordt om niet van die hele snelle, wilde, heel veel gekleurd hoop herrie, die kleine kinderen ook wat meer rust te bieden.
2: Precies, en het is ook echt wetenschappelijk bewezen dat muziek aan het bijdraagt aan het algehele welzijn van de mens en dat dat ook voor baby's heel stimulerend is.
0: Ja.
2: Dus dan ben je ook nog eens heel goed bezig voor je kind.
0: Ik ben daar blij mee. En algeheel welzijn, dat hebben we zo meteen ook bij jou, Patrick. Patrick van Houten aangeschoven.
2: Wat een bruggetje.
0: Ja, heeft zich extra lekker gekleed voor vandaag. Toch, Patrick?
3: Ik ben wel blij dat je niet de brug maakt. Kleutermuziek hebben we ook straks.
0: Nee. Wat denk jij slecht over mij?
3: Nee, ja, je bent het niet natuurlijk. Nee, zeker. Hartelijk dank. Ja, inderdaad. Na 10 een nieuwe aan de bak met natuurlijk die kaarten voor Space Expo. De jarige van vandaag, 21 juli. In de archiefbak komen we gevaarlijke fietspaaltjes tegen in Kaag en Braassem. En de plaats voor 12 is vandaag Om te Zoenen.
0: Om te Zoenen. Nou, alleen dat al klinkt al prima, toch?
2: Heerlijk, goed, heel zwoel.
0: Nou, heel veel plezier bij Patrick straks. Hij heeft er in ieder geval alles in. Dat zie ik. De non-verbale communicatie zegt dat het wel eens een ongelooflijk lekkere uitzending zou kunnen gaan worden. En dat Space Expo, Patrick, ik kan je alvast verklappen. De luisteraars zijn zeer gespinst op die kaarten.
3: Ja, dat snap ik inderdaad.
0: Het is natuurlijk ontzettend leuk om dat ook te doen.
3: Ja, dat is superleuk. En ik heb een, we mogen wel zeggen, Space Klassieker straks als fragment. We mogen wel zeggen, popklassieker onder de popklassieker.
0: De popklassieker onder de popklassiekers.
3: Ja, als het gaat om space, planeten, hemel, dat soort dingen.
0: Oh, wat zalig. Ja. Nou, ik kan niet wachten, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Tess, het zit er voor ons op, maar zeker niet voor Radio West. Lekker blijven luisteren. Morgenochtend zijn we er weer frisch und fröhlich. Of hoe zeggen we dat op zijn Frans?
2: Morgenochtend.
3: Jolie.
0: Morgenochtend gaan we doen. Het was ons een waar genoegen tot zover. Ik wens jullie een bijzonder fijne dag. Morgenochtend gaat bij mij weer lekker betijds de wekker. En dan gaan we jullie weer heerlijk verpozen met een nieuwe editie van West wordt wakker.
2: Bonjour, Pieter.
0: Ah, merci, madame.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
1: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Nee, niks ervan. Weg met je mobieltje in de sauna. Straks komen we dat tegen in de archiefbak. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio. Bob Brinkman.
12: Treinreizigers vanuit Den Haag krijgen vanaf vandaag te maken met werkzaamheden en dus langere reistijden richting Rotterdam, Dordrecht en Breda. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend. Het gezin dat bij het dodelijke ongeluk op de Hulweg in Kwintsheul van 23 april van dit jaar werd aangereden, kampt maanden later nog steeds met pijn en psychische klachten. Ook zitten zij door de afhandeling van het zware ongeluk in de financiële problemen. En buurtbewoners willen meer handhaving en toezicht op de Leidse grachten. Deze oproep komt na een ernstig bootongeluk afgelopen 8 juli... toen een 19-jarige man zwaar gewond raakte op de Oude Rijn. Meer regionieuws om 10:30. Nu het overige nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in

0: groep 8 krijgen, hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord 4,5 miljoen euro voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert
4: Heijn. Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 12 uur aan de bak.

0: Ja, wordt ook wel een bakkie genoemd natuurlijk.
1: Het smaakt zeker naar meer.
0: Ja. Het is Rob de Nijssen. Bier is bitter aan het begin van een nieuwe Aan de Bak. Goedemorgen en hartelijk welkom. De tiende jaargang, aflevering 2323. Nou, doe mij maar een bakkie thee. Het is toch een stuk beter op dit tijdstip als je het mij vraagt. En blijf in de buurt van die telefoon, want straks gaan ze er weer uit. De kaarten voor Space Expo 4 in getal. Later dit uur te winnen met, we mogen wel zeggen, een pop- en rockklassieker. Die iets te maken heeft met de sterrenhemel, met de hemel, met ruimtevaart. Met, nou ja, alles wat daarmee te maken heeft. Jarigen van vandaag, ze zijn er ongetwijfeld op 21 juli. Laat het aan me weten via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Dan hangen we straks even de slingers op. En gevaarlijke fietspaaltjes komen we tegen in Kaag en Braassem in de archiefbak van 2000.

0: Foreigner op Radio West en As Cold As Ice.
1: De plaats. Voor 12.
0: Kusje erop en dan heb je zo een plaats voor 12.
2: Nummer 1.

0: Whitney Houston en Enrique Iglesias met Could I Have This Kiss Forever? Keuzemogelijkheid 2 vandaag. En Sealed With A Kiss van Bobby Vinton is keuzemogelijkheid 1. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk...
1: Wordt het 1 of 2?
0: Welke gun jij wel een zoentje op... Op het hoesje. Nou ja, wat je wil. Laat het me weten, de Facebookpagina van Radio West. Of even appen naar de studio.

0: Deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: De meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Radio is met Douwe Bob en Was It Just Me. Zo dadelijk in het regionieuws een buitenkans voor Koningshuisfans met een dikke portemonnee.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
0: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:30 en een overzicht van het regionieuws krijg je van Bob Brinkman.
12: Goedemorgen, Patrick. De waterbuurt in Zoetermeer dreigt hun buurthuis kwijt te raken. Buurthuis Het Anker staat midden in de waterbuurt en wordt dagelijks druk bezocht door vooral de ouderen uit de wijk. Maar de eigenaar van het voormalige schoolgebouw heeft de ruimte zelf nodig. Per 1 januari dreigt de buurtvereniging dus dakloos te worden, tot groot verdriet van de vaste bezoekers.
13: Nou, een ramp. Gewoon een ramp. Wij mogen niet weg. Wij kunnen niet weg. Dit is onmisbaar. Want dit is vroeger een school geweest. Onze kinderen hebben hier op school gezeten. En nou moeten wij weg. Dat gaan we dus niet doen.
12: De gemeenteraad heeft unaniem besloten om alles op alles te zetten om de buurtvereniging te voorzien van een nieuwe plek. Na het zomerreces komt hier eventueel meer informatie over. Bij kinderdagcentrum Jip en Janneke in de Schilderswijk in Den Haag is onlangs ingebroken. Dit terwijl het centrum druk bezig was met plannen om de voorziening voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand te verbeteren. Er is tijdens de inbraak veel schade aangericht.
14: Ze hebben de deur geforceerd en ze zijn eigenlijk overal in het pand wel geweest. Dus alle lokalen, alle plekken, alle ruimtes. Ja, ze hebben een aantal spullen meegenomen. Denk aan laptops, telefoons, maar ook speciale buggy voor onze kinderen. De kluis is bijvoorbeeld van de muur getrokken. Sleutels, ja alles lag overhoop.
12: Nicole den Heijer van het kinderdagcentrum hoorde je vanochtend in West wordt wakker hier op Radio West. Er is een inzamelingsactie gestart. Uniek vastgoednieuws dan op landgoed De Horsten in Voorschoten. Het koninklijke landgoed tussen Voorschoten en Wassenaar in. Daar staat een huis te koop. Op de woning aan de Horslaan is een karakteristieke monumentale woning uit circa 1700. Een voormalige dienstwoning was het. Het huis is bijna 160 vierkante meter. Staat op een indrukwekkend stuk land van ruim 500 vierkante meter. Veel privacy wordt beloofd met bomen. Bijvoorbeeld en een riviertje wat door het landgoed loopt. Daar heb je dan zo'n mooi terrasje aan, Patrick. Met van die stoeltjes die erop uitkijken. Je ziet jezelf al helemaal zitten. Nou, foto's zijn te zien op omroepwest.nl. En mocht dan het water uit de mond lopen van oh, daar wil ik wonen, dan moet je wel flink in de buidel tasten. €925.000 kost het. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik wel goed. 9 ton. Ik goed. Ja, ik heb een beetje moeite met cijfers soms. Maar, dus dat is wel minder dan 1 miljoen. Dat moet erbij gezegd worden.
15: Ja.
12: Het enige wat je dan wel nog erbij moet rekenen is dat je dan per jaar €8.000 erfpacht extra erbij betaalt voor het stuk land. Maar dan heb je ook de kans dat op dat stuk land misschien ineens de koningin een stukje komt hardlopen voorbij. Want dat gebeurt daar wel eens daar.
15: Ja.
12: Landgoed De Horsten in Voorschoten.
0: En als het toch net iets boven je budget is, moet je ook maar denken, achter gaat er heel vaak een trein langs, dus dat mis je dan ook. Dus prima, dan heb je dat ook niet. Het weer, Huub Mizee.
7: Vandaag hebben we te maken met wolkenvelden, maar er komt ook geregeld zon en het blijft verder droog. De wind komt uit noord tot noordwest, is zwak tot matig en het wordt 21 of 22 graden. Vanavond en komende nacht is er meer bewolking, mogelijk valt er een spat regen. De noordwestenwind neemt wat verder af en de temperatuur daalt vannacht tot 14 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, valt er af en toe wat lichte regen, later komt er weer wat zon. En bij een matige noordwestenwind die aan zee later vrij krachtig wordt, wordt het morgen ongeveer 20 graden. Donderdag is er af en toe zon, zijn er ook wolkenvelden, wordt het 21 graden. Vanaf vrijdag wordt het wat warmer en komt er ook weer meer zon.
12: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk ook voor de foto's van het mooie huis op omroepwest.nl.

0: Jawel, Tom Jones, Delilah.
1: De archiefbak
0: brengt je naar het jaar
2: 2003.
0: Minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken wil de remigratieregeling in ons land afschaffen. Dat plan maakt ze bekend in juli 2003. Met die regeling kunnen werklozen en zieke immigranten een Nederlandse uitkering behouden als ze terugkeren naar hun thuisland. En op 8 juli 2003 meldt Noord-Korea dat het land bezig is met de bouw van 6 atoomwapens. En steeds meer sauna's verbieden mobiele telefoons in 2003. Dat komt omdat je met die apparaatjes anno 2003 meer kan dan alleen maar bellen. Foto's maken wordt namelijk ook steeds normaler. Bezoekers wordt gevraagd om hun gsm bij binnenkomst achter te laten bij de receptie. Sauna-fans snappen dat wel, want ja, wat moet je eigenlijk met zo'n telefoon op zo'n plek?
3: Op zich vind ik dat een hele rare zaak, want wat laat je zo'n ding? Uiteindelijk ben je allemaal zo'n beetje naakt en je hebt wel een badjas aan. Dan moet je zo'n mobiele telefoon erin stoppen. Een beetje rare zaak. Ik bedoel, ik kan me er niks bij voorstellen. Maar ik kan me wel voorstellen dat er mensen zijn die dat misschien wel willen doen. Nou, je weet nooit wat ze op de foto's kunnen krijgen. Ja. En ik zie me al op internet staan. Ja, het lijkt me op zich wel leuk, maar goed. Het is niet de bedoeling natuurlijk.
4: Liefst niet in uw blootje in de sauna?
3: Nee, liever niet. Nee, nee.
2: 2003.

0: Het jaar was 2003 en de Counting Crows deden samen met Vanessa Carlton The Big Yellow Taxi naar het origineel van Joni Mitchell natuurlijk. Houd het in de gaten, de kaarten voor Space Expo, ze gaan er zo dadelijk uit. En let op, dit is het fragment.
1: This is Houston. Say again, please.

0: die is best een beetje pittig. Dus ik denk, ik laat hem meteen even aan je horen. Maar als je denkt aan een van de grootste pop-rock-klassiekers aller tijden en je denkt hemel, dan kom je een heel eind, denk ik.
1: 3, 2, 1. We have a
0: liftoff. Nu bellen met 070-390-5454. 070-390-5454. Gezang in de ruimte. Dus wij zoeken titel of artiest bij dit fragment.
2: This is Houston. Say again, please.

4 kaarten voor Space Expo in Noordwijk. Ja, kun je binnenkort een echte meteoriet aanraken. Of bijvoorbeeld eventjes kijken in die grote capsule van André Kuipers. 070-390-5454. Als je denkt te weten wat de titel is of artiest van het fragment dat ik net

0: Klein dansje op de dinsdagmorgen. Vanmiddag kan dat natuurlijk ook weer bij Marjolein in Muziek aan Zee. En Dance into the Light was dat van Phil Collins. 3, 2, 1.
1: We have a liftoff.
2: Gezang in de ruimte.
0: Met Peter Zonneberg uit Den Haag. Goedemorgen, Peter.
3: Hele goedemorgen.
0: Doe jij wel eens aan gezang bij jou thuis of in de auto of in de badkamer?
3: Ja. Ja, ik heb vroeger altijd in koortjes gezongen en ik heb best wel een goede stem, hoor.
0: Kijk, nou, dat belooft wat, Peter. Wilde je even een klein staaltje van jou kunnen ten gehoor brengen op de radio?
3: Ja, even kijken. Nou, dancing to the light. Nou, dat was hem dan.
0: Nou, niks mis voor in de badkamer, zou ik zeggen, Peter. Hartstikke goed gedaan. Ja, ja hoor, ja.
3: Daar hou ik het ook bij, ja.
0: Ja, heel goed, heel goed. Nou, we hebben hier wat gezang in de ruimte. Hoewel, in dit fragment komt weinig gezang voor. En dat kan jou 4 kaarten voor Space Expo in Noordwijk opleveren. Ik laat het je nog even horen.
4: This is Houston. Say again, please.

0: Geen gezang, maar wel muziek in de ruimte. Vond je het lastig, Peter, of viel het mee?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is nog echt aan mijn tijd ook, weet je. Ik ben een oldtimer een beetje, 66 bijna.
0: Een oldtimer, wat een mooie term. Ja. Nou, vertel het maar. Heb je titel of artiest voor me?
1: Ik heb ze allebei. Het is van Led Zeppelin en het is Stairway to Heaven.
0: Kijk! Ja hoor, deze oldtimer doet het nog uitstekend, Peter.
1: Ja, dank je.
0: Ja. Dat is helemaal goed. En dat betekent dat ik 4 kaarten voor de Space Expo in Noordwijk voor je heb.
1: Kijk eens even.
0: Wie ga je meenemen?
1: Ik neem sowieso mijn vriendinnetje Tony mee en het stelletje waar we altijd mee omgaan.
0: Nou, hartstikke gezellig.
1: Dat is, zij heet Shirley en hij heet geloof ik Amis.
0: Nou, dat is toch mooi zomeruitje.
1: Ja, zeker. Gaan we een mooie dag. Nog bedankt voor die kaartjes van de Queen. Zijn we vorige week donderdag zijn we geweest.
0: We will rock you. Nou, Peter.
1: We will rock you. Ja, ja. Dat kan, die musical kan niet beter.
0: Nou, wat goed. Goed om te horen. En wat een mazzelaar ben je. Want je hebt het nu ook voor elkaar. Die 4 kaarten voor Space Expo die komen. Ja, zo werkt het. Hè. Zo is het. En geluk hebben, Peter. Dat blijkt ook wel.
1: Ja, je moet ook een beetje geluk hebben, ja.
0: Zo is het. Hey, dankjewel voor het meedoen en veel plezier daar. Hè.
1: Graag gedaan. Fijne dag.
0: En hier is Led Zeppelin natuurlijk.

0: way to heaven.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Gevaarlijke fietspaaltjes gesignaleerd in Kaag en Braassem in de archiefbak van 2022 straks. Nu 11 uur het nieuws op Radio West uit je regio, Bob Brinkman.
8: Een succesvolle test met schoolzwemmen in Alphen aan de Rijn. Alle deelnemende leerlingen hebben inmiddels een zwemdiploma gehaald, in vergelijking met de helft van de leerlingen in de situatie zonder schoolzwemmen. Treinreizigers vanuit Den Haag krijgen vanaf vandaag te maken met werkzaamheden en dus langere reistijden richting Rotterdam. De werkzaamheden duren tot zaterdagochtend. En het gezin dat bij het dodelijke ongeluk op de Hulweg in Kwintsheul van 23 april van dit jaar werd aangereden, kampt maanden later nog steeds met pijn en psychische klachten. Ook zitten zij door de afhandeling van het zware ongeluk in de financiële problemen. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje, 11:30. Nu het overige nieuws.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag.

0: en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
4: Tot 12 uur aan de bak.

0: Anna May en Bluff.
1: Ik ben niet meer bang.
0: Ontstaan toen Anna May een schrijfsessie had met Bluff-gitarist Peter Slager, producer Laurens Hof en songwriter Ruben van Hemmen. En eigenlijk zou het helemaal geen duet worden. Maar tijdens het schrijven dacht May, nou, volgens mij klinkt dit wel lekker met de stem van Pascal Jacobsen. En daar had ze helemaal gelijk in.
2: Eeuwige roem.
0: Kun je je herinneren nog het moment dat je een nieuwe baan kreeg? Je stapt in de auto en het eerste liedje dat je hoort op de radio, dat blijft je altijd bij dat moment. Of het moment dat je helemaal uit je plaat ging in een discotheek in Noordwijk in de jaren 80. En dat was één nummer dat de hele tijd voorbij kwam op die legendarische avond. Nou, dat zijn misschien liedjes die je zou willen nomineren voor Eeuwige Roem. Ze zijn van harte welkom, want dat zijn platen met een herinnering die wat jou betreft eeuwigheidswaarde hebben. En misschien zijn luisteraars van Radio West het wel hartstikke met je eens. Dus geef ze aan me door. Patrick@omroepwest.nl. Patrick@omroepwest.nl. Dan is jouw plaat weer eens op de radio en bereikt hij binnenkort wellicht de roemlijst van dit programma. Peter Oosterman is 68 jaar en woont in Rijpwetering. Hij is getrouwd, heeft een dochter, een zoon en een kleinzoon. Hij heeft een flinke collectie miniatuurvrachtwagens, is dol op tuinieren en rommelen aan zijn boot. En hij speelt ook nog een stevig Robertje Mayong. Goedemorgen, Peter.
3: Goedemorgen, Patrick.
0: Heb je nog plannen voor deze zomervakantie? Trek je erop uit met de boot of op een andere manier?
3: Ja, man, wij zijn al 3 weken weg geweest.
0: Oh joh, wat heb je gedaan?
3: Wij hebben op het gemak hier in Noord-Holland in de ronde gedobberd, zou ik maar zeggen. En ja, boven in de provincie zit nog een beetje familie van mijn vrouw's kant. En daar ben ik een beetje visite geweest. En, ja, dat was allemaal hartstikke leuk. Goed weer gehad.
0: Dus. Ja, je hebt dat juist in die periode gedaan dat het zo warm was. Dus daar in Noord-Holland een stukje prettiger.
3: Ja, zeker. Sowieso. Maar alleen de middelste week, dat was met die heftige onweersbuien. Toen waren we in de haven van Schagen. En toen hadden we een mooi lichtjootje, hoor. Dat was wel leuk.
0: Ja, dat was een soort doorlopende flitsvoorstelling.
3: Ja, dat was wel geinig, ja.
0: Ja, maar ben je er dan nog een beetje bang voor als je daar met die boot in die haven ligt? Of denk je, nou, kan niks gebeuren?
3: Nee? Of er niks kan gebeuren, weet ik niet. Maar ik heb het op mijn gemakje met mijn telefoon en lekker zitten filmen.
0: Ja. Ja.
3: En er was daar kennis op dat moment in Schagen, hè, en die draaide gewoon door. Dus
0: Nou, als er iets toch hoge plekken heeft, dan is het wel een kermis, zou je denken. Maar die schrokken
3: daar. Ja, nou, die stond er ook zo'n heel hoog ding, want ik ben onderdraaid. Ik ben niet van de kermissen, maar die gaf ook nog wel een liefjeutje. Ja, leuk, man.
0: Oké, nou ja, ik hoor het al, Peter. Ze krijgen jou de pis niet lauw, zoals ze dat zo mooi noemen. Hè?
3: Nee, niet zomaar.
0: Dat merk ik. Ja, heel goed. Dit zijn de roemzoekers van dinsdag.
1: Eeuwige roem.
0: Nancy Sinatra en Lee Hazelwood met Lady Bird. Inmiddels 3 dagen in het spel. We hebben Kopsmart met Ier Leidt Mijn Hart. Die kwam gisteren terug en staat er op 4 dagen. En ook 4 dagen voor Uptown Girl van Billy Joel. Het is helemaal aan jou natuurlijk, Peter. Wat ga je ermee doen?
3: Ik persoonlijk denk ik dat Kopsmart de tent nog moet verlaten.
0: Oké, dan gaan ze. Ai, maar je hebt er een andere plaat uit de regio voor op het oog. Want wat heb je met deze groep of met dit liedje?
3: Nou, ik heb niet in bijzonder wat met deze groep. Alleen dat ik het wel mooie muziek vind van vroeger. Dat ik er op de radio veel naar luisterde. En de laatste jaren weet ik niet meer. Maar een paar jaar geleden stonden ze nog elk jaar op Hazenswoude op de jaarmarkt.
0: Mm-hmm.
3: En dan stond ik er wel eens naar de schoonzuster en een zelletje van die meiden te kijken. En die gingen dan helemaal uit de pan met die plaat. Dus ja, dat is toch wel een mooie plaat. Ja,
0: dat zijn toch mooie herinneringen. Ja. Nou ja, ze komen uit Zoeterwoude natuurlijk. Dus het is dus niet zo gek dat ze hier in de regio regelmatig hebben opgetreden. Waar heb je het over? Zeg het zelf maar.
3: Ik heb het over Osaka van de Shoes.
0: Ja, de Shoes met Osaka. Wel eerder in het spel geweest, maar nog geen eeuwige roem. Allereerst genomineerd door Rob van Rooyen uit Leiderdorp. Dat was in juli 2017. Daarna nog steun gekregen van Henny Vervoorn uit Den Haag. Nelly Hofman, de snaaier uit Blijswijk. En Denise van der Valk uit Wateringen. Dus het wordt zo langzamerhand wel eens tijd. Morgen kan die eeuwige roem bereiken. Dankjewel, Peter.
3: Dat is heel mooi. Dankjewel.
0: De Shoes zijn terug in eeuwige roem.

0: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio in West wordt wakker op Radio West.

0: zit in de familie. Maar in het Engels zeggen ze dat wat actiever. Running in the Family, level 42.
1: De plaats. Voor 12.
0: Om te zoenen vandaag, Sealed with a Kiss van Bobby Vinton, neemt het op tegen Could I Have This Kiss Forever van Whitney Houston en Enrique Iglesias. En op de Facebookpagina van Radio West komen de stemmen binnen. Bijvoorbeeld van Dina, die schrijft: Goedemorgen Patrick, nummer 1 graag. Ja, dit is voor mij bekend oudje. Wel leuk, doet me denken aan toen ik mijn man ontmoette op de camping. Werd deze vaak gedraaid, het was 1973 en ik was 16 toen. Och, wat een mooie herinnering Dina, dankjewel. Maya Vrolijk Duiverstein is in het buitenland en luistert lekker mee via de app van West. Ja, dat kan gewoon natuurlijk. Heel veel manieren om tegenwoordig ook in het buitenland lekker mee te luisteren naar Radio West. Ze schrijft: we gaan vandaag voor nummer 2. Groeten vanuit ook jouw favoriete Algarve, Alvor in Portugal. Ja, ik ben dol op de Algarve, dus dat heeft ze goed onthouden. Dankjewel Marja en heel veel plezier daar. Whitney Houston en Enrique Iglesias zijn voor jou genoteerd. En Antoinette Offerman schrijft: nummer 2 graag, als dat nog kan. Maar natuurlijk kan dat, geen enkel probleem. Stemmen kan nog een pak een beet minuutje of 20, dus doe dat via de Facebook van Radio West. Of door te appen naar 070 307 8080, dan kom je in de studio uit.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
3: vakantie!
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Goedemorgen, dit is Radio West, 11:30. Aan de bak met het regionieuws, Bob Brinkman.
7: Goedemorgen, Patrick. Een geslaagde test met schoolzwemmen in Alphen aan de Rijn. Want dat de helft van de leerlingen zonder zwemdiploma de basisschool zou verlaten, vonden ze bij basisschool De Stromen niet kunnen. Daarom begon de school vorig jaar een proef met schoolzwemmen. En het blijkt dus een succes. Alle deelnemende leerlingen hebben inmiddels één of zelfs meerdere zwemdiploma's gehaald. Sharon uit groep 8 vertelt zelf waarom dat nou zo belangrijk is.
8: In Nederland heb je heel veel wateren en rivieren. Dus kinderen, als ze daarin vallen, moeten ze weten hoe je eruit moet komen. Want heel veel kinderen zijn doodgegaan omdat ze in de water zijn gevallen.
9: Dus, ja. Dus goed zwemmen is heel belangrijk.
8: Ja. Heel erg. Ja, heel erg.
7: De school vindt het reden genoeg om volgend jaar door te gaan met het schoolzwemmen. Ze gaan het zelfs uitbreiden. Volgend jaar krijgen 4 klassen wekelijks zwemles. En de directeur van de school hoopt dat meer scholen het schoolzwemmen weer gaan invoeren. Tussen Den Haag, Holland Spoor en Schiedam rijden vanaf volgende week dinsdag tot en met volgende week vrijdag geen treinen. ProRail werkt dan aan het spoor. In de Delftse spoortunnel worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft ook onderhoud nodig. En ook bij Den Haag-Hollandspoor zelf worden er werkzaamheden uitgevoerd. De NS zet bussen in en waarschuwt alvast voor langere reistijden die kunnen oplopen tot een half uur. Reizigers die liever niet met de bus reizen kunnen omreizen via Gouda met de trein. En Patrick, dan hadden we het gisteren ook over het NK Grunten hier in de uitzending. Dat was in Den Haag afgelopen weekend precies. Na 13 jaar afwezigheid weer terug in poptempel Musicon in Den Haag. Een 18-jarige meid uit Gouda heeft gewonnen in deze bijzondere zangvorm. Op TV West gisteravond ook een reportage over deze bijzondere zangwedstrijd. En toen kon de nieuwslezer van dienst, de bij ons bekende Menno Tamming van Menno in de Middag, het niet laten na afloop van die reportage.
10: Oh, we gaan naar het weer. Laten we dat maar doen. Ik ga het gewoon vertellen trouwens, lijkt me beter. Morgen, dan hebben we wolkenvelden.
7: Dit fragment heeft in ieder geval de populaire videowebsite Dumpert gehaald. 7.500 kijkers al. Dus onze Menno gaat een beetje viraal online.
6: Nou, dat is ook zeer terecht. De man heeft ook vele onvermoede talenten. Dus dat is terecht. Hubbiezee met het weer.
11: Vandaag gaan we te maken met wolkenvelden, maar er komt ook geregeld zon. En het blijft verder droog. De wind komt uit noord tot noordwest, is zwak tot matig en het wordt 21 of 22 graden. Vanavond en komende nacht is er meer bewolking, mogelijk valt er een spat regen. De noordwestenwind neemt wat verder af en de temperatuur daalt vannacht tot 14 graden. Morgen is er vrij veel bewolking, valt er af en toe wat lichte regen, later komt er weer wat zon. En bij een matige noordwestenwind die aan zee later vrij krachtig wordt, wordt het morgen ongeveer 20 graden. Donderdag is er af en toe zon, zijn er ook wolkenvelden, wordt het 21 graden. Vanaf vrijdag wordt het wat warmer en komt er ook weer meer zon.
7: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Chinezen, Kenny Rogers en We've Got Tonight. Ja, die past prachtig in Romantiek op West. Vanavond ook weer tussen 9 en 11 op Radio West. Elke dag namelijk.
1: De archiefbak.
0: Straks de verjaardagskalender voor 21 juli, maar eerst...
2: 2022.
0: De actiegroep Extinction Rebellion Nederland blokkeert op 6 juli 2022... het einde van de A12 in Den Haag. Uit protest tegen subsidie van de fossiele industrie... Wat oponthoud op de Utrechtse baan zorgt voor veel geïrriteerde automobilisten en veel oponthoud. Running Up That Hill van Kate Bush komt uit 1985, maar bereikt de ene na de andere mijlpaal in 2022, doordat het nummer gebruikt wordt in de populaire Netflix-serie Stranger Things. Het nummer van Kate Bush behaalt in juli meer dan 100 miljoen views op YouTube. Dat is bijzonder, want de videoclip staat sinds januari 2011 op dat kanaal van de Britse zangeres. Tot 25 mei 2025 was het filmpje iets meer dan 48 miljoen keer bekeken. 2 dagen later, na het verschijnen van nieuwe afleveringen van Stranger Things, stijgt het aantal views in korte tijd enorm, naar dus 100 miljoen views. De Fietsersbond voert samen met Veilig Verkeer Nederland in de zomer van 2022 actie tegen fietspaaltjes in Kaag en Brasem. Het gaat om paaltjes op fietspaden die voor gevaarlijke situaties zorgen. Cor van Zijl van de Fietsersbond legt het uit op Radio West.
3: Eigenlijk is er geen probleem en er staat toch een paal.
4: Ja, maar dat is een probleem.
3: Elke paal is in principe een gevaar, want als er ergens een obstakel is voor fietsers, voetgangers, auto's... Op de grote weg, als er werkzaamheden zijn, wordt het ook een paar honderd meter van tevoren aangekondigd. Elk obstakel is een probleem, dus dit ook.
2: 2022.

Uit het jaar van die fietspaaltjes. Duncan Lawrence. Your electric life. An electric life. Dit is de verjaardagskalender van Aan de Bak. Altijd te bereiken via aandebak@omroepwest.nl. aandebak@omroepwest.nl. Vandaag 21 juli. En Tilly Fortuyn uit Lisse laat weten. Vandaag wordt mijn schone zus Anja Fortuyn 61 jaar. Van harte gefeliciteerd, Anja. En maak er een mooie dag van. Where it

0: Neil Diamond op Radio West en Sweet Caroline. Straks na 12, de man die onvermoede gruntkwaliteiten bezit. Menno Tamming, goedemorgen.
1: We houden het hierbij. Lijkt me verstandig.
0: Ik denk er is een nieuwe carrière. Komt er voor jou, maar niet.
1: En trouwens, daarover gesproken. De making of het nummer dat we voor Wolter Kroes hebben gemaakt staat inmiddels ook op de socials. Hè? Ja. Dus met Tess Merlo zelfs ook nog in haar hoofd. De making of het nummer dat we voor Wolter Kroes hebben gemaakt staat inmiddels ook op de socials. Hè? Ja. Dus met Tess Merlo zelfs ook nog in haar hoofdrol. En Bob Brinkman natuurlijk goed. Nou ja. Maar goed, de zingen moeten we aan echte zangers overlaten. Bijvoorbeeld aan Kees Haak, de zoon van Nico Haak.
0: Precies, ja.
1: En Nico heeft ooit Foxy Foxtrot in het Duits uitgebracht in 1976. Ja. Met een bescheiden hitje. Maar nu heeft Kees Haak dat nummer opnieuw uitgebracht in Duitsland. En die bestormt nu echt de hitlijsten. Dus zometeen gaan we eens bellen met Kees Haak.
0: Hoe heet hoe dat nou precies? Schmidtschensleiger?
1: Ja, wat klopt van je.
0: Heet dat toch?
1: Dat is goed. Ja, dat klopt. Schmidtschensleiger inderdaad. Ja, dat betekent vrij vertaald iets als gladde danser. Nou, we hebben zometeen natuurlijk ook weer die kaarten voor Space Expo. En Erik Kooijman is er. Die gaat erop uit voor de Op de Kaart Zomertour.
0: Je hoort het allemaal straks na 12. Hè. Lekker veel zomerse plaatjes natuurlijk tussen 12 en 2. En dit is Doe Maar.

0: Het is Doe Maar en sinds een dag of twee...
1: De plaat. Voor 12.
0: Zeker wel, want hij is om te zoenen hoor. Dankzij 77% van de stemmen. Bobby Vinton vandaag, de plaat voor 12. En Siel...

Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans.

0: directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
2: Zeker weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: Zometeen zijn we er met Menno in de middag tot 2 uur. Het is 12 uur, het nieuws uit de regio. André Kolen.
10: Een succesvolle test met schoolzwemmen in Alphen aan de Rijn. Alle deelnemende leerlingen hebben inmiddels een zwemdiploma gehaald, in vergelijking met de helft van de leerlingen in de situatie zonder schoolzwemmen. Buurtbewoners willen meer handhaving en toezicht op de Leidse grachten. De oproep komt na een ernstig bootongeluk afgelopen juli, toen een 19-jarige man zwaar gewond raakte op de Oude Rijn. En tussen Den Haag-Holland Spoor en Schiedam rijden vanaf volgende week dinsdag tot en met vrijdag geen treinen. ProRail werkt dan aan het spoor. Extra reistijd is 1/2 uur. Meer regionieuws om 12:30. Nu het overige nieuws.
11: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er nogal 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
12: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven,
2: Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere

0: wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Tot 2.

0: Amy Winehouse, Valerie. Goedemiddag, je middag is begonnen hier op Radio West op deze dinsdag. En ja, we gaan er weer tegenaan tot 2 uur. Met zometeen Kees Haak hier in de uitzending. De zoon van, jawel, Nico Haak. Ja, en dan moeten we het hebben over een van de hits van Nico Haak. Die hier bekend natuurlijk, Foxy Foxtrot. Ooit in het Duits bracht hij die uit, in 76. En Kees Haak heeft dat nummer opnieuw uitgebracht in Duitsland. En niet zonder succes. Dat gaan we zometeen van hem horen. Wat hebben we verder? We hebben natuurlijk weer 4 kaarten voor Space Expo. Gaan we over een half uurtje weggeven. Jouw plaat, Vakantielanden, doen we de hele zomer. En deze week is Vakantieland Spanje aan de beurt. Dus heb je een hit uit dat land? Ja, in het Spaans. Het mag trouwens, hoeft niet per se uit dat land te zijn. En als het maar Spaanstalig is, dan moet je het even doorgeven naar menno@omroepwest.nl.
1: Op de kaart.
0: Ja, Erik Kooijman is er ook. Erik, goedemiddag.
2: Ja, Menno, hallo.
0: Hallo. Ja, want we gaan er de hele zomer op uit in de Op de Kaart Zomertour. En ja, gisteren heb je eventjes een onderzoekje gehouden om af te trappen... ja, hoe de vakantieplannen zijn van de mensen in onze regio. Ja, nou, dat verschilt heel erg, hè?
2: Ja. Ja. Zeker. En vandaag heb ik het weer anders. Ik dacht van, stel dat je alleen een fiets hebt en een tentje... en dat je dichtbij wil kamperen.
0: Ja.
2: Nou, ik heb een paar kleine campingjes op het oog. Het is een beetje in de buurt waar jij ooit bent opgegroeid.
0: Oh.
2: Maar ik wil ook niet te dicht bij jou in jouw buurtje komen.
0: Ja, waarom niet?
2: Dan ga je me tegenspreken. Ja. Zeg van, nee, dat klopt helemaal niet.
0: Ik zou niet durven, maar goed.
2: Ik ben heel benieuwd. Van de Hazenswoude Boskoop in ieder geval. Ja. Daar ben ik op weg naartoe. En ik ben ook wel benieuwd. Geen idee of ik welkom ben, maar meestal lukt het wel.
0: Tuurlijk ben je welkom. Nou goed, jij op weg dus naar een camping ergens in het Groene Hart. Horen we straks meer van je over een half uurtje. Tot dan, Erik.
2: Check. Hoi.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Hier wil ik niet meer bij horen.

0: Clouseau en daarvoor ja, die grote zomerrit uit 2003. Summer Jam. Het is 11:15 geweest hier op Radio West. Gaan we praten ja, met een man die de zoon is van ja, een wel heel bekende zanger. Ja, als ik alleen dit maar eventjes laat horen.
1: Oh, Foxy Foxtrot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar.
0: Ja, alweer 50 jaar geleden dat Nico Haak een grote hit had met Foxy Foxtrot. Zijn zoon Kees Haak die treedt ook al heel veel op, al heel wat jaren. En heeft nu een groot succes in Duitsland met de vertaling van Foxy Foxtrot. Waar zijn vader Nico toen ook successen mee had in Duitsland. En Kees Haak hebben we nu hier in Menno in de middag. Hallo Kees.
2: Hallo, goedemiddag allemaal.
0: Ja, Kees, nog eventjes, want ja, ja. Ik zei voordat we het over jouw succes momenteel in Duitsland gaan hebben. Wat ben je allemaal aan het doen? Want de laatste keer dat ik je hier belde was je met de legendes ook op pad. Dat zijn een aantal artiesten waar je mee optreedt in het land. Wat ben je momenteel aan het doen?
2: Ja, wat zijn met de legendes, die zijn een soort legendes geworden ook.
0: Ja, okay.
2: Daar ben ik mee gestopt. Ja. De hele simpele reden is dat het gewoon agendatechnisch gewoon niet meer te combineren was.
0: Mm-hmm.
2: Je moet dan al met drie jongens moet je dan al kunnen. Hè? En alle drie de jongens hadden hebben een eigen carrière.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat werd steeds vaker een dingetje. Ja, en dan besluit deze ei nog om ook nog wat over de grens te gaan doen. Ja, dat is gewoon. Dat is gewoon niet te doen. En ik heb me eigenlijk toch best wel verkeken. En eigenlijk gewoon heel eerlijk gezegd niet bij stilgestaan, Menno.
0: Mm-hmm.
2: Dat je kan in Duitsland, is zo ontiegelijk groot. Je kan maar een optreden in Stuttgart hebben.
0: Ja.
2: Dan is je weekend weg.
0: Ja, zo is het. Ja, veel reistijd. Ja, nou, we gaan het zo meteen over Duitsland hebben. En je succes daar. Maar we moeten het natuurlijk ook even over je vader hebben. Nico.
2: Ja.
0: Geboren in Delft, hè, hier in de regio. Ja. In 1939. Overleed in 1990. Ja. Ja, ik zat opeens te denken. Maar wij zijn even oud zo'n beetje, Kees. Jij was ook nog hartstikke jong toen je vader overleed.
2: Ja, ik was een pikkie van 15.
0: Ja, dat was een moeilijke leeftijd om je vader te verliezen.
2: Dat is,
0: is sowieso altijd moeilijk, maar dan zeker, lijkt me.
2: Het is net een leeftijd waarin het van je vader overgaat naar een kameraad, waar je ook andere dingen mee gaat meemaken, in plaats van alleen eet je bord leeg, nou je tanden poetsen en naar bed toe.
0: Ja.
2: Weet je wel?
0: Ja.
2: Je wordt zelf ook een puber en kijk naar de meisjes. Stiekem, hè, dat komt toen nog. Hè. Nu word je zowat veroordeeld, is stiekem een slokje bier dan, weet je, op je leeftijd.
0: Ja, dat kon je.
2: Dus je gaat over in een meer een soort vriendschap.
0: Mm-hmm.
2: En dat is, los van dat hij overleed, is dat natuurlijk heb ik dat wel heel erg gemist.
0: Ja, dat kan,
2: zeg maar. Maar ook weer pas, daar ga je pas achteraf, ga je dat pas doorhebben. Dat zie je niet als 15-jarige, weet je wel.
0: Nee, wanneer komt dat besef dan?
2: Als je zelf kinderen hebt en die wat ouder worden, denk je, krijg nou de hik. Weet je, ik heb dan twee dochters, maar met je dochter een keertje gaat stappen.
0: Ja.
2: Ik noem even wat. Of samen op vakantie gaat, weet je wel. En ik ben nogal van de rottigheid uit halen. En lachen en humor. En weet je, dat was senior ook. En dan denk je, ja, krijg nou wat, weet je. Dat heb ik toen niet. Dat heb ik toen niet meer. Dat was abrupt tot einde gekomen, zeg maar.
0: Ja, en dat realiseer je pas later inderdaad. Als je dat met je kinderen doet.
2: Ja,
0: dan realiseer je wat je gemist hebt. Ja.
2: Ja.
0: Hey, realiseerde je wel op die leeftijd toen je 15 was en je vader helaas overleed. Hoe groot hij was. Want Foxy Foxtrot, dat was al een grote hit in 1975. Hij heeft er vele gescoord in de jaren 80. Was je daar bewust van?
2: In eerste instantie als kleinkind niet, hè, want dan is het gewoon je vader en die doet gewoon zijn werk. En dat er een touringcar met mensen door de straat rijdt. Die reden langs Nico Haak, langs André Hazes, langs Ben Kramer. Want die woonden allemaal bij ons in het dorp, hè, van die sterrenreizen, zeg maar. Hè. Dan weet je niet beter. En alleen later, als je, en dat is een mooie anekdote, ook was Mietje en Sleiger. Die kwam natuurlijk uit de 76 in Duitsland en Oostenrijk en Zwitserland.
0: Ja.
2: En ik ben met mijn vader mee naar op volle toer in de sneeuw in Meijerhoven.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dan was ik, dat was 85, 86 zo'n beetje, was 10, 11 jaar geweest, was ik met mijn vader mee.
0: Ja.
2: En toen reden we terug en dan weet ik nog heel goed, toen stonden we bij tankstation Würzburg-Oost. En daar stond pa, die stond uit de tank. En toen had je nog muziek uit de luidsprekertjes bij de benzinepomp.
0: Ja, ja.
2: Hoorde je de radio. En daar kwam Smuuts en Sluiker voorbij.
0: Ja, wat goed.
2: Weet je? En ook dat, op dat moment realiseer je dat... Hè, ja, dat is leuk, hè, weet je wel. Nou, en toen kon je niet een filmpje maken zoals iedereen nu doet... met Instagram en Facebook en dat soort dingen. Mm-hmm. Maar dat was dat. En dan komt ook weer het besef later... als ik met mijn eigen gezin op vakantie ben... En mijn rempel, ik kom daar aan, hij moet tanken, helemaal nooit meer bij stilstaan. Dan komt die pomp op rij, ik denk, hier ben ik vaker geweest. Ja. En dan in één keer krijg je dat besef en dan ga je ook pas weer op latere leeftijd realiseren wat die allemaal voor een invloed gehad heeft.
0: Dat je daar hebt gestaan. En laten we een klein stukje luisteren naar Schmiedchen Schleicher. Dat is dus een nummer uit 1976, de Duitse vertaling van Foxy Foxtrot, waar jouw vader dus succes mee had. En dit klonk dus in dat benzinestation wat je net omschreef.
2: Ja, dat klopt.

0: fantastisch dit. Ja, het is vrij vertaald. Het betekent gladde danser, geloof ik, hè? Schmietjeslijger.
1: Ja, de gladjakker, de bordeelslijper, weet je. De vrouwengek. Maar mooi, hè? Dat elastischen.
0: Fantastisch. Ja,
1: de steenkolendijs.
0: Waarom vond jouw vader het belangrijk om in Duitsland ook voet aan de grond te krijgen? Want ik heb ook beelden op YouTube gezien. Dat moet je echt gaan kijken als je liefhebber bent. Dan zie je ook optreden in een soort opvolle toeren daar. En dan zie je ook hoe populair die is met dit nummer.
1: Ja. Weet je, kijk, het liedje was in 1975 in Nederland natuurlijk al ontploft. Hè? Mm-hmm. Kijk, mijn vader heeft in 1975 twee grote successen gehad. Dat is Foxy Foxtrot en dat ben ik geweest.
0: Oké, dat het even genoemd is. Ja, heel goed, Kees.
1: Ja, weet je, ik ken maar even genoemd. Weet
0: ja.
1: Maar dat Foxy, dat klapte natuurlijk helemaal gigantisch uit elkaar hier in Nederland. Ja. En dan komt Philips, de platenmaatschappij, die zegt, ja, maar dat gaan we ook bij onze oosterburen doen.
0: Ja.
1: En daar ontploft het dan ook, ja, en ook een beetje overrompeld daardoor, hoor. Mm-hmm. Kan ik me vanuit de overlevering herinneren, hè, van wat ik gehoord heb. Want die sprak geen woord Duits.
0: Nee.
1: Weet je? Dus, en dat is ook allemaal niet zo eenvoudig als nu met een cursus hier of een vertaal op je telefoontje, een vertaalappje op je telefoon, weet je wel.
0: Ja.
1: Dus ja, die hebt daar over het opnemen van Spitsenslager hebben ze geloof ik 2 dagen gedaan.
0: Ja, precies. Wat goed,
1: weet je? Dat was allemaal. Dat kreeg je vroeger op in die generatie. Kreeg je dat niet op school, Duits gelezen?
0: Nee, dat moest je daar in die studio een beetje fonetisch werd het hem voorgezegd en dat heeft hij nagezongen.
1: Ja, dat heb Peter Koelewijn gedaan. Peter Koelewijn die heeft het fonetisch opgeschreven samen met de Duitse tekstschrijver. Nou ben ik die naam even kwijt. Ja. Maar goed, dat doet. En zo hebben ze het ingezongen.
0: Wat goed,
1: zeg maar.
0: Zeg. Ja, wat een goed verhaal.
1: En dan ontplofte het daar ook.
0: Ja.
1: Ja, en heeft hij daar een glansrijke carrière gehad van een jaar of 5.
0: Goed,
1: 5.
0: En toen besloot jij, want ja, je treedt vaker in de voetsporen van je vader. Het is ook een eerbetoon van jou aan je vader. En dat doe je hartstikke goed. Sterker nog, als je jou hoort zingen. En sterker nog, als je nu hoort praten, ik hoor het weer. Dan hoor je gewoon jouw vaders stem erin. Dat hoor jij vaker, denk ik.
1: Ja. Dat hoor ik vaker, ja. Dat hoor ik bijna dagelijks.
0: Ja,
1: Maar de reden dat wij... ik heb een platencontract getekend bij Tirolis Music. En 2 jaar geleden ben ik met Schmietjenslijger... heb ik een duet gedaan met Andy Borg. En dat is een vedette in Duitsland. In zijn tv-programma. Daar deden we samen Schmietjenslijger. En dat heeft Tirolis gezien. En we hebben een platencontract gekregen. En ja, en ik heb natuurlijk vorig jaar... heb ik Foxy 50 jaar later met die Gypsy-jongens uitgebracht.
0: Hartstikke leuk. Ja,
1: dat hadden ze gezien. En ze zeggen, ja, dat willen wij hier ook. En eigenlijk was ik alweer een klein beetje, ja, maar moet dat nou nog een keer? Jawel, dat is Wollum weer. Dus wij weer de studio ingedoken en er een jubileumausgabe van gemaakt.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat nu een beetje als een olievlekje in Oostenrijk gaat dat een succes worden.
0: Ja, want je komt verschillende hitlijsten ook binnen.
1: Ja, we zijn van de Oostenrijkse hitlijst, de Stimmungskarten TV hitlijst. En dat moesten ze mij even uitleggen wat dat inhoudt. En dat schijnt dus gewoon een serieus tv-programma te zijn voor heel het Duitsstalige regio. Hè. Dus dan heb je het over een stukje Tsjechië, een stukje Roemenië, Slovenië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland.
0: Ja,
1: schijnt dat een gigantisch groot televisieprogramma te zijn.
0: Ja.
1: En daar ben ik van binnengekomen op nummer 10 en doorgestegen naar nummer 5.
0: Nou ja, dat is dus in Oostenrijk, maar dat wordt in alle Duitsstalige landen wordt dat bekeken, dus begrijp ik dat programma.
1: Ja, wordt dat uitgezonden.
0: Ja,
1: kan je dat in die landen, hier kan je het ook vinden, gewoon op je satelliet of op het internet, zeg maar. Maar in die landen is het gewoon, zit het op kanaal 20, zeg maar, weet je wel.
0: Nou ja, het is je van harte gegund, want het is ook een eerbetoon en het is mooi. En als je hem op Spotify opzoekt, dan zie je ook Schmietjenslijger en dan Neuaufnahme zie je erachter staan. Dus het is echt weer opnieuw opgenomen. Genau, Kees.
1: Ja.
0: Hey, we gaan hem draaien, Kees. Ga je weer richting Duitsland, Oostenrijk voor optredens binnenkort? Of met dit nummer ook?
1: Nou, we zijn eigenlijk... in september ga ik weer naar Oostenrijk toe. Want we zitten nou nog even een beetje met de zomervakantie. Daar ligt ook alles een klein beetje stil. En we zijn druk bezig met een plaats voor Nederland weer.
0: Mm-hmm.
1: En dat is misschien wel leuk voor jullie daar. Dat heeft die polier Victor Meijer uit Den Haag met Karel Brandt heeft die plaat geschreven.
0: Wat leuk, die kennen we.
1: En die heb ik opnieuw gearrangeerd. En daar zijn we nu mee bezig.
0: Oh, nou,
1: dat is toch wel... ik hoorde hem, Victor stuurde hem door. En weet je, soms heb je dat.
0: Ja,
1: de bliksem
0: dat klopt
1: inslaat.
0: Het. Ja. Dat. Nou ja, Victor Meijer kennen we, want die heeft de hit van Wilfred Genee natuurlijk ook uiteindelijk oorspronkelijk voor geschreven. Ja, zomaar een avond in de kroeg. Dus hey, we gaan hem draaien. Ik kan uren met je praten over jou, over je vader. Zeker. En dat blijft hartstikke mooi. Dus we gaan zeker nog een keer bellen straks rond die andere plaat. Maar dit is jouw succes in Duitsland, in Oostenrijk en andere Duitsstalige landen. En ja, ik wens je veel succes met alles. Schmiedchen, nou, kondig hem zelf even aan. Want ja, jij hebt dat Duits echt in je.
1: Lieve dames en heren, hier is Schmiedchen Schleicher.
0: Dankjewel, Kees. Ga je goed, hè?

0: Hier word je toch vrolijk van, Dre?
1: Leuk, hè?
0: Ja, Kees Haak.
2: Ik wacht altijd even, ja, want ik weet hoe lang het nog duurt.
0: Ja, ja, Smietgen Slaaitje. Ja. En je hoort Nico Haak, zijn vader, hoor je hier
2: gewoon
0: in.
2: Het is gewoon dezelfde stem.
0: Ja, geweldig. Ja. En wat leuk dat hij succes heeft
2: je
0: met deze
2: trouwens. Trouwens heel goed, Menno.
0: Ja. Ja, dat tippen, dat gaat, zit er lekker in, hè?
2: Ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Wat een mooi verhaal van Kees Haak. En die dus veel succes heeft in Oostenrijk en in Duitsland met dit nummer. Goed, zometeen gaan we naar André Code. Je hoorde hem al even, het nieuws uit de regio. En Huub, die heeft voor ons het zomerweer. En we gaan natuurlijk kaarten weggeven. 4 stuks voor Space Expo. En Erik Kooijman is er.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
11: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
0: Het is 5:05. We moeten een beetje tempo maken, Dre. Maar dat gaat je lukken met het nieuws uit de regio.
2: Zeker, zeker. Een chauffeur die wilde ook wat tempo maken op de Zwarte Weg in Den Haag. Ja. Dat is zo'n tramviaduct. Mm-hmm. 2,60 meter.
0: Oh, ik voel hem aankomen.
2: Jij voelt hem aankomen? Ja. Nou, die chauffeur dus niet. Zijn bakwagen was iets hoger en hij reed er onder klem. Nou, die hele bak aan gort natuurlijk, zwaar beschadigd. Chauffeur is trouwens dus niet de eerste die daar de mist ingaat. Anderhalve week geleden, op precies dezelfde plek, ging er ook al een palletwagenchauffeur de onderdoor. En in 2024 ging het ook al 2 keer mis. Ja, er hangen zelfs van die kettingen. Dus ja, dat je er toch nog tegenaan rijdt, het is mij een raadsel. Een geslaagde test met schoolzwemmen in Alphen aan de Rijn. Want de helft van de leerlingen zonder zwemdiploma de basisschool zou verlaten. Dat vonden ze bij basisschool De Stromen niet kunnen. En dus begon de school vorig jaar met een proef voor schoolzwemmen. En met succes, want alle deelnemende leerlingen hebben inmiddels 1 of meerdere zwemdiploma's gehaald. Sharon uit groep 8 die vertelt zelf waarom dat zo belangrijk is.
13: In Nederland heb je heel veel wateren en rivieren. Dus kinderen, als ze daar invallen, moeten ze weten hoe je eruit moet komen. Want heel veel kinderen zijn doodgegaan omdat ze in de water zijn gevallen.
0: Ja. Dus goed zwemmen is heel belangrijk.
13: Ja. Heel erg. Ja, heel erg.
2: Ja, goed verhaal, geen spel tussen te krijgen. De school vindt het reden genoeg om volgend jaar door te gaan met het schoolzwemmen en het zelfs uit te breiden. Volgend jaar krijgen 4 klassen wekelijks zwemmen. De directeur van de school in Alphen hoopt dat meer scholen het schoolzwemmen weer gaat invoeren. Want ja, als je geen schoolzwemmen doet, dan slaagt maar de helft van de kinderen met. Ja, dus zo belangrijk.
0: Echt belangrijk, ja, zeker. Ja. Zullen we naar Huub gaan? Huub Mizee, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno. Ja,
0: wordt het weer om te zwemmen eigenlijk? Dat iedereen weer die plassen ingaat en van die bruggetjes afspringt?
2: Mag niet, hè?
0: Komt dat, nee, op sommige plekken mag het. Maar goed, inderdaad, mag officieel niet. Komt dat eraan, Huub? Of zeg je van nou...
1: Nou ja, weet je, dat water, dat is vaak nog warm genoeg, hoor. Daar ligt het niet aan. En nu breekt de zon ook nog een beetje door. Ik heb het idee dat het hier en daar toch alweer zal gebeuren. Maar ja, het is nog een beetje wisselend, hè, deze week. Later vanmiddag komt er toch weer wat meer bewolking. Het blijft overdag wel droog. Noordwestenwind, dat is niet veel meer dan windkracht 2 tot 3 op dit moment. En het is ook zo 19 of 20 graden. En het wordt vanmiddag nog wel 22, dus het is eigenlijk een prima middag. Vanavond neemt de bewolking toe. Er kan later plaatselijk een beetje licht. De regen, motregen vallen, de noordwestenwind neemt af. En vannacht wordt het een graad of 15. Morgen eerst bewolkt, plaatselijk wat regen. Daarna in de middag wel weer wat opklaringen. Misschien nog een enkel buitje. Dus morgen is het echt een klein beetje wisselend allemaal. Met iets meer wind uit het noordwesten. En dan wordt het morgen zo'n 20 graden. Donderdag wolkenvelden, geregeld zon, 21 graden. Maar vanaf vrijdag gaat er echt wel wat veranderen. De wind wordt wat meer westelijk, later zuidwestelijk. En dan wordt er duidelijk minder koele lucht aangevoerd. Eerst nog met bewolking, maar het blijft wel droog. En later komen er meer opklaringen. En dan wordt het 23, plaatselijk 24 graden. En zaterdag is dat ook het geval. Dus dat wordt ook een prima dag. En ik zeg het er toch maar weer even bij. Het is wel zo fijn, want we hebben het pas gehad over die warmte, hitte in Frankrijk. Maar nu moet ik toch ook wel zeggen dat in Algerije en Tunesië, ja, ik weet het, dat zijn woestijnlanden, maar toch is het daar op dit moment alweer 41 tot 46 graden. Zo. Sicilië doet ook mee, het zuiden ervan 43. En wat ook opvallend is, schepen in de Middellandse Zee boven zee geven 37 tot 39 graden aan. Dat heb ik nog maar zelden gezien. Dus daar is het toch al een beetje te warm, volgens mij.
0: Nou, hoe het hier verder gaat en of die warmte later hier ook naartoe komt, dat horen we nu. En jouw plaat natuurlijk.
1: Tuurlijk,
0: hè? Heb je al een leuke Spaans gevonden? Of,
1: absoluut, ik heb een
0: plaat, bedoel ik, hè?
1: Ja, zeker.
0: Tot over een uur, Huub.
1: Ja.
2: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, want olé, de plaat komt eraan van Huub. Of kijk op omroepwest.nl.
14: Voor Zuid-Holland, altijd dichterbij.
0: Menno in de middag. Maar voor het zover is, want dat duurt nog een uur natuurlijk, hebben we andere zomerse muziek. Ja, wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ik heb KC bereid gevonden om met zijn hele band af te reizen naar een eiland. Dat had heel wat voeten daar. Het is een grote band, de Sunshine Band. Ja. Man of 20.
0: Business class natuurlijk.
2: Ja, uiteraard. Het is gelukt, dankzij onze sponsor, die ik natuurlijk niet mag noemen.
0: Nee.
2: Dus uiteindelijk moet Casey toch zelf betalen. Maar goed, hij zit daar nu. En hij stuurde mij net een appje. Hij zegt, joh, het is zo lekker warm hier. Kom ook. Kom, Tomar Island. Gaan we doen.

0: Altijd mooi hè, dat we van onze André Kolen het verhaal achter zo'n plaat horen. KC en de Sunshine Band, Come to My Island. Zometeen, nu nog niet bellen. Zometeen als het alarm klinkt, bellen voor de kaarten voor Space Expo.
1: Op de kaart.
0: Ja, we gaan eerst weer terug naar Erik Kooijman. Die gaat kamperen vandaag, Erik, in de zomertour.
2: Ja, ik ben terechtgekomen. Ja, waar ben ik? Tussen Hazelswoude en Boskoop. En daar is een kampeerterrein van een club. De Nederlandse Toeristen Kampeerclub, volgens mij. Of andersom hoor, maar zoiets. En die hebben hier een gebied met allemaal groen, allemaal bomen en een paar veldjes. 9 hectare, dus best wel groot. En daar kamperen mensen die lid zijn van die club. Je kan denk ik makkelijk lid worden, dus het is niet helemaal een geheim gezelschap of zo. En ik ben Linda tegengekomen, die is nou koffie aan het zetten voor mij. En ik ben met de hond aan het spelen, want die heeft een bal en die moet ik dan gooien steeds. Ja, dus als je dat hoort, dan ben ik druk bezig. Linda, hoe ben jij hier terechtgekomen?
3: Hoe ik hier met de club ben ik in aanraking gekomen, omdat een collega van mij dit vaak deed. Vooral in de winter kamperen op deze terreinen. Toen dacht ik, het is wel ideaal als je inderdaad 2 dagen in Nederland even weg wil. Ja. Ja.
2: Je vertelt dat je in Amsterdam woont, waar het nogal druk is. Kijk, in Den Haag, Menno, dat is in Boskoop weer heel anders natuurlijk. Maar in Den Haag is het heel druk, normaal gesproken. Maar in de zomer, als iedereen op vakantie is, dan wordt het heel rustig en dat is best wel prettig toeven.
0: Oh, ja.
2: Maar Amsterdam is dat lastiger, want dan komen er weer toeristen extra. Heel veel gedoe. Maar Linda heeft hier een klein tentje. En een hond. En een hele grote tuin, ja. Want omschrijf eens waar je hier bent.
3: Ik ben nu op de kampeerterrein. We mogen geen camping, want het is echt een kampeerterrein. Zonder eigenlijk faciliteit. Er is 1 klein hokje met wat elektriciteit. En voorin is er wel een badhuis met goed warm water, goede douche. Dus je kan je wel aan je hygiëne kan je voldoen. En wc's natuurlijk. Ik ben op een terrein met 10 hectare bos, bossages, veel groen, kleine grasveldjes ertussen. En daar sta ik dan met een heel klein tentje en een koffiezetapparaatje. En eigenlijk en wat flessen water en wat boeken.
2: That's it.
3: That's it, ja.
2: Dus je hebt ook niet een heel druk dagprogramma?
3: Ik heb geen dagprogramma, wat mij erg bevalt. Helemaal niet. Ik kan eindeloos doen over naar de...
2: Ben ik de eerste met wie je een gesprek hebt vandaag?
3: De man waar ik afrekende voor de dagen dat ik hier was, was de eerste, ja. En ik heb wel telefonisch contact met mijn kinderen.
2: Maar het is eigenlijk een klein beetje een vlucht. Dan een vlucht het groen in.
3: Het is wel een vlucht, ja. Ja.
2: Je bent in het normale leven ben je leerkracht, dus dan sta je voor de klas. En dat lijkt me ook druk.
3: Dat is heel hectisch en zeer druk, mag ik wel zeggen. En intens met emoties en ouders. Hoe ouder ik word, hoe meer het... Ik vind dat het een emotioneel beroep is. dat klinkt gek. Je neemt heel veel bagage van iedereen mee. En ja, de klas wordt ook steeds diverser qua instroom en trauma en traumasensitief reageren. Hè, van vluchtelingen in de klas. Wij hebben 80 nationaliteiten op mijn school. Dus,
2: ik kan me voorstellen dat je dat overspoelt je af en toe. En dan moet je even op de vlucht, even de bal gooien, want hij staat al een tijdje te wachten.
0: Ja, vergeet hem niet.
2: Ja. Nou, wat een geweldige vlucht maak jij mee. En ik vind het interessant. En ik ben blij dat je een bakje koffie voor mij zet. Want ik ben al lang op pad vandaag. Ja. Geen dagprogramma, dus ik ga niet vragen wat je verder gaat doen. Ja. Ik observeer een beetje het absolute niks.
0: Ja.
2: Hier in het groen. Dit is misschien wel het groenste stukje van het groene hart. En Menno, het is een veldje van een klein korfbalveldje. En daar staat Linda helemaal alleen. alleen, omringd door haar eigen privébos.
1: Ja.
2: En samen met de hond.
1: Nou goed, ik hoef dus niet te vragen hoe laat de animatie begint.
2: Animatie is vandaag gecanceld.
1: Oké, goed zo.
2: Nou. Vanwege de algehele rust.
1: Oké. Hey, we keren straks weer bij je terug daar. Op die bijzondere plek daar tussen Boskoop en Hazenswoude. Die hele piepkleine camping. Tot zo, Erik.
2: Ja, jij kent het niet, hè?
1: Nee, ik ken het niet. Nee, zeker niet. Nee. Ja, goed.
2: Leuk.
1: Maar misschien moet ik er eens een keertje gaan kijken. Wie weet. Hey, we gaan eens even kijken of we wat kaarten weg kunnen geven. Zullen we dat doen, Erik?
2: Ja. Ja, vind ik goed.
1: Ja. 2, 1. Ja, dat gaat lukken. Je mag bellen. 070-390-5454. Heb ik hier 4 kaarten voor je voor Space Expo. Moet je alleen even raden wie dit is.
4: This is Houston. Say again, please.
1: Je hoort iemand in de ruimte zingen nu. Nou ja, je hoort eigenlijk alleen het intro. Nou, van wel een heel bekend nummer, zeg. Nou, weet je de titel van de plaat of de groep die het zingt? Laat het even weten. 070-390-5454.

0: Ja, leuk is die weer hoor. De nieuwe van Robert van Hemert. Heeft hij succes mee, Zandloopster. En ja, dan moet je ook nog weten dat zijn andere hit, Moet dat nou, samen met Donnie, al sinds begin dit jaar in de hitlijsten staat. En momenteel weer aan het stijgen is. Veel succes dus voor deze Leidse zanger, Robert van Hemert. 3, 2, 1.
1: We have a liftoff.
2: Gezang is het gezang.
0: Ja, we zingen in de ruimte. We laten je fragmentjes horen van bekende muziek. Dat een connectie heeft met de ruimte. En dat allemaal in het kader van Space Expo Noordwijk. We geven 4 kaarten weg. Daar kun je dan naartoe. En misschien gaat dat Henk Zwijnenburg uit Rijswijk wel lukken. Hallo Henk.
3: Hallo.
0: Zo, heb je een leuke dag deze dinsdag?
3: Lekker rustig.
0: Ja?
3: Vanmorgen de ramen verzeemd.
0: Ja.
3: Binnen, maar... Verder nog niks gedaan.
0: Streeploos?
3: Zo te zien wel.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, je hebt nog geen commentaar gekregen?
3: Ik ga er weer niks. Wat zeg je?
0: Je hebt nog geen commentaar erop gekregen? Of?
3: Nee.
0: Oh, oké. Okay. Hey, heb je nou een leuke zomer voor de boeg? Ga je nog wat doen? Of?
3: We gaan in augustus nog 2 weken naar Ede. Daar woont onze jongste zoon en die gaat met vakantie en dan gaan wij op de kattenpasje.
0: Hey, ja, leuk. Ja.
3: En een mooie omgeving daar. Dus.
0: Zo, ja, zeg dat. Kun je lekker fietsen en zo, lekker de bos in.
3: Zo is het, ja.
0: Ja, nou, lekker. Mooie vooruitzichten, Henk. Nou,
3: zeker.
0: Het kan nog mooier worden als je het fragment weet te raden. Ik vind de groep goed en of de naam van het nummer ook. Zal ik hem nog 1 keer even laten horen? Het fragment komt Jan.
4: This is Houston. Say again, please.
0: Ja, het klinkt een beetje vaag uit de ruimte. Maar ja, weet je wat dit is?
3: Ja, het is een bekend nummer.
0: Ja.
3: Nou zit ik dus echt van, god, welke is dat?
0: Oh nee joh, dat weet je toch wel. Oh,
3: nou, dit soort dingen kan ik vaker fout doen hoor. Dus,
0: Je komt uit Rijswijk. Deze groep komt niet zo ver bij jou vandaan. Verleden.
3: Ja.
0: Ik kan je niet te veel helpen, want ja...
3: Dat snap ik.
0: Dan moet ik iemand anders de kans geven.
3: Ja. Golden Earring.
0: Oh, het is niet goed. Het is niet goed, Henk.
3: Nee, nou,
0: ik kan
3: jammer,
0: je niet blij maken. Wat jammer.
3: Nee, dat geeft niet. Het is jammer, ja, maar houd het op.
0: Ben je nou heel verdrietig of...
3: Oh man, ik ga straks een potje huilen.
0: Ja, zijn de pasgezemde ramen die beslaan nu of niet?
3: Ik denk het wel,
0: Nou, oké. Okay. Hey, nou goed, ik wens je toch een hele mooie dag. Dat is alles wat ik kan doen. En een fijne vakantie alvast, Henk.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, doeg.
3: Dag, mijn fijne uitzending verder.
0: Dank je. En dat betekent dat je nog een keer kan bellen. Nu 070-390-5454. Kijken of we die kaarten aan iemand anders kwijt kunnen. Eens even kijken. Wie hebben we hier? Hallo, met wie?
5: Hallo, met Ben. Goedemiddag.
0: Dag, Ben. Waar zitten we, Ben?
5: Sorry, wat zeg je?
0: Waar zitten we?
5: Wij zitten in Katwijk.
0: Hé, hey, het mooie Katwijk. Met deze zomer. Is het al druk in Katwijk met veel toeristen?
5: Het strand was aardig bezet deze week. Dus hartstikke leuk.
0: Ja, ben je zelf ook veel op strand te vinden deze dagen?
5: Ja, een beetje levende brouwerij. Ja, hartstikke leuk. Strandwandeling maken en zo richting Noordwijk of richting Scheveningen.
0: Ach, wat heerlijk. Ja,
5: altijd leuk. Onderweg even stoppen voor een kop koffie bij een strandtentje.
0: Ja, wat een leven. Ja, dat is in de zomer heerlijk. Toch wel heerlijk als je aan de kust woont. Hè? Mooi. Katwijk is mooi. Hey, Ben, ik kan je naar Noordwijk... als je daar naartoe wil lopen, dan kun je gelijk door naar Space Expo. Moet je wel even het goede... Ja, daarom. Moet je het goede antwoord even geven. Want wat hoorde je net?
5: Ik hoorde Venus.
0: Ja, tuurlijk, van Shocking Blue. Ja. Oh, en in Rijswijk, die Henk wordt nu helemaal gek. Die denkt, ja, tuurlijk. Ach. Ja, nou ja, goed. Ben, ik feliciteer je natuurlijk met 4 kaarten voor Space Expo. En maak er een mooie zomer van daar in Katwijk.
5: Dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Okay. En jij een fijne uitzending.
0: Dankjewel, Ben. Doeg.
5: Oké, hoi hoi.
0: Kijk, Ben Mol uit Katwijk, die gaat er vandoor met die 4 kaarten. En vanmiddag tussen 4 en 7 in Westkom Thuis geven we ze weer weg. 4 kaarten voor Space Expo. Nou, laten we het ook maar even draaien. Het blijft toch een wereldhit dit, hè? Van Shocking Blue, Venus.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Het is niet leuk.

0: werk van Greenpeace.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
3: Zometeen 2 uur Menno in de middag met Erik Kooijman in de Op de Kaart Zomertour. En jouw plaat, hè, Vakantieland Spanje, is aan de beurt. Het is 1 uur, het nieuws uit de regio met André Kolen.
4: Het gezin dat bij het dodelijke ongeluk op de Hulweg in Kwintsheul van 23 april dit jaar werd aangereden, kampt maanden later nog steeds met pijn en psychische klachten. Ook zitten ze door de afhandeling van het zware ongeluk in de financiële problemen. Opnieuw heeft een chauffeur zijn bakwagen klemgereden onder een tramviaduct op de Zwarteweg in Den Haag. Het voertuig is zwaar beschadigd. De achterkant van de wagen ligt grotendeels in puin. 1,5 week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Met borden wordt gewaarschuwd dat de maximale doorrijhoogte 2,60 meter is. Maar dat blijkt dus niet voldoende. Treinreizigers vanuit Den Haag krijgen vanaf vandaag te maken met werkzaamheden en dus langere reistijden richting Rotterdam, Dordrecht en Breda. Werkzaamheden duren, als alles goed gaat, tot zaterdagochtend. Meer nieuws straks om 2:30. Nu het overige nieuws.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
7: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
8: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen.

0: Kijk op linnenwever.nl.
1: Tot 2 uur, Menno in de middag.
2: Dit is Radio West.
3: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.
4: Dag Menno.

0: Hij is natuurlijk niet echt een nummer om lekker op te dansen op het strand of zo. Maar het komt wel echt uit de zomer, hè? Uit die The Summer of Love 1967 was dit een enorme nummer 1 hit wereldwijd. A Wider Shade of Pale. Procol Harum. Enorme klassieker. Tony Esposito die opende dit tweede uur Menno in de middag met straks jouw plaat. En het leuke is, we gaan dus alle vakantielanden zo'n beetje doen deze zomer. Elke week een ander land. En Spanje is het eerste land. Gelijk feestelijk natuurlijk bij de wereldkampioen. Heb je een plaatje dat Spaanstalig is of uit Spanje komt? Laat het gewoon even weten. Menno@omroepwest.nl is het mailadres. En wie weet hoor je dan jouw plaat zo rond 2:05. Zometeen ook trouwens die van Huub Mizé, onze weerman. Gaan we straks even na 2:30 horen.
1: Van de radio.
0: Ja, en hij is van de radio, zegt hij nu. Erik Kooijman, die is op een piepkleine camping beland. Ergens tussen Boskoop en Hazerswoude-dorp in het Groene Hart. Een hele rustige plaats. Kijk wat daar is.
2: Hallo, hallo. Ja, u zit hier aan het water, onder de twee wilgen. Een mooi plekje.
3: Ja, zeker. We zijn gisteren gekomen en we zagen dit. Dus we zijn meteen dit plekje hebben we geconfiskeerd.
2: Maar wat een ruimte heb je hier, dat is toch ongelooflijk?
3: Ja, ja, echt fantastisch. We zijn gisteren het hele terrein even overgelopen. Wat een mooi en groot terrein. Heel mooi. Ja. Ja.
2: En toch zijn er dan best wel weinig mensen die dat weten te vinden. Hè? Maar jullie weten van deze club, want dit is eigenlijk een soort kampeerclub, hè?
3: Ja, de NTKC, Nederlandse Toeristenkampeerclub. Daar zijn wij lid van al bijna 30 jaar. En die heeft zo'n 22 terreintjes verspreid over Nederland, waar dit er één van is. Ja. Ja. Dus via de club weten we van dit terrein. We staan trouwens voor het eerst op dit terrein. Dit was nieuw voor ons, deze.
2: Ja, het is rustig. Meneer wordt net wakker. Heeft u een tukkie gedaan? Ja. Lekker is dat, zeg. En jullie hebben dan eigenlijk binnen Nederland al heel veel gezien.
1: Als ik me zo...
3: Ja, ja. Kijk, we hebben de vlaggetjes van verschillende terreinen aan de tent hangen. Oh, ja. En elk terrein heeft eigenlijk zijn eigen vlaggetje. Daar zijn wij allemaal al geweest. Maar we kwamen tot de ontdekking dat we op nog 3 terreinen geweest zijn... waar we niet eens een vlag van hebben.
2: Maar je wilt eigenlijk helemaal volmaken.
3: Ja, ja, ja. Eigenlijk willen we wel alle vlaggen hebben.
2: Nou zie ik dat er ook in Den Haag, waar ik vandaan kom... De Haan in Den Haag... Waar is dat ergens?
1: Weet je dat nog?
3: Nou, buiten aan de rand van Den Haag, maar... Ja, ik weet niet precies. De Haan, zou dat terrein dan? De Haan heet het gebied?
2: Ja, dat ga ik eens even opzoeken, ja. Want dat vind ik wel interessant. Maar overal geweest, Austerlitz, Hoogduin, het Groene Hart, dat is hier, Hazerswoude, Texel, ja, Huizen. Ja, het is...
3: Zuid-Limburg, dat is die de Heerkuil.
0: Oh ja.
3: Dat is Zuid-Limburg.
0: Hebben ze een favoriete plek eigenlijk? Ja.
2: Ja, wat vinden jullie het leukste plekje waar je ooit geweest bent?
3: Ik denk wel de Heerkuil in Limburg. Maar alle terreinen liggen eigenlijk wel heel mooi. Ja, ze zijn heel mooi gelegen. Ja.
2: Het zijn bijna natuurreservaatjes waar je dan eventjes in mag wonen bijna.
3: Ja, ja.
2: Geen auto bij de tent. Je moet je auto helemaal buiten parkeren. Dus je moet met de kruiwagen hierheen met al je spullen. Ja. En jullie zijn redelijk... hebben jullie uitgepakt met een tafel en een stoel. Want er zijn ook mensen die nog meer basic gaan, hè?
3: Ja, ja, ja. Dat deden wij vroeger ook. We hebben 4 kinderen. En dan kampeerden we met de kinderen allemaal op lage stoeltjes. En dan hadden we 2 of 3 kleine tentjes. En dat ging prima.
2: Vonden ze dat leuk?
3: Ja, ja, vonden ze heel leuk, ja. Alleen toen mocht je ook nog niet bij het toiletgebouw afwassen. Moest je bij je tent afwassen. Water even warm maken. Ja, dat was allemaal...
2: Dat waren strenge regels.
3: Ja, ja, strenge regels. Ja, ja. Maar dat is nu allemaal... Ja, het gaat een beetje met zijn tijd mee.
2: Okay, ja. En hoe is het om hier wakker te worden zo?
4: Nou, prima. Ja, ja. Onder het geluid van vogeltjes en wind en... Het geluid van de wind door de bomen. Ja. Ja. Ja.
0: Lekker hoor. Mooi daar.
2: Ja. Ja. Het is ook iets voor mij, denk ik, Menno.
0: Ja, ja, maar hier, ook met zo'n tijltje met warm water dan bij je tent de vieze borden af te wassen. Is dat wat voor jou?
2: Ja, joh, dat doe ik ook gewoon aan de slootkant met een beetje zand. Dat is geen probleem.
5: Jij bent ook echt, echt een oermens ook, wat dat betreft.
2: Ja, oorspronkelijk wel, bij allemaal.
5: Bij allemaal oorspronkelijk wel, ja, ja. Nee, maar goed, maar, want je vertelde gisteren openhartig over dat je naar Italië gaat met je familie op vakantie. Ja. Maar is dat dan ook zo primitief? Ga je dan ook met een tuiltje?
2: Nee,
5: zo?
2: We gaan voor het eerst in 20 jaar niet kamperen. Oh. Want ik ben uitgenodigd bij een vriend in een groot huis.
5: Ja.
2: Voor de verandering ook wel een keer leuk. Maar dat pure... Dat doe ik wel twee keer per jaar ongeveer.
5: Ja.
2: En ik vind dat mooi. Vinden jullie dat ook? Dat je dan een beetje terug naar de natuur gaat als mens?
3: Ja, ja, ja. Helemaal buiten, eigenlijk helemaal leeg. Je zit midden in de natuur, dus dat is heerlijk, ja.
2: Ja, ik heb er ook last van. Ja. Dat vind ik lekker.
5: Nou, oké. Okay. Zie je straks in Italië bij een zeer luxe huis iemand met een tuiltje lopen en vieze borden, dan is dat Erik Kooijman binnenkort. Goed. We horen jou. Ik kan zomaar voorstellen dat je nog even daar blijft. Dan wil je om 14:15 ongeveer weer hier horen. Toch?
2: Ja, is goed. Is goed. Ik ga nog even rondlopen hier. Is groot genoeg.
5: Ja, bij Hazenswoude in de buurt. Dus het Groene Hart, dat is een bijzondere camping waar Erik Kooijman belandt dus in de Op de Kaart zomertour. Ja, de Nijmeegse Vierdaagse is inmiddels ook begonnen. Ik wil alle lopers, alle wandelaars moet ik zeggen. Natuurlijk ontzettend veel succes wensen daar. Dag 1 inmiddels gestart. En de Nijmeegse Vierdaagse feesten zijn ook in volle gang al dagenlang. En ik zag daar een optreden van Jan Smit. En dat was gisteravond. En ja, dat was zo'n grandioos optreden. Die mensen waren zo enthousiast voor het podium. En vooral bij één nummer. En dat nummer was ik al lang vergeten. Want dat is 10 jaar geleden dat hij dat uitbracht. Maar blijkbaar door TikTok en allerlei social media is die weer bekend geworden. Ook bij heel veel jonge mensen. Dat is een nummer dat eigenlijk nooit een hit werd, maar nu massaal wordt meegezongen. Ja, althans gisteren voor dat podium, De Hoeken van de Kamer, Jan Smit.

Tina Charles en I Love to Love. En daarvoor dus Jan Smit, een nummer van 10 jaar geleden. De hoeken van de Kamer. Leuk om die weer eens te horen. Goed, zometeen het laatste half uurtje alweer van deze Menno in de Middag. Gaan we nog een keer terug naar Erik Kooijman op die bijzondere, ja, rustgevende camping in het Groene Hart bij Hazenswoudendorp. En zo gaan we de hele zomer door heel veel zomerse bestemmingen af in de regio. Kijken hoe Zuid-Holland vakantie viert. Dit is Anouk en One Word.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit.
2: Oh, Westland.
1: Of misschien spreek je wel een woordje katteks.
3: Ja, wij zijn klaar.
1: Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070-307-8080.
4: Hallo, waar is iedereen dan?
1: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
9: Appetito.
8: Appetito.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Het is 1:30. En André is hier met het nieuws uit de regio.
14: Goedemiddag. IJshockeyclub Zoetermeer Panthers wil dat ijshal Silverdome terugkomt op het besluit om de ijsbaan niet meer beschikbaar te stellen aan het eerste team. Volgens de exploitant van Silverdome zijn de wensen van de Eredivisieclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Hans Stonen van Zoetermeer Panthers over de gang van zaken.
15: Nou, wij sloegen eigenlijk een beetje stijl achterover. En toen hadden we het idee, we houden het klein. Eerst eens even kijken wat voor consequenties dit allemaal heeft. Maar toen lag er al een persbericht. Vrijwel op hetzelfde moment als dat wij het bericht kregen, lag er een persbericht bij de lokale media dat wij uitgesloten zouden worden.
14: Ja, geschrokken dus en onbegrip.
15: Ik snap het niet. Ik snap wel overigens dat het Silverdome problemen heeft. Dat weet ik. En dat is al langer zo. Maar de problemen die zijn van dermate grote aard dat wij daar ook niet de oplossing voor zullen zijn als wij er niet meer zouden zijn.
14: Ja, de club is een petitie gestart die inmiddels ruim 1700 keer is ondertekend en roept de Zoetermeerse sportwethouder op om zich in te zetten voor behoud van het Eredivisie ijshockey. Nijmegen stroomt vol met mensen die de eerste vierdaagse dag hebben gehaald. Ook uit onze regio lopen veel mensen de tocht. Deze wandelaar had het tempo er goed in zitten en was vanochtend één van de eerste.
16: Het is een schitterende dag, echt waar. Heel leuk geweest.
17: Ja? Ja. Je bent vanochtend begonnen, heb je nog gekke dingen meegemaakt?
16: Nee, eigenlijk niet. Nee. Allemaal prima gegaan. Goeie sfeer onderweg. Ja, was echt gezellig. Lekker weer.
14: Ja, nou, morgen gaan de lopers richting Wijchen. Donderdag naar Groesbeek, hè, de Zevenheuvelenweg. En vrijdag via Kuik richting de traditionele intocht op de Via Gladiola in Nijmegen. Opnieuw heeft een chauffeur zijn bakwagen klemgereden onder het tramviaduct op de Zwarteweg in Den Haag. Het voertuig is zwaar beschadigd. De hele achterkant van de bakwagen ligt grotendeels in puin. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Met borden wordt gewaarschuwd dat de maximale doorrijhoogte 2,60 meter is, maar dat blijkt dus niet voldoende. En ook in 2024 ging het 2 keer in 1 maand tijd fout.

0: Nou, Huub, die regen die is ver weg, hè?
1: Die is nog steeds behoorlijk ver weg, maar ja. Komt wel wat dichterbij. Maar wat we aan regen krijgen de komende tijd is absoluut niet voldoende om de droogte op te heffen. Sowieso is het vandaag droog. Ja, ook inderdaad mooi voor de Nijmeegse Vierdaagse, absoluut. We hebben een periode met zon, maar in de loop van de middag komt er wel weer wat meer bewolking uit het noordwesten, dat wel. Er is ook een noordwestenwind, zwak tot matig, en het wordt ongeveer 22 graden. Het is nu 2021. Heerlijke middag eigenlijk, eerlijk gezegd. Komende nacht wat meer bewolking, ja, dan kan er plaatselijk wat lichte regen of motregen vallen. De noordwestenwind neemt wat af en de temperatuur daalt tot 15 graden. En we zien ook morgen nogal wat bewolking. Plaatselijk wat lichte regen. Het zijn hele zwakke fronten die overkomen. Want ja, tegelijkertijd ligt er nog steeds een heel sterk hoge drukgebied op de oceaan. Daardoor ook morgen een noordwestenwind. Matig aan zee, soms vrij krachtig. En later komt de zon dan ook wel weer door. Misschien met een buitje erbij. En morgen 20 graden. Donderdag wolkenvelden, ook geregeld zon. Het wordt dan 21 graden. En vanaf vrijdag wordt de temperatuur toch echt alweer wat hoger. Denk aan 23, 24 graden met eerst nog wat bewolking, later wat opklaringen. En ook zondag. En nou, zelfs volgende week hebben we te maken met een meer westelijke, soms zelfs zuidwestelijke wind. Dus die noordwestenwind raken we kwijt. Dat betekent dat er op zich zondag wel nogal wat regen kan vallen. Nou, misschien eens een keer een dagje voor een museum. Begin volgende week ook nog wel hier en daar een buitje. Maar ik zei het al, niet voldoende voor de droogte. En de temperaturen blijven volgende week overdag op 2, 23 graden. Later in de week misschien zelfs nog weer wat hoger. En ik vind dan toch dat je weer van zomerweer kan spreken.
0: Ja, het
1: hoor.
0: Blijft gewoon zomer met misschien wat buitjes in aantocht. Dat is dan de conclusie. Blijf bij ons, Huub.
1: Ja.
0: Want ja, zometeen jouw plaat. Maar eerst even naar Helene de Geest. Er staan files.
2: Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij Zevenhuizen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is er maar één rijstrook open.
3: Dankjewel, Helene. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf gewoon luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Jouw plaat. Er komen echt hele leuke plaatjes binnen op menno@omroepwest.nl. Vakantieland Spanje. Huub, aan jou de eer.
1: Ja, het is een bekende. Iedereen kan hem meezingen. Van Juanes la Camisa Negra.
0: Ja, ja, leuk. Alweer uit 2006, hè, deze.
3: Ja, oudje. Ja. Nou ja, meezingen. Dat is wel een moeilijke tekst, hoor, in het Spaans. Ik weet niet hoe jouw Spaans is.
0: Probeer eens dan.
3: Ja, gewoon.

0: Justin de Wild en Cheerio. En daarvoor dus die van Huub Mizee. Juanes, La Camisa Negra.
1: Op de kaart.
0: Ja, we gaan weer naar Erik Kooijman voor de laatste keer vandaag. Blijft nog de hele week bij ons, hoor. Wees niet ongerust, gaat de hele week erop uit. In vakantievierend Zuid-Holland. Ja, dan kom je op een heel rustiek plekje uit. Bij Hazerswoude-dorp, Erik.
2: Ja, het NTKC Natuurterrein. En daar, nou, ik hoorde wel een paar verhalen. 1912 is het opgericht door Carl Denig. Zeg je dat wel?
0: Nee.
2: Carl
0: nee.
2: Denig?
0: Nee.
2: Die, nou, vroeger waren er allemaal van die tentenzaken. Kampeerspullenzaken en zo. Die heette Carl Denig. En Carl Denig die was de eerste die een tent had gemaakt in Nederland. Zijn vader had een spijkerbroekenzaak. Of een stoffenzaak. En die zei van, nou, als jij wil kamperen, dan moet je een tent maken. Toen heeft hij een tent gemaakt in 1912. Nou, of misschien wel daarvoor. En zo is het kamperen een beetje ontstaan. Dus het is al een heel oud dingetje hier. En dan was je lid daarvan. Nu ook bijvoorbeeld. Je betaalt €50 per maand, per jaar. En dan mag je voor €5 mag je overal kamperen. Dus het is nog ja, makkelijk te betalen.
0: Ja.
2: Weet je, parkeren van je auto kost ook nog €1,50, dat wel. Maar verder, als je introducee meeneemt, dan heb je wel een tientje.
0: Oh.
2: Ja, okay. En een vlaggetje is €6.
0: Ja.
2: Maar ja, vlaggetje van, we hoorden het net, misschien hoorde je het. Je kan de vlaggetjes verzamelen van alle 22 natuurcamping, kampeerterreinen in heel Nederland. En die in Den Haag, die weet ik opeens weer waar die is. Die zit vlak achter de voetbalclub waar ik gevoetbald heb, SV Loosduinen.
0: Oh ja, hoe heet je die ook alweer?
2: Een beetje verstopt. Dat was De Haan.
0: Oh ja, De Haan.
2: Kampeerterrein
0: ja.
2: De Haan. Dus ja, als je in Den Haag woont en je wil even eruit, naar De Haan toe. Maar wat het ook zo was, is dat je hier in het verleden vroeger moest je door een ballotagecommissie. Dan werd je tent geïnspecteerd. Je stoeltjes en je tafeltjes en hoe je de was op had gehangen. Want die mensen waar ik net mee sprak, die hadden nu de was op een scheerlijn zo opgehangen. Maar dat was niet volgens de regels. Dus het was ook wel een beetje, ja, klinkt een beetje als een gereformeerd clubje met, weet je, jaren 50, precies zoals het moet.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, ze hebben ook nog maar net 20 jaar stroom hier. En zonnepanelen. Dus ze zijn wel met de tijd meegegaan, maar dat gaat niet helemaal vanzelf hier, volgens mij.
0: Ja.
2: Warm water ook pas sinds 30 jaar. Dat was eigenlijk, daar was iedereen op tegen dat er warm water kwam. Want je moet toch een beetje, ja, een beetje afzien is genieten. Mijn moeder zei het ook altijd. Afzien is genieten.
0: Ja?
2: Ken je dat? Afzien
0: is genieten? Nee, nee, volgens mij niet. Ken ik dat niet. Nee. Maar goed, misschien moet ik dat eens doen.
2: Ja, ja, dus ja. Dat dan.
0: Maar ik begrijp dus wel uit jouw verhalen dat jij dus ook echt ja, vanuit je jeugd, je opvoeding, dat kamperen ook echt hebt geleerd dus.
2: Ja, dat moet je denk ik ook een beetje leren. Want dat, ja, het wordt een beetje zeldzamer. Mensen hebben veel meer luxe om zich heen verzameld. En dat willen ze dan ook op vakantie helemaal. Maar ik heb dat juist een beetje andersom. Misschien wel door mijn ouders. Dan gingen we kamperen in Noorwegen. En dan was je de hele dag ook een beetje bezig met dat comfortabel maken van het daar zijn. Met een vuurtje en een eitje bakken en een scheerlijntje goed zetten. En mijn vader was allerlei tenten aan het plakken dan. En ik was met mijn hengel aan het vissen.
0: Ja, ja,
2: de hele
0: ja.
2: dag. Ja, dat, ja, wel puur hoor.
0: Ja, dat en gaaf. Dat blijft voor jou altijd wel een ideale vakantie. Want volgens mij doe je dat nog regelmatig, hè? Vissen in de vrije natuur, in het buitenland ook. Dus, nou ja.
2: Ja, zeker.
0: Goed.
2: Ja, en het is heel dichtbij. Het is, je kan het gewoon hier in de Randstad. Zijn verschillende plekken waar je dus iets terug kan trekken.
0: Ja.
2: En weer helemaal puur de natuur in kan gaan.
0: Zoals daar bij Hazerswoude-dorp. Want daar ben je vandaag. Heb je al een plan voor morgen? Want, ja, of zeg je van nou, ik zie wel weer waar ik terecht kom.
2: Meestal met de dag.
0: Ja, dat is het beste ook. Zeker in de vakantie. Ja. Erik, tot morgen dan, hè?
2: Oké, Menno. Oh, yeah.
0: Erik Kooijman, altijd mooie verhalen. Vanaf een hele rustieke camping dus in het Groene Hart. Dit is Randy Crawford en de Crusaders.
1: I

En ik hoor je nu denken van, oh, wat een lekker zomersnummer is dit toch, hè, van Randy Crawford en de Crusaders. Street Life. Je ziet jezelf helemaal flaneren met deze klanken langs een strand. Nou, niks is minder waard. Want dit nummer gaat helemaal niet over de zomer. Het is geïnspireerd op een skipiste in Californië waar skiers tegen elkaar opbotsen. Echt waar. Daar gaat dit over, Street Life. Maar goed, klinkt wel lekker zonnig. En deze ook, van Nick en Simon. De lippen op de mijnen. En hierna, jouw plaat.

Nick en Simon. We zoeken Spaanse plaatjes, plaatjes uit Spanje in het kader van jouw plaat. En Patricia Boot die zegt, hoi Menno, ik zou graag het nummer Danza Kuduro willen horen. We hebben aan dit nummer hele leuke herinneringen. Ongeveer 15 jaar geleden maakten we een cruise over de Middellandse Zee. En dit nummer werd iedere dag op dat schip gedraaid. Het is inderdaad uit de zomer van 2011. Toen was dit een enorme hit. Overigens niet alleen Spaanstalig. Er komen ook Portugese zinnetjes in voor. Maar we keuren hem goed hoor. Zeker weten. Blijf lekker bij West vandaag.

0: Dit was Mel in de middag. Tot morgen.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 70s at 6 met Bas Martinius.
2: Welke jaren 70 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet dat even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl. En dan zeg ik tot vanavond.
1: 70s at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West. Zondag op TV West, een terugblik op het Haags Beat Festival 2025. Met The Animals and Friends.

0: Het Haags Biedfestival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches are looking like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand weer.
7: En hoe meer data en snelheid,
8: hoe groter die korting.
7: Dat is One. Van Vodafone.
8: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: Drie sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd.

0: De gemeente Noordwijk neemt extra maatregelen tegen afval dat naast verzamelcontainers wordt geplaatst. Afvalzakken, dozen en grof vuil zorgen voor een rommelig straatbeeld, trekken ongedierte aan en veroorzaken hoge opruimkosten. Op plekken waar veel overlast is, worden de komende tijd verschillende acties uitgevoerd, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Eigenaren van kleine monumenten in Wassenaar kunnen tot en met 31 juli subsidie aanvragen voor restauratie en onderhoudswerkzaamheden. De regeling is beschikbaar via de provincie Zuid-Holland en is bedoeld om monumentaal erfgoed te behouden. De provincie vergoedt maximaal 50% van de subsidiale restauratiekosten. Opnieuw heeft een chauffeur zijn bakwagen klemgereden onder een tramviaduct. Op de Zwarteweg in Den Haag gebeurde dat. Het voertuig is zwaar beschadigd. De achterkant ligt volledig in puin. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur al hetzelfde. Wordt gewaarschuwd met borden, maximale doorrijhoogte 2,60 meter, maar dat blijkt dus niet voldoende. Meer nieuws straks om 2:30, nu het overige nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar hij wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
7: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Lou Walls, You Never Find Another Love. En daarvoor hoorde je ook nog de Dire Straits, Money for Nothing in Muziek aan Zee op de dinsdagmiddag. Fijn dat je er weer bij bent. De komende twee uur wordt vast weer genieten. Onder meer blije berichten, die gaan dit keer over een lekker geurtje scoren. De krijg na wat heeft te maken met onverwachte bezoek krijgen in je tuin. En zoals je gewend bent, wordt het gewoon achteroverleunen in je stoel. Een lekker drankje nemen en dan genieten van alles wat er voorbij komt. Onder meer muziek van Joan Jett en de Blackhearts weer is. Ja, lekker pittig hoor. I Love Rock and Roll komt eraan. Ook Jim Croce gepland. Bad, Bad Leroy Brown. Maar ook uit de jaren 80, eind jaren 80 bijvoorbeeld. Lisa Stansfield, Live Together. Ken je dat nummer nog? Vast wel. Dat natuurlijk het nieuws uit de regio en alles over het weer. Je wordt bijgepraat, dus fijn dat je erbij bent.
1: Je luistert naar Muziek aan Zee met Marjolein Visser.
0: Dit is Rob de Nijs.

ELO, oftewel Electric Light Orchestra, Sweet Talking Woman. Marshall heeft een mooi bericht geplaatst. Hij zegt, vorig jaar heb ik mijn hele huis laten voorzien van airco's. Zo, dat is een flinke investering geweest. Maar, zegt hij, wel een waar ik blij mee ben met de temperaturen van de afgelopen weken. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik heb er geen één, hoor. En het was bij ons in huis ook best wel warm, een graad of 27. Maar nu is het wel weer lekker aan het afkoelen. En dat is ook wel fijn, ook zonder airco. En Saskia die heeft haar verjaardagscadeautje ontvangen. Dat werd bezorgd blijkbaar en die ruikt lekker, joh. En ze heeft een foto geplaatst van een flesje parfum van het merk Gucci. Dat is niet de goedkoopste. En die flesjes zien er altijd zo mooi uit. Het is net kunst. Ik bewaar ze ook altijd, die flesjes. Jullie

Lisa Stansfield, Live Together. Zometeen word je bijgepraat over het nieuws uit de regio. Natuurlijk ook altijd terug te vinden op onze website, omroepwest.nl. En wat gaat het weer doen? Dat weet Huub Mizee. Eerst nog Jim Croce.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op Vitipro.nl.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op Vitipro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van André Kolen. Goedemiddag, André.
9: Goedemiddag, Marjolein. De gemeente Noordwijk neemt extra maatregelen tegen afval dat naast verzamelcontainers wordt geplaatst. Afvalzakken, dozen en grof vuil zorgen voor een rommelig straatbeeld, trekken ongedierte aan en veroorzaken hoge opruimkosten. Op plekken waar veel overlast is, worden de komende tijd verschillende acties uitgevoerd. De inwoners ontvangen een folder in 3 talen met uitleg over afvalinzameling en het gebruik van de milieupas, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Wie afval naast een container achterlaat, riskeert een boete van €110 en moet ook de opruimkosten betalen. Inwoners kunnen volle, kapotte of vervuilde containers melden via Fixie. De meeste tickets zijn alweer uitverkocht voor de zomeropening van Paleis Noordeinde in Den Haag. Dit is het 10e jaar dat de koning zijn werkpaleis openstelt, maar met dit jaar speciale aandacht voor de Oranjes en de krijgsmacht. Verslaggever Jeroen de Jager die ging alvast kijken en zag zowaar de Gouden Koets.
10: Hans Veenhuis, u bent de stalmeester hier van de Koninklijke Stallen.
11: Ja.
10: De Gouden Koets staat er nog steeds bij.
11: Ja.
10: Terwijl ik dacht dat hij uitgefaseerd was.
11: Nou ja, uitgefaseerd, dat is een hele andere discussie. Maar hij behoort tot onze collectie van rijtuigen.
10: En te wachten op een besluit van de koning of hij hem nog wel of niet ooit gaat gebruiken.
11: Ja, nou, dat is in de toekomst verscholen. In ieder geval staat hij hier in al zijn pracht na de restauratie. Als geschenk van de stad Amsterdam, dat moet ik ook niet vergeten.
9: Vanaf morgen zijn het paleis en de stallen in Den Haag voor publiek geopend. Maar je moet dus wel een kaartje hebben. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een ongeval plaatsgevonden door een overstekende egel. De voorste automobilist verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen. De bestuurder van de achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen en botste erachterop. De achterste auto raakte erbij beschadigd aan de voorzijde en door de klap werden ook de airbags geactiveerd. De bestuurder van die achterste auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De voorste auto liep, voor zover zichtbaar, geen schade op bij de kop-staartbotsing.
8: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
12: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar geleidelijk aan komt er weer wat meer bewolking. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig en het is ongeveer 22 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en vannacht kan er plaatselijk wat lichte regen en motregen vallen. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Morgen is er eerst bewolking en valt er plaatselijk weer wat lichte regen. Morgenmiddag komen er wat opklaringen, mogelijk afgewisseld door een enkele bui. Ook morgen hebben we de noordwestenwind, matig aan de kust vrij krachtig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Donderdag zijn er wolkenvelden, komt er ook geregeld zon. Het wordt dan 21 graden. Vrijdag is er bewolking, later meer zon en dan wordt het plaatselijk 24 graden.
9: Dankjewel, Huub. En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: Zo, lekker stevig toch dit? Joan Jett samen met Blackhearts, I Love Rock'n'Roll. Ja, Joan Jett, 67 is ze inmiddels. Ze begonnen ooit met een band, een vrouwenband in 1975, The Runaways. Toen was ook een grote internationale hit met het nummer Cherry Bomb. En dit was in 1982 een groot hit. I Love Rock'n'Roll, onder meer de nummer 1 positie in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En andere grote hits zijn Bad Reputation, Do You Wanna Touch Me en I Hate Myself for Loving You. In 2015 werd de band samen met Jett ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dus dat is ja, toch wel eervol, denk ik zomaar, voor deze dame. Muziek aan zee, van het een naar het andere. Net iets pittigs en nu gewoon iets heel lekkers van Chef Special. In Muziek aan zee, hier is Try Again.
1: Looking down with your toes pressed to the edge.

0: Nou, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Ja, zomerse klanken van de Gypsy Kings, Baila Me. Een Belgisch koppel is onlangs flink geschrokken toen ze midden in de nacht mannen in hun tuin zagen lopen met wapens om. In België gebeurde het. De bewoner en zijn partner werden gewekt doordat hun beveiligingscamera's iets detecteerden in de tuin. Dat was rond 2:30 's nachts. Toen zagen ze gewapende mensen met capuchons en schrokken ze zich rot.
1: Krijg nou wat!
0: Uiteindelijk werd 112 gebeld en het bleek te gaan om een militaire oefening. Om 2:30 's nachts op privéterrein zonder enige waarschuwing. Het was wel een verrassing, maar uiteindelijk liep het dus met een sisser af. Maar wat schrik je rot, denk ik, als je dat s'nachts ziet in je tuin. Ja, toch? Kan ook alleen maar in België, toch? Dat dat gewoon een oefening is bij iemand in zijn tuin. Terwijl die zelf lekker ligt te slapen.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
5: Odido.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Zometeen in Muziek aan Zee heb ik weer een fijne zomerse meedansplaat voor je uitgezocht. En de eerste plaat komt van Michael McDonald, Sweet Freedom. Eerst het nieuws van 3 uur, André Kolen.
8: Eigenaren van kleine monumenten in Wassenaar kunnen tot en met 31 juli subsidie aanvragen voor restauratie- en onderhoudswerkzaamheden.

0: Opnieuw heeft een chauffeur zijn bakwagen klemgereden onder een tramviaduct. Dat was op de Zwarteweg in Den Haag. Het voertuig is zwaar beschadigd. De achterkant ligt grotendeels in puin. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Met borden wordt gewaarschuwd dat de maximale doorrijhoogte 2,60 meter is. Maar dat blijkt dus niet voldoende. Meer nieuws straks om 3:30. Nu het overige nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft twee piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Rijn Baartmans.
2: Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda. En dat merk je tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Reken 10 minuten extra.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag. Van Albert Heijn.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want

0: 1978, Player hoorde je, Baby Comeback. En Michael McDonald kwam ook voorbij met Sweet Freedom. Het tweede uur van muziek aan zee op de dinsdagmiddag. Waarbij ik straks nieuws heb over een ontsnapte aap. Verder een fijne meedansplaat. We gaan de conga dansen dit keer. En muziek nog onderweg van Albert Hammond. De Free Electric Band komt eraan. Ook weer is The Kinks, Waterloo Sunset. En zometeen hier uit de jaren 70, Sheila en de Black Devotion, Spacer. Maar eerst een prachtig nummer, al zeg ik het zelf. Van George Michael samen met Queen uit 1993. Ik krijg er altijd kippenvel van, dus je mag hem lekker hard zetten. Hier is Somebody to Love. Geniet ervan.
1: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Ga je mee de ruimte in?
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart? Raak een echte meteoriet aan? Of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: Lila en de Black Devotion, Spacer, hoorde je. Een aap uit safaripark Beekse Bergen is op vrije voeten al een tijdje blijkbaar. Al een maand, de kuif Mangabi ontsnapte uit zijn verblijf. En sindsdien hebben de dierenverzorgers de aap nog niet kunnen vangen. Maar het gaat wel goed met het dier en dat is bijzonder.
1: Hij zit in een bosgebied van ongeveer 100 hectare. Daar zien we hem regelmatig. We weten nu, hij blijft redelijk op deze plek. En wij zijn daar nu bezig met de vangactie. En we hebben daar camera's hangen, dus we kunnen hem regelmatig zien. En we hebben daar vangkooien staan, zodat we hem weer terug kunnen brengen bij zijn soortgenootjes.
0: Ja, bijzonder toch. Vorige maand zwom het dier een gracht over en wandelde eerst even door het park om vervolgens de wijde wereld in te trekken. Hij zit dus wel in de buurt, maar het is te hopen dat ze hem snel gaan vangen.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Tijd voor het regionale nieuws. En dat krijg je van André Kolen. André, goedemiddag.
10: Goedemiddag Marjolein. De gemeente Noordwijk neemt extra maatregelen tegen afval dat naast verzamelcontainers wordt geplaatst. Afvalzakken, dozen en grof vuil zorgen voor een rommelig straatbeeld, trekken ongedierte aan en veroorzaken hoge opruimkosten. Op plekken waar veel overlast is, worden de komende tijd verschillende acties uitgevoerd. En inwoners ontvangen een folder in 3 talen met uitleg over afvalinzameling en het gebruik van de milieupas, bericht mediapartner Bollestreek Omroep. Wie afval naast een container achterlaat, riskeert een boete van €110 en moet ook de opruimkosten betalen. IJshockeyclub Zoetermeer Panthers wil dat IJshal Silverdome terugkomt op het besluit om de ijsbaan niet meer beschikbaar te stellen aan het eerste team. Volgens de exploitant van Silverdome zijn de wensen van de Eredivisieclub niet te combineren met een gezonde bedrijfsvoering. Hans Tonen van Zoetermeer Panthers die heeft het over de gang van zaken.
11: Nou, wij sloegen eigenlijk een beetje stijl achterover. En toen hadden we het idee, we houden het klein. Eerst eens even kijken wat voor consequenties dit allemaal heeft. Maar toen lag er al een persbericht. Vrijwel op hetzelfde moment als dat wij het bericht kregen, lag er een persbericht bij de lokale media dat wij uitgesloten zouden worden.
10: Geschrokken dus en onbegrip.
11: Ik snap het niet. Ik snap wel overigens dat het Silverdome problemen heeft. Dat weet ik. En dat is al langer zo. Maar de problemen die zijn van dermate grote aard dat wij daar ook niet de oplossing voor zullen zijn als wij er niet meer zouden zijn.
10: De club is een petitie gestart, die is inmiddels 1700 keer ondertekend. En het roept de Zoetermeerse sportwethouder op om zich in te zetten voor behoud van het eredivisie ijshockey in Zoetermeer. Opnieuw heeft een chauffeur zijn bakwagen klemgereden onder het tramviaduct op de Zwarte Weg in Den Haag, vlakbij het Centraal Station. Voertuig is zwaar beschadigd, de achterkant ligt er grotendeels vanaf. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Met borden wordt gewaarschuwd dat de maximale doorrijhoogte 2,60 meter is. Maar dat blijkt dus niet voldoende. Ook in 2024 ging het 2 keer in 1 maand tijd fout.
9: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
12: Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar geleidelijk aan komt er weer wat meer bewolking. De wind is noordwestelijk, zwak tot matig en het is ongeveer 22 graden. Vanavond neemt de bewolking verder toe en vannacht kan er plaatselijk wat lichte regen en motregen vallen. De noordwestenwind blijft zwak tot matig en vannacht wordt het ongeveer 15 graden. Morgen is er eerst bewolking en valt er plaatselijk weer wat lichte regen. Morgenmiddag komen er wat opklaringen, mogelijk afgewisseld door een enkele bui. Ook morgen hebben we een noordwestenwind, matig, aan de kust vrij krachtig, en morgenmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Donderdag zijn er wolkenvelden, komt er ook geregeld zon. Het wordt dan 21 graden. Vrijdag is er bewolking, later meer zon en dan wordt het plaatselijk 24 graden.
10: En dan is er nog verkeersinformatie bij de ANWB Rijn Baartmans.
1: Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 15 minuten langer over.
10: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: Blijf het wel mooie plaat vinden, dit van Cressup. I Would Stay and the Pretenders kwamen ook nog voorbij. Back on the Chain Gang.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Een zangeres die wereldwijd meer dan 100 miljoen platen heeft verkocht, ga ik draaien. En ze heeft natuurlijk ook een musical pas uitgebracht over haar leven. Of er is een musical uitgebracht over haar leven. On Your Feet. En dan heb ik het natuurlijk over Gloria Estefan. Ooit geboren in Cuba, maar wat een succesvol artiest. En wat een fijne plaat om even lekker mee te doen. Hier is Conga.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
2: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
3: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking.
1: Ja?
3: En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Kings hoorde je met Waterloo Sunset in Muziek aan Zee. En daarvoor ook nog Albert Hammond, Free Electric Band. Maar het zit er weer op voor mij. Ik mag heerlijk naar buiten. Ik ga zo even lekker richting het strand, denk ik. Een frisse neus halen. Ben ik wel aan toe. Aan de andere kant van het glas staat Kevin Brouwer alweer te springen, want die heeft er enorm veel zin in. Hij maakt er weer een feestje van tussen 4 en 7. Geeft leuke prijzen weg. En natuurlijk in het laatste uurtje de 70Z6. En geef je favoriet aan hem door. Kevin Apenstaartje, omroepwest.nl. Of app de studio even. Een hele fijne dinsdag nog. En morgen om 2 uur spreken we weer af. Tot dan. Muziek aan Zee.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
2: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan.
9: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam.

0: De Delftse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouwplannen van 1800 tot 2100 studentenwoningen rond de Kruithuisweg en Mekelweg. Daarmee moet de komende jaren een flinke stap worden gezet in de aanpak van het tekort aan studentenkamers in Delft. Treinreizigers vanuit Den Haag krijgen vanaf vandaag te maken met werkzaamheden en dus langere reistijden richting Rotterdam, Dordrecht en Breda. Werkzaamheden duren, als alles goed gaat, tot zaterdagochtend. Meer nieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En voor de verkeersinformatie gaan we naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans.
3: In de regio West begint het langzaamaan drukker te worden en dat merk je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knopend Ketelplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het erg druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delftse haven doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De ziel krijgt vleugels. Toverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Tot 7 uur, West komt thuis. Dit is Radio West.

0: Tina Turner en David Bowie en Tonight hier bij Radio West in West Komt Thuis. Het was de eerste ook meteen. De eerste muzikale verrassing zo even na 4 uur. Goedemiddag, 4:10, dinsdag 21 juli. Mijn naam is Kevin Brouwer als stand-in voor Bas, die lekker geniet van zijn vakantie. Tussen nu en 7 uur, West Komt Thuis. Nou ja, ik hoorde net een mooie lijn al zeggen, hij gaat mooie prijzen weggeven. En dat is ook echt zo. Zometeen geven we namelijk weer 4 kaartjes weg voor de Space Expo. En wat is dat toch altijd interessant, hè? Om het er natuurlijk over te hebben, over de ruimte en alles wat er is, wat we misschien nog helemaal niet weten. Sommige dingen zijn ontdekt, maar heel veel dingen waarschijnlijk ook nog niet. Dus in de Space Expo kun je in ieder geval achter veel geheimen van de ruimte komen en met je neus ook bovenop zaken staan waar je normaal gesproken niet dichtbij komt. Dus straks kun je weer 4 kaartjes winnen. En verder, natuurlijk binnen 48 uur was het drugslab ontdekt en ontruimd in de Meidoornstraat in Den Haag. Daar is inmiddels de rust wel een beetje teruggekeerd, maar de afgelopen dagen was het een komen en gaan van hulpdiensten nadat in een van de panden een drugslab werd ontdekt. Het is een zorgelijke ontwikkeling dat dit natuurlijk plaatsvindt in wijken waar onder andere dus midden in Den Haag. En zometeen is hier in de studio Anna Peowitz en met haar gaan we even praten. Zij is namelijk synthetisch specialist of specialist synthetische drugs moet ik eigenlijk zeggen. En met haar ga ik eens eventjes inzoomen op dit zorgelijke onderwerp.
1: Tot 7 uur, West Komt Thuis, met Kevin Brouwer.
0: En we hebben natuurlijk ook later nog de 70s at 6. En daar kun je natuurlijk verzoekjes voor indienen. Dus laten we maar gewoon komen hoor. Kevin, aapstaartje, omroepwest.nl. Liedjes uit de jaren 70.
2: Dit is Radio West.
0: En natuurlijk is er ook ruimte voor muziek. Gelukkig wel, Boudewijn de Groot. Dit is een wonderkind van 50.
2: Ik

0: Muziek van eigen bodem natuurlijk ook hier bij Radio West. En dit was weer een mooie van Boudewijn de Groot. Een wonderkind van 50.
1: West komt thuis.
0: Binnen 48 uur was het drugslab ontdekt en ontruimd. De buurt geïnformeerd, een accommodatie geregeld, alles opgeruimd en was er een nazorggesprek. De rust in de Meidoornstraat is weer teruggekeerd. De afgelopen dagen was het een komen en gaan van hulpdiensten nadat in een van de panden een drugslab werd ontdekt. En het OM vermoedt dat er werd gewerkt aan een grootschalige productie van ecstasy. In de studio is Anna Peowitz. Zij is specialist synthetische drugs bij het landelijke team Ontmantelen. Fijn dat je er bent, Anna.
2: Ja, dankjewel.
0: Spreek ik je achternaam goed uit?
2: Ja, Peowitz.
0: Peowitz, ja. Heel goed. Ja. En jullie worden dus opgeroepen als er zo'n lab wordt ontdekt. We kunnen niet specifiek praten over het drugslab in de Meidoornstraat, omdat dat nog gaande is. Maar even voor mijn beeldvorming, want ik ken jouw werk natuurlijk helemaal niet. En ik ben toch nieuwsgierig. Jij komt dan aan op locatie en wat zijn dan de eerste dingen die jij doet?
2: Nou, als wij aankomen bij zo'n locatie, het eerste waar we naar gaan kijken is, nou, wat is er al bekend? Heeft de brandweer al wat informatie of omstanders? Daarna gaan we zelf even kijken binnen met alle veiligheidsmiddelen die we hebben. Constateren wat voor proces er gaande is en welke interventies we daarop moeten doen. Daarna stellen wij een onderzoek in naar het proces. We nemen monsters, net zoals bijvoorbeeld de forensische opsporing doet bij een moord. Stellen wij een andere soort monsters veilig bij een drugslab. Om uiteindelijk te kunnen bewijzen wat daar aan de gang was. Uiteindelijk begeleiden wij de ontmanteling, dus het opruimen van het drugslab uiteindelijk samen met een extern bedrijf.
0: Ja, wat zijn nou de eerste gevaren voor jullie daar op locatie?
2: Explosiegevaar, brandgevaar bijvoorbeeld. Maar ook gevaarlijke stoffen die ervoor zorgen dat er te weinig zuurstof bijvoorbeeld in de lucht is. Waardoor we niet kunnen ademhalen. Dus dat zijn voor ons de grootste risico's.
0: Ja, want in principe is dat drugslab natuurlijk op dat moment in bedrijf. Het is gaande.
2: Soms wel, soms niet.
0: En soms niet, ja. Nee precies. Dat ligt er ook nog aan. Het is in ieder geval een zorgelijke ontwikkeling wat hier gebeurt.
2: Zeker.
0: Ja, want dit gebeurt steeds vaker in Nederland. Wel minder volgens mij dan vorig jaar, maar het gebeurt nog steeds.
2: Ja, de aantallen van vorig jaar zijn weer iets lager dan de jaren daarvoor. Maar wij zijn er nog steeds druk mee.
0: Ja, ja. En is er dan nog een verschil? We hebben het dan nu over ecstasy, hè, geloof ik, voor wat betreft de Meidoornstraat. Is er nog een verschil met bijvoorbeeld andere soorten drugs?
2: Ja, elk soort drugs heeft een eigen productieproces met verschillende grondstoffen, verschillende chemicaliën. En daar kan heel veel verschil tussen zitten.
0: Ja, en wat voor protocollen hebben jullie mee te maken als jullie daar aankomen?
2: Ja, dat is afhankelijk van het proces wat we aantreffen in welke situatie. Net als afgelopen vrijdag hadden we te maken met een gevaarlijke situatie waarbij we bijvoorbeeld ook ondersteuning van de brandweer en bijvoorbeeld ambulance in de buurt nodig hadden.
0: Ja.
2: En soms is dat niet nodig.
0: Nee. En wat was er nou voor nodig dat dan dat toch ingeschat werd als een zorgelijke situatie op dat moment?
2: Ja, daar kan ik natuurlijk niet al te veel over zeggen. Maar de situatie hebben wij ingeschat dat er kans was op andere gevaren. Waardoor wij ondersteuning daar van de collega's wilden hebben.
0: Ja, want kijk, voor mensen natuurlijk die in de omgeving wonen. Ik zag het item gisteren ook op TV West bij ons. Ja, je schrikt daar natuurlijk van. Sowieso als jullie natuurlijk met het hele gevolg aankomen. Wat kun je nou doen bijvoorbeeld als je in een buurt woont en je verdenkt zo'n locatie?
2: Altijd melding maken. Ook al twijfel je, ook al heb je het idee, misschien is het ook niet. We gaan liever voor niets naar een locatie toe dan dat we dit soort locaties missen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dus de burgers kunnen daadwerkelijk altijd wel iets doen. En nooit zelf, denk ik.
2: Nooit zelf gaan kijken of iets ondernemen. Altijd gewoon via 112-0900-8844 of meld misdaad anoniem melding doen en dan komen wij.
0: Ja, inderdaad. Ja. Mooie job heb je wel.
2: Zeker.
0: Het is dus in ieder geval spannend en afwisselend.
2: Ja, de leukste politiebaan die er bestaat.
0: dat geloof ik zo. Vanavond ben je ook te gast bij West Vandaag.
2: Ja.
0: Op TV West. Dus dan kunnen mensen nog meer informatie vergaren. Dankjewel, Anna.
2: Ja, graag gedaan.

0: Parker Jr. en You Can Change That. En daarna deze van The Cure, Close to Me, hier bij Radio West. Ja, zometeen dan kun jij weer kaarten winnen voor de Space Expo, het interactieve ruimtevaartmuseum in Noordwijk, waar je alles kunt leren over de ruimtevaart en ook door het Internationaal Space Station te kunnen lopen. Ja, dat is leuk. En ook zelfs de ruimtecapsule bekijken van Wubbo Okkels. Nou, hoe leuk is dat? Zometeen 4 kaartjes te winnen met Gezang in de Ruimte. Een speciaal spelletje deze week. Herken jij het liedje wat in de ruimte wordt gezongen? Dan mag je meteen reageren. Zometeen ook het regionieuws. Je krijgt het weer van Huub Mizee en ook verkeer komt eraan.
1: Zondag op TV West, een terugblik op het Haagsbiedfestival 2025. Met The Animals and Friends.

0: Het Haags Biedfestival 2025. Zondag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
1: Alleen op TV West.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Nou, het is precies 16:30. Je luistert naar Radio West. Zometeen.
12: Zet hem nog even gelijk.
11: Ja, zet hem even gelijk, ja. Zometeen tover ik mijn grote zwarte hoge hoed en zeg ik abacadabra. En dan hoop ik dat er iets gaat gebeuren. En anders laat ik het over aan de Steve Miller Band. Lang verhaal. André Koonen, goedemiddag.
13: Ben je nu al helemaal kwijt, maar dat geeft niet.
11: Snap ik.
13: Ik blijf luisteren, moet je sowieso doen. In Waddinxveen moet een kade opgehoogd worden om een mogelijke overstroming te voorkomen. Over een lengte van 70 meter komt 50 centimeter aan klei op de kade tussen de ringvaart en de N454. Eerder stroomde hier bij heftige regenval al eens water op de weg. Volgens de woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpende Waard kon het gemaal al dat water toen net niet aan. De stabiliteit van de kering is niet in gevaar geweest. Wel is toen besloten om de kade op te hogen. De vraag was alleen wanneer. Ja, het water staat nu weer wat dichter tegen de rand aan, omdat er door de droogte extra zoet water binnengelaten wordt. Nou, daardoor staat het waterpeil op veel plekken hoog en is besloten om nu aan de slag te gaan. De meeste kaartjes die zijn al lang weer uitverkocht. De zomeropening van Paleis Noordeinde, hè, daar hebben we het over in Den Haag. Het is het 10e jaar dat de koning zijn werkpaleis openstelt. Met dit jaar speciale aandacht voor de Oranjes en de krijgsmacht. Verslaggever Jeroen de Jager die ging alvast kijken en zag zowaar de Gouden Koets.
14: Hans Veenhuis, u bent de stalmeester hier van de Koninklijke Stallen.
15: Ja.
14: De Gouden Koets staat er nog steeds bij.
15: Ja.
14: Terwijl ik dacht dat hij uitgefaseerd was.
15: Nou ja, uitgefaseerd, dat is een hele andere discussie. Maar hij behoort tot onze collectie van rijtuigen.
14: En te wachten op een besluit van de koning of hij hem nog wel of niet ooit gaat gebruiken.
15: Ja, nou, dat is in de toekomst verscholen. In ieder geval staat hij hier in al zijn pracht na de restauratie. Als geschenk van de stad Amsterdam, dat moet je ook niet vergeten.
11: Heb jij hem wel eens gezien van dichtbij?
13: Ja, ik heb hem wel eens aangeraakt.
11: Oh, dat meen je niet?
13: Ja.
11: Oh, ik heb hem nog nooit van dichtbij gezien.
13: Ja, nee, niet?
11: Nee, nog nooit.
13: Oh, nou, verschillende keren, ja hoor. Ja, vroeger ben je deze niet zo krampachtig over. Dan als die dan langs reed, dan kon je gewoon dichtbij komen. Dat
11: ja, geen nu probleem. Tegenwoordig is dat wat lastiger.
13: Ja, en hij rijdt natuurlijk nu niet meer mee,
11: nee,
13: hè?
11: Nee. Maar goed, wel mooi om te zien.
13: Maar goed, als je hem dus wil bekijken en aanraken, dat kan dus op het paleis en in de stallen in Den Haag, op Noordeinde. Ja. Maar je moet dus wel een kaartje hebben en die zijn al uitverkocht. Dus ik denk niet dat je... Hmm. Ja. Een ongeluk veroorzaakt door een overstekende egel.
11: Oh?
13: Ja, gebeurde op de Lange Kerkdam in Wassenaar gisteravond rond een uur of 11. De voorste automobilist die verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen. En de bestuurder van de achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen. Oh. En botste erbovenop. Nou, achterste auto raakte flink beschadigd aan de voorzijde. En ook werden de airbags geactiveerd door de klap. Dus dan krijg je nog zo'n extra dreun in je... Hè? Nou, de bestuurder van die achterste auto is nagekeken door het ambulancepersoneel. Hoefde gelukkig niet naar het ziekenhuis. En de voorste auto die liep voor zover bekend geen schade op bij deze kopstaartbotsing. Nou, en de egel... Die zit gewoon weer aan de zijkant van de weg.
11: Oh, die heeft het overleefd?
13: Ja, natuurlijk.
11: Oh, wat goed. Nou, ik moet zeggen, als een dier oversteekt of er gebeurd is met een dier... Ja, ik ga ook altijd op mijn rem staan.
13: Ja.
11: Of ik probeer te ontwijken, want ik vind het echt te zielig om het aan te rijden. Dus ik snap het wel.
13: Ja,
11: van de...
13: ja. Maar goed, heel begrijpelijk.
11: Het is alleen een beetje vervelend verloop geweest voor de man daarachter.
13: Maar goed, het is allemaal goed gekomen.
11: Het is allemaal goed gekomen, oké. Okay.
5: Maar ik herinner me dat er ook auto's zijn die een sticker op hun achterruit hebben.
13: Ik rem je.
5: Ik rem ook voor dieren.
13: Ja.
5: Staat er op die sticker.
13: Oh, ja.
5: Dus dat,
13: ja, die zijn,
5: dat kan je dus ook wel doen. En, ja,
13: dan
5: dat,
13: weet je dus van, nou ja...
11: dan is een gewaarschuwd mens.
13: Ja. Ja, ja, dan weet je dat die auto kan remmen.
5: Of de AWB die stickers verkoopt, kun je straks eens vragen. Maar dat helpt wel, denk ik.
11: Nou, ik ga die sticker bestellen, want het is, voor mij geldt het echt. Dus ik doe dat.
5: Ik kan me ook voorstellen, ja. Inderdaad. Ja, wel klopt.
11: Goed. Hubert weer.
5: Ja, het is nu toch wel weer eventjes heerlijk aangenaam. Dat werd het vanmiddag. Vanmorgen was er wat bewolking. Vanmiddag brak de zon weer door en het werd toch nog ruim 21 graden. Maar ik heb al eerder gezegd, het wisselt nog een beetje deze week. Want vanavond en komende nacht komt er toch weer meer bewolking. En de wind die zit nog steeds in die noordwesthoek, omdat het hoge drukgebied helemaal op de oceaan ligt. Nou ja, daardoor dus vannacht ook die wolkenvelden, waarbij ook zelfs een beetje regen en motregen kan vallen. De temperatuur daalt tot een graad of 15, dus echt koud wordt het ook weer niet vannacht. En morgen, ja, dat is toch eventjes een andere dag deze week. Er is bewolking, er valt plaatselijk wat regen en motregen. Later op de dag kan de zon wel weer doorbreken, dat wel. En voor de rest hebben we een wat toenemende noordwestenwind. Aan zee wordt die af en toe vrij krachtig en dan wordt het morgen ongeveer 20 graden. Maar donderdag is het meeste, ja, nou leed zou ik eigenlijk ook weer niet willen zeggen, want die regen kunnen we gebruiken. Maar dan is dat toch alweer verleden tijd, want dan hebben we wolkenvelden, maar ook weer geregeld zon en wordt het alweer 21 graden. En vanaf vrijdag wordt het weer een beetje zomers, met eerst nog wat bewolking, later weer wat zon. Het wordt dan weer zo'n 23, plaatselijk 24 graden.
11: Oh, wat fijn!
5: Zaterdag is dat ook het geval. Misschien zelfs hier en daar 25 graden. En ja, zondag is dan wel weer een dag met, nou, mogelijk toch eventjes wat meer regen. En ook volgende week kan er af en toe wel weer eens een bui vallen. Maar dan komt de temperatuur iedere dag zo rond die 22 graden uit. En nou ja, als laatste wil ik nog eventjes vermelden dat het afgelopen nacht bij Twente aan de grond op 10 centimeter hoogte 1/10 graad heeft gevroren.
11: Nee, dat meen je niet.
5: Ja, zeer zeker. Het was helder. Ja. En je moet je voorstellen, de grond is kurkdroog, dan kan die grond ook goed afkoelen. Maar het is echt wel heel uitzonderlijk, voor het eerst sinds 1970... dat het dus op 21 juli een heel klein beetje heeft gevroren.
11: Heeft aan de gevroren,
5: grond.
11: Hoe is het mogelijk, Huub? Dankjewel.
5: Ja. Nou,
11: dit soort dingetjes weten we weer dankzij Huub. En we gaan even naar de ANWB. Daar zit Rijn Baarmans. Rijn, goedemiddag.
12: Hai, goedemiddag. Het begint iets drukker te worden op de weg. 70 kilometer file nu in de regio West. En dat merk je onder andere op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A16 richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt langzaam over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot slot de A44 richting Den Haag tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar Centrum. 2 kilometer en 10 minuten oponthoud.
11: Oké, Rijn, dankjewel. Tot straks, hè.
12: Tot zo.
13: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Oké, ga ik nu toveren? Ga je kijken?
13: Ja, ja.
11: Ik ga abacadabra zeggen.
13: Oh, maar ik zie, je hebt zo'n ding in je mouw zitten.
11: Ja, zie je het in?
13: Ja. Ja.
16: West komt thuis.
11: Zo jammer dit.

0: Een aantal jaar geleden toen trad hij nog op in het Goffertpark in Nijmegen. En ik ben toen naar een concert geweest van Phil Collins. Jeetje, wat was dat? Een avond zeg. Dan zie je gewoon een van jouw helden op het podium. Hij was toen al slecht ter been. Het is inmiddels alweer behoorlijk wat jaren geleden, bedenk ik me nu. Maar iedere keer als ik muziek hoor van Phil Collins, dan moet ik vaak aan dat moment denken. Je hoorde Look Through My Eyes hier bij Radio Westen. Daarvoor nog de Steve Miller Band en Abba Cadabra. En dan is het nu weer tijd om 4 kaartjes weg te geven voor Space Expo. Hoe leuk is dat? Ontdek alles over de ruimtevaart. Loop door het Internationaal Space Station en bekijk de ruimtecapsule van Wubbo Okkels en raak een echte meteoriet aan. Het kan allemaal. 4 kaartjes en ik mag ze weer weggeven.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: We spelen gezang in de ruimte. Welk liedje horen we?
2: This is Houston. Say again, please.
0: Ja, verderop in het fragmentje hoor je eigenlijk duidelijker welk liedje het is. Maar zal ik hem nog 1 keer laten horen?
2: This is Houston. Say again, please.
0: Let op. Ja, welke band horen we hier? Welk liedje horen we hier? En het gaat over planeten. Ja, ik zeg even niks, want je zou het wel kunnen horen. 070-390-5454. Welk liedje horen we hier in de gezang in de ruimte? Doe een poging. 070-390-5454. En wie weet pak jij dan wel die 4 kaarten voor de Space Expo.
3: Guess what they dance in Colombia.

0: Nou, mocht je nog op vakantie gaan of ergens een feestje vieren, dan zou ik je rieten rokje alvast maar klaarleggen. Want met deze van Sailor wordt het allemaal wel heel erg feestelijk.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
2: Gezang in de ruimte.
0: Ja, misschien wordt dat ook wel een feestje voor Hans uit Hazeswoude-dorp. Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe is het leven in Hazeswoude-dorp, Hans?
3: Ja, mooi weer, net zoals bij jullie, denk ik.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Vandaag mogen we niet klagen, hè?
3: Nee, zeker niet. Nee, joh. Niet te eten en nee, prima zo.
0: Ga je nog op vakantie, Hans?
3: Nee, voorlopig even niet.
0: Oké.
3: Ik heb wel wat plannen, maar het moet er eventjes.
0: Oké, dus blijf gewoon lekker in Nederland. Ja, hoe goed we de komende tijd komen, joh. Vast met goed weer. Kan de ruimte jou ook altijd fascineren, Hans?
3: Ja, zeker weten.
0: Ja, op welke manier?
3: Nou ja, gewoon, joh, ik vind het gewoon heel interessant. Alles wat met de ruimte te maken heeft, zeg maar.
0: Ja, hè? Die gesprekken die zijn altijd heel interessant, zo 's avonds laat met een drankje erbij.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja, kijken naar de sterren. We spelen het spelletje Gezang in de Ruimte. Laten we nog even één keer gaan luisteren naar het fragment. Want jij denkt te weten wie dit zijn.
4: This is Houston. Say again, please.
0: Wist je het meteen, Hans?
3: Ja, ik wist het meteen. Echt een Creedence fan, joh. Ik heb vroeger veel naar de Creedence geluisterd altijd.
0: Ja, dus, precies. Hoe heet het liedje, Hans? Weet je dat ook?
3: Bad Blue Rising.
0: Ja!
3: Ja, dat dacht ik al.
0: Ja, hij is helemaal goed. Ja. De Creedence, Clearwater Revival Bad Moon Rising. Hij is helemaal goed, Hans. Rising. Zowel de titel als de artiest. Gefeliciteerd.
3: Ja. Dankjewel. Hartstikke leuk.
0: 4 kaartjes voor de Space Expo.
3: Ja. Ja, prima joh.
0: In Noordwijk. Heb je al enig idee wie je mee gaat nemen? Want dat bepaal jij natuurlijk.
3: Ja, ik denk van mijn dochters en misschien mijn kleinkinderen of zo even kijken.
0: Ja, dat is wel leuk toch? Maak er gewoon een familie uitje van.
3: Ja joh, zo is het.
0: Nou, helemaal goed. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Heel veel plezier, Hans. Ja. En we gaan de Creedence Clearwater Revival met Bad Moon Rising natuurlijk even draaien. Fijne avond voor jou, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

0: Ed Sheeran bij Radio West en Sapphire. En daarmee werd het even voor 5 uur. Hans ging er vandoor met de prijzen. Mocht je ernaast hebben gezeten vandaag, morgen weer een kans. Zowel in West wordt wakker, als bij Patrick, als bij Menno. En ook weer morgen bij mij kun je gewoon weer kaartjes winnen voor die Space Expo. En 4 wel te verstaan. Dus morgen gewoon weer lekker luisteren. De hele dag naar Radio West en kans maken op die mooie prijzen. Zometeen hebben we onder andere Herman de Bruin. Dat is een man die ik altijd spreek voor de historische feiten op zondag. Maar die in afwezigheid van Mirjam Wolfsbergen meer doet hij straks met ons bespreken wat er allemaal te doen is in de regio. En er zijn heel veel leuke dingen te doen, dus dat hoor je allemaal straks. En we gaan het hebben over de Leidse kunstenaar Carl Carlas. Zij heeft namelijk een glazen vlot gemaakt. Dan hoor ik je denken, glazen vlot, blijft dat drijven? Nou, dat horen we zo.
1: Ga je mee de ruimte in?
2: 3, 2, 1. We have a liftoff.
1: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
1: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Muziek van Cliff Richard. We Don't Talk Anymore. En ook Volumia. En blijf bij mij, hoor je zometeen. Maar eerst krijg je het regionieuws. Het is namelijk 5 uur. André Kolen.
16: Aan de rand van het duingebied in Noordwijk heeft vanmiddag brand gewoed. Zo'n 50 vierkante meter is in de as gelegd. Uit voorzorg kwam de brandweer met extra materieel naar de Hertenlaan achter woonzorgpark Willem van den Berg, omdat er vanwege de droogte een zeer hoog risico op uitbreiding is. Het vuur was snel onder controle en inmiddels geblust. In Waddinxveen moet een kade opgehoogd worden om een mogelijke overstroming te voorkomen. Over een lengte van 70 meter komt 50 centimeter aan klei op de kade tussen de ringvaart en de N454. Eerder stroomde hier bij heftige regenval al eens water op de weg. De Delftse gemeenteraad heeft ingestemd met de bouwplannen van 1800 tot 2100 studentenwoningen rond de Kruithuisweg en de Mekelweg. Daarmee moeten de komende jaren een flinke stap worden gezet in de aanpak van het tekort aan studentenkamers in Delft. Meer nieuws straks om 5:30, nu het overige nieuws.
17: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief.

0: en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan hebben we nog verkeersinformatie bij de ANWB zit Rijn Baardmans.
2: Er staat nu 80 kilometer file in de regio West. En dat merk je onder andere op de A16 richting Breda. Tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda staat een kapotte auto tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. 10 minuten extra. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland doe je er 5 tot 10 minuten langer over tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn, want tussen afrit Abbenes en Leimuiden doe je er 10 minuten langer over.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
10: Tot 7 uur. West komt thuis.

dit liedje terug naar 1999. Alweer ongelooflijk, wat is dat alweer een lange tijd geleden. Volumia, blijf bij mij natuurlijk met zanger Xander de Bouisenier, die trouwens geboren is in Voorburg en afgelopen zondag nog jarig was. Dus goed, ook om dat even te weten. Welkom bij Westkom Thuis. We zitten vandaag op 21 juli. En zometeen ga ik eventjes bellen. Een bijzonder belletje wel met een kunstenares. Namelijk Carol Carlas. En zij heeft namelijk een glazen vlot gemaakt. Van maar liefst 240 potten. En het heeft allemaal te maken met haar fascinatie voor water. Maar het heeft ook te maken met klimaatverandering. En klassieke flessenpost. Nou, hoe het nou allemaal zit. En waarom ze dit kunstwerk heeft gemaakt. En wat haar boodschap is. We horen het zometeen. Ja, en verder natuurlijk ook altijd nieuwsgierig naar wat er in de regio te doen is. Mocht je nog leuke ideeën willen opdoen, dan kan dat ook zometeen. Want Herman de Bruin die praat ons bij in Is er nog wat te doen? In de afwezigheid van Mirjam Wolfsberger. Dus zometeen komt dat ook heel goed. En dan heb ik natuurlijk ook nog hulp nodig bij de kopstaartplaat. Want we zijn gisteren namelijk geëindigd met Bonnie Tyler en Against the Wind. Dus met andere woorden, we mogen vandaag gaan kijken en puzzelen met het woordje wind. Mocht je nou ideeën hebben, laat het mij dan even weten via kevin@omroepwest.nl. Want dan kan ik zo meteen weer wat goede suggesties doornemen. Benieuwd naar jullie input natuurlijk. Kevin@omroepwest.nl. Liedjes met wind. Dat is niet deze, maar die is wel lekker. Elton John en Daniel.

0: Met deze fijne klanken van Elton John komen we zo een beetje richting het einde van de dinsdag. En luiden we alweer bijna de avond in. Daniel was dat hier bij Radio West.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: Sommige mensen bouwen een boot, maar kunstenaar Carl Carlas die dacht dat kan ook anders. Met een bijzondere glazen vlot, gemaakt van maar liefst 240 potten en geïnspireerd door het water, klimaatverandering en de klassieke flessenpost, voerde hij een rondje over de Leidse singels en met succes. Want na een feestelijke doop en een tocht van 2 uur kwam zowel de kunstenaar als het kunstwerk weer veilig aan wal. En we hebben haar aan de telefoon. Carl, goedemiddag.
2: Hi.
0: Hi. Ja, hoe is de vaartocht gegaan?
2: Ja, supergoed. Ik had ook wel echt geluk met het weer, want het was droog en het was niet te warm. Ik heb een heerlijk rondje gevaren. Ik heb hem wel een klein beetje moeten smokkelen. Je kan ook technisch gezien niet helemaal rond natuurlijk, dus ik moest sowieso een stukje doorsteken. En het was ook een elektrische accu, dus je moet ook denken, ga ik het halen? Anders dan moet je op het laatste stuk peddelen. Maar dat was eigenlijk hartstikke leuk, want toen ben ik op zaterdag langs de markt, de Oude Rijn, gegaan. En eigenlijk heel veel leuke reacties van mensen. Sommige mensen, het is gelukt, die hadden het al gelezen in de krant, duimpjes omhoog. Mensen op het balkon zwaaien. Ja, dat was echt heel erg gaaf.
0: Ja, inderdaad. Nou, even voor, want het is natuurlijk radio en we willen het natuurlijk een beetje voor ons zien. Hoe zag het vlot er nou uit? Want het was echt een vlot van flessen, hè?
2: Ja, potten eigenlijk, om precies te zijn.
0: Ja, precies. Ja,
2: en ik snap de verwarring hoor, want ik verwees, je wees ook al goed naar de flessenpost, wat een van mijn inspiratiebronnen is geweest. Maar je moet je voorstellen dat het eigenlijk net is als een vlot wat je bouwt als je bij de padvinder of de scouting zit eigenlijk. Alleen dan zijn alle houten balken vervangen door glazen potten. En die potten heb ik eigenlijk allemaal aan elkaar gemaakt door niet de deksels erop te laten, maar juist een soort kurk, maar dan van hout. Erin te doen. En dan eigenlijk iedere keer de openingen zo naar elkaar toe. En dan weer de achterkanten naar elkaar toe. En dan eigenlijk verschillende sets zo achter elkaar maakt eigenlijk een balk van glas. Mm-hmm. Die dus eigenlijk allemaal compartimenten kent. En de laag eronder heb ik precies hetzelfde gedaan, alleen dan met grotere potten. Omdat je natuurlijk daarmee, dat zijn eigenlijk de drijvers. Dus die zorgt eigenlijk dat de rest boven water blijft. Daarmee heb je eigenlijk hetzelfde als wat je van hout maakt, maar dan helemaal van glas.
0: Ja, waarom heb je eigenlijk een glazen vlot gebouwd? Je bent kunstenaar, dus er zal wel een verhaal achter zitten.
2: Ja, dat klopt. Ik deed in 2023 een kunstenaarsresidentie. Dat betekent dat je ergens woont en werkt en wordt uitgenodigd vaak om daar door de omgeving geïnspireerd werk te maken. En ik werd toen dus geplaatst in Zeeland, dicht bij de zee, echt zowat ernaast. En ik raakte daar enorm geïnspireerd door natuurlijk de zee en het water. En het was toen precies 75 jaar geleden dat de watersnoodramp daar was gebeurd. En verschillende gebieden waren natuurlijk eigenlijk zo ver onder water gekomen dat mensen zelfs op het dak zaten, wijs van spreken. Dat is natuurlijk... je kan het je nu niet meer voorstellen dat zoiets gebeurt. Maar in de toekomst gaan we wel weer hele rare dingen meemaken in het licht van klimaatverandering. En ik dacht gewoon na over wat je dan nodig zou hebben en wat dan handig zou zijn. En toen dacht ik aan een vlot.
0: Ja, het is een beetje bewustwording eigenlijk ook, hè?
2: Ja, en ook omdat het dus zo'n survival techniek is. En dat survivalen en zo'n noodsituatie, het is nu misschien niet acuut, maar het kan wel ineens heel erg acuut worden. Als je nu ook ziet bijvoorbeeld extreme droogte en dat weer afgewisseld met extreem veel water, waardoor de grond niet kan worden opgenomen. Dan kunnen er eigenlijk allerlei crisissituaties ineens ontstaan door dit soort heftige weersituaties.
0: Nou, misschien moet ik ook eens gaan proberen om een vlot te gaan bouwen. Is het zo overigens vlotjes te bouwen, zoiets?
2: Nee, het is niet zo'n vlotjes te bouwen. Ten eerste heb ik er een half jaar over gedaan om genoeg potten bij elkaar te sparen.
0: Oh, yeah, yeah.
2: Die komen trouwens allemaal wel leuk om te vertellen van restaurants hier in Leiden. Dus ik heb niet alles zelf opgegeten, maar daar heb ik hulp bij gehad. En daarnaast doe ik er zo'n 4,5 uur over om het in elkaar te bouwen. Want het is dus uit losse onderdelen.
0: Ja, we kunnen het op jouw site kunnen we het in ieder geval zien. CarlCarlas.nl. Dus dat is misschien wel leuk voor mensen om een klein beetje beeld te krijgen bij hoe dat eruit zag. Carl, je hebt een atelier in Leiden. Kunnen we daar ook kijken eigenlijk? Kunnen we bij jou binnenkijken?
2: Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Ja, dat klopt. Dat kan binnenkort toevallig. Want in Leiden is er namelijk elk jaar een kunstroute. En dan kun je niet alleen bij mijn atelier kijken, maar ook bij ateliers van alle andere kunstenaars van Leiden. En dat is zelfs het hele weekend op zaterdag 26 september en zondag 27 september. En tevens zal ik dan ook een nieuw werk laten zien in de binnentuin van mijn atelierwoning. Dus het is hartstikke leuk om daar langs te komen. Maar zeker ook een aanrader voor andere kunstwerken.
0: Nou, heel goed. We gaan het in de gaten houden, die kunstroute dan in september. Hey, dankjewel en blijf ons verrassen met leuke kunstwerken, Carl.
2: Yes, ga ik doen.

0: Nou, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben een toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
13: Het is 17:55. Je luistert naar Radio West. Zometeen Billy Joel en ook Lionel Richie staat voor je klaar. Maar eerst krijg je het regionieuws van André Kolen. André, goedemiddag.
14: Goedemiddag, Kevin. Aan de rand van het duingebied in Noordwijk heeft vanmiddag brand gewoed. Zo'n 50 vierkante meter is in de as gelegd. Uit voorzorg kwam de brandweer met extra materieel naar de Hertenlaan. Dat is achter het woonzorgpark Willem van den Berg, omdat er vanwege de droogte een zeer hoog risico op uitbreiding is. Dat kon de brandweer voorkomen. Het vuur was volgens een brandweerwoordvoerder snel onder controle en is inmiddels geblust. De oorzaak van de brand is niet bekend. De waterbuurt in Zoetermeer dreigt hun buurthuis kwijt te raken. Buurthuis Het Anker staat midden in de waterbuurt en wordt dagelijks druk bezocht door vooral de ouderen uit de wijk. Maar de eigenaar van het voormalige schoolgebouw heeft de ruimte zelf nodig. Per 1 januari is de buurtvereniging dakloos. Tot groot verdriet van de vaste bezoekers.
15: Nou, een ramp. Gewoon een ramp. Wij mogen niet weg. Wij kunnen niet weg. Dit is onmisbaar. Want dit is vroeger een school geweest. Onze kinderen hebben hier op school gezeten. En nou moeten wij weg. Dat gaan we dus niet doen.
13: Dat is wel heel goed.
14: Ja, daar ga je niet meer wandelen.
13: Nee, daar ga je niet meer wandelen. Maar ik voel haar wel.
14: Ja, tuurlijk. De gemeenteraad heeft unaniem besloten om alles op alles te zetten om de buurtvereniging te voorzien van een nieuwe plek. Dus hopelijk lukt dat en zijn ze daar dan tevreden mee. Meer informatie, dat krijgen we na het zomerreces. Want ja, dat gaat gewoon door.
13: Ik hoop natuurlijk. Het wel echt voor
14: ja, ons. Ja, tuurlijk. Het is een plekje voor die oudjes. Ja, dat is toch heerlijk.
13: En er wordt elke dag kennelijk gebruik van gemaakt. Dus dankbaar gebruik.
14: Ja, natuurlijk. In Waddinxveen moet een kade opgehoogd worden om een mogelijke overstroming te voorkomen. Over een lengte van 70 meter komt er 50 centimeter aan klei op de kade tussen de ringvaart en de N454. Eerder stroomde hier bij heftige regenval al eens water op de weg. Volgens woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krippenerwaard kon het gemaal al dat water toen net niet aan. De stabiliteit van de kering is niet in gevaar geweest. Wel is toen besloten om de kade op te hogen. De vraag was alleen wanneer. Nou, het water staat nu weer wat dichter tegen de rand aan, omdat door de droogte extra zoet water binnengelaten wordt. Daardoor staat het waterpeil op veel plekken hoog en is besloten om nu aan de slag te gaan in Waddinxveen.
13: Oké, André, dankjewel. Dan gaan we voor het weer naar Huubmuseum.
2: Vanavond zal de bewolking verder toenemen en in de loop van de nacht valt er ook hier en daar wat lichte regen of motregen. De wind is noordwestelijk, matig, neemt geleidelijk aan wat verder af en de temperatuur daalt tot ongeveer 15 graden. Morgen is het eerst bewolkt en valt er plaatselijk wat lichte regen. Morgenmiddag komen er wat opklaringen, die kunnen worden afgewisseld door een enkel buitje. De wind is ook morgen noordwestelijk, matig, aan de kust later vrij krachtig en morgenmiddag wordt het ongeveer 20 graden. Donderdag zijn er wolkenvelden, komt er ook geregeld zon en wordt het 21 graden. Vrijdag is er eerst vrij veel bewolking, later komen er meer opklaringen en wordt het zo'n 23 graden.
13: En dan gaan we voor de verkeersinformatie naar de ANWB. Rijn, hoe staat het op de weg in onze regio?
16: Nou, het valt mee met de drukte en dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch nog 80 kilometer file en dat merk je op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein doe je er 15 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het erg druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Reken hier 3 kwartier extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging.
13: Dankjewel, Rijn. Wat staat er op het menu bij jou? Wat ga je eten zo?
16: Vanavond heb ik curry bij, dus ik heb er al helemaal zin in.
13: Zelf gemaakt of ingediend?
16: Ping. Ja, wel, zelf gemaakt.
13: Is er geen pingetje.
14: Geen pingetje?
13: Nou, misschien wel een pingetje, maar het is wel zelf gemaakt. Een zelfgemaakt pingetje.
16: Exact.
13: Ja, oké. Okay. Ja. Heel goed. Rijn, geniet ervan.
16: Nou, dankjewel.
13: Hoi.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws en de avondmaaltijd. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: En lachen is gezond, dus als je lacht, dan is dat ook nog eens een keer gezond. En je voelt je er toch altijd goed bij. Hè? Jan Smit was dat en daarvoor nog Lionel Richie en Dancing on the Ceiling.
1: De kopstaartplaat.
0: Even inzoomen op de kopstaartplaat. Gisteren zijn wij geëindigd met Bonnie Tyler en Against the Wind. En dat betekent dat er vandaag gepuzzeld mocht worden met wind. Hoi Kevin, voor de volgende kopstaartplaat wil ik graag The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix voorstellen. Voor mij is dit een van zijn mooiste en meest melodieuze nummers. Het verscheen in 1967 en laat een hele andere kant van Jimi Hendrix horen dan de explosieve gitaars. Solo's waarmee hij zo bekend is, schrijft Piet van der Poel. Piet, dank je wel voor jouw mailtje. Hij gaat mee, zometeen gaan we er eentje uitdobbelen. Goeie dinsdag, Kevin. Het was een gezellige uitzending gisteren. Vandaag weer een nieuwe. Hier mijn suggestie voor de kopstaartplaat. De Scorpions met Wind of Change, schrijft Tilly uit Lisse. Tilly, dank je wel weer voor jouw mailtje. En ook die zetten we erbij. Hoi Kevin, mijn suggestie voor vandaag is Windows of My Eyes van QB and the Blizzards uit 1968. Groetjes van Koos. En dan ook Gerard, die stuurt: hallo Kevin, daar zijn we weer. Voor de kopstaartplaat heb ik vandaag een nummer uitgekozen van Tucker Wetmore, The Wind Up Missing You. Hij is een voormalige American voetbalplayer die na vele sportblessures zich geheel richtte op de country muziek. En dat met reizend succes. Groetjes van Geer. Nou, Geer, dankjewel ook voor je mailtje. Sowieso allemaal dank. Mocht je nog één suggestie willen doorsturen, dan kan dat nog na 5 minuutjes. En zometeen ga ik er een winnaar uit de bus laten komen. Mocht je nog wat willen mailen, kan dat. Kevin@omroepwest.nl. Zometeen is er nog wat te doen. Herman de Bruin, uitjes in de regio. Wat kunnen we voor leuks doen? Je hoort het zometeen naar Billy Joel. Listen.

0: Billy Joel en Tell Her About It was dat.
1: Is er nog wat te doen?
0: Altijd een interessante vraag. Is er nog wat te doen? En dat is zeker het geval. En normaal gesproken dan doet Mirjam Wolfsberger dat. Maar door de vakantie heb ik het even gevraagd. En Herman de Bruin. Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Jorin. Ja, het gaat wel lukken, want er is genoeg te doen in de regio.
0: Ja, inderdaad. Waar ga je beginnen?
2: Ik ga in Delft beginnen. Het monumentale wandkleed Draden van ons Nederlands slavernijverleden is in de Prinsenstad te zien. 35 meter lang is dit kunstwerk en het is het resultaat van een bijzonder project dat momenteel rondreist langs de 5 steden in Zuid-Holland waaraan er in is gewerkt. Er zijn heel veel mensen daarmee bezig geweest om dat wandkleed te maken. Tot en met 16 september te zien in de Oude Kerk van maandag tot en met zaterdag vanaf 10 uur. Het lijkt een beetje op het wandkleed van Bayeux, ken je dat?
0: Nee, ken ik eigenlijk niet.
2: In Frankrijk, uit de middeleeuwen. Deze is iets jonger, die is pas dit jaar en afgelopen jaar gemaakt. Ja. Maar er zijn heel veel mensen aan bezig. Ik geloof dat er in Delft 100 mensen mee bezig zijn geweest.
0: En het heet Draden van ons Nederlands slavernijverleden.
2: Ja, duidelijk ja. Waarom dat gemaakt is.
0: Nou,
2: natuurlijk.
0: Mooi, mooie tip.
2: Ja, je kan dan tot 16 september dus terecht. Noordwijk ga ik dan naartoe. De zomermarkt in Noordwijk aan Zee vindt plaats op 6 woensdagen. En aanstaande woensdag is de eerste. Van 10 tot 18 uur, of 6 uur dus 's avonds, struin je door de Hoofdstraat, Bomstraat en het Palaceplein langs tientallen sfeervolle kramen met kleding, sieraden en woonaccessoires. Voor de toeristen natuurlijk altijd heel interessant om daar langs die kraampjes te slenteren.
0: Ja, maar niet alleen voor de toeristen hoor. Ik vind het ook altijd leuk. Samen met mijn moeder kan ik me heerlijk vermaken.
2: Ja, nou dan voel je je net toerist natuurlijk.
0: Ja, dat is waar. Vanaf morgen is dat al, hè? Dus vanaf morgen de 22.
2: Ja, morgen en dan de komende woensdagen in de vakantietijd, zeg maar.
0: In Noordwijk, hartstikke leuk.
2: Ja. Ja. Den Haag, ga op avontuur tijdens de Bomenspeurter op woensdag 22 juli, morgen dus, van 2 tot 4 uur. Ja, je krijgt die tip vandaag, hè?
0: Ja, ik krijg de tip inderdaad binnen via de WhatsApp vandaag.
2: En die hebben we even uitgebreid en ik weet nu waar het allemaal over gaat. Want je begint de speurtocht naast de speeltuin op het landgoed in het Benoordenhout. Deze leuke en leerzame speurtocht is speciaal gemaakt om spelerderwijs meer te ontdekken over de natuur. Nou, voor kinderen altijd interessant natuurlijk. Met behulp van een vragenformulier wandel of ren je. Ja, maar als je hard rent, dan word je weer moe. Maar goed, kan allemaal. Langs verschillende bomen op het historische landgoed. Onderweg beantwoord je vragen en kom je van alles te weten over de bomen, doordat je er steeds beter naar gaat kijken. De website die is heel lang, denhaag.com, agenda bomenspeurtocht.
0: Okay.
2: Maar als je bomenspeurtocht Den Haag intoetst, dan kom je er hoor. Dus kijk nog even op die website en kom je het allemaal tegen.
0: Mooi is dat.
2: Ga ik intussen door naar Leiden.
0: Ja.
2: De Hooglandse Kerkgracht in Leiden verandert gedurende 12 weken in een plek waar toekomst en verbeelding centraal staan. De tentoonstelling Herinnering voor Morgen onderzoekt hoe we leven in een tijd waarin oude verhalen hun werking verliezen en nieuwe verhalen zich nog nauwelijks hebben gevormd. Herinneringen voor Morgen vertrekt vanuit het besef dat we leven in een tijd van en creëren in een wereld die nog vorm moet krijgen. Hoe dat er allemaal uitziet? Ik zou denken, ga gewoon kijken in de Hooglandse Kerkgracht. Dagelijks te zien tot en met 2 augustus. Dus in de Hooglandse Kerkgracht, dus in Leiden.
0: Nou, mooi inderdaad. Een mooie tentoonstelling lijkt me dat. Herinneringen voor morgen. En de herinneringen van morgen worden vandaag gecreëerd. Dus dat klopt wel.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Hartstikke mooi. Herman, dankjewel. Dankjewel en tot donderdag, hè?
2: Tot donderdag,
0: ja. Helemaal goed, fijne avond.
2: Ook zo, dank je.

0: Wat een lief plaatje is dit, hè? Gilbert O'Sullivan en Claire was dat hier bij Radio West.
1: De kopstaartplaat.
0: De kopstaartplaat. Ik heb even een dobbelsteentje gegooid met alle goede inzendingen. En daar is deze uitgekomen. En die is in dit geval door Tilly ingestuurd. Ze waren allemaal goed, maar deze kwam er zo uit te rollen. Door gebruik te maken van de digitale dobbelsteen. De Scorpions, Wind of Change. En die is uiteraard helemaal goed. Betekent dus morgen dat we verder mogen puzzelen met Change. Nou, dan weet je dat alvast.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Zometeen de 70s at 6 en Han Gerrits die mailde voor Mango Jerry en In the Summertime. Han, blijf luisteren, want die komt zometeen voorbij. Maar eerst krijg je het nieuws van André Kolen.
8: De gemeente Noordwijk neemt extra maatregelen tegen afval dat naast verzamelcontainers wordt geplaatst. Afvalzakken, dozen en grof vuil zorgen voor een rommelig straatbeeld, trekken ongedierte aan en veroorzaken hoge opruimkosten. Op plekken waar veel overlast is, worden de komende tijd verschillende acties uitgevoerd, meldt mediapartner Bollenstreek Omroep. Opnieuw heeft een chauffeur zijn bakwagen klemgereden onder een tramviaduct. Dat was op de Zwarteweg in Den Haag, vlakbij het Centraal Station. Voertuig is zwaar beschadigd, de achterkant ligt grotendeels in puin. Anderhalve week geleden overkwam een pakketwagenchauffeur hetzelfde. Met borden wordt gewaarschuwd dat de maximale doorrijhoogte 2,60 meter is, maar dat blijkt dus niet voldoende. Treinreizigers vanuit Den Haag krijgen vanaf vandaag te maken met werkzaamheden en dus langere reistijden richting Rotterdam, Dordrecht en Breda. Werkzaamheden duren, als alles goed gaat, tot zaterdagochtend. Het nieuwsoverzicht straks om 6:30, nu het overige nieuws.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief.

0: pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En er is nog steeds verkeersinformatie. Daarom schakelen we even over naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans.
2: Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is onder andere de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 17 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht beland je in de file tussen Zevenhuizen en Gouda. En dat komt allemaal door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. De A16 richting Breda. Het is druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes op onthoud. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het is druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwen. Je doet er 30 minuten langer over.
1: Oké, Rijn, dankjewel. We gaan beginnen met de 70s at 6. Mocht je nog een verzoekje hebben, hij zou nog kunnen passen. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. Zometeen draai ik speciaal voor Han in de Summertime van Mango Jerry. En speciaal voor Ans, de Shuffles en Shalala, I Need You.
3: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Tot 7 uur, West komt thuis.
9: Dit is

Deze was een klein beetje op het randje, want dit liedje is uitgebracht in 1969, maar in 1970 ging het nog behoorlijk door met de populariteit van dit liedje van The Shuffles en Shalala, I Need You. Een verzoekje van Ans. Ans, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En daarvoor nog speciaal voor Han, dat liedje van Mango Jerry en In The Summertime. Heel toepasselijk natuurlijk, want we zitten ook midden in die summertime. Het laatste uurtje van West komt thuis, zo tussen 6 en 7, met dus die 70s and 6, lekkere muziek uit de jaren 70. Nou, ik heb nog hele fijne plaatjes voor je klaarstaan. Ik heb ook een prijs voor je klaarstaan, want je kunt namelijk straks meedoen met In Z'n Achteruit. Dan hoor je weer een plaatje achterstevoren. En als jij dan weet te raden welk liedje dat is, kun je een Pluto Sport cadeaubon winnen. Dat is ter waarde van €50. Kun je lekker sportartikelen shoppen. Is niet verkeerd, dus blijf daarvoor zeker luisteren. Zometeen hebben we ook een soort rondje regio. Alleen het is eigenlijk een nieuws-item. Want Gouda vangt inmiddels ruim 5 jaar asielzoekers op. En in tegenstelling tot in sommige andere gemeentes blijven ernstige onrust en protesten uit. En dat bewoners meedoen is de sleutel, zegt de gemeente. Maar juist die aanpak dreigt nu vast te lopen door administratieve rompslomp. Zometeen is onze verslaggever erbij. Dat is Annemer Sippens. En zometeen is zij erbij om uit te leggen wat daar aan de hand is. Dus dat komt zometeen goed. Ik zei het al, muziek. Zometeen Smokey. Na deze van Eric Clapton. Hier is After Midnight.

0: Al die fijne muziek uit de jaren 70 komt voorbij op de dinsdagavond tussen 6 en 7. In het laatste uurtje van Wes komt thuis. En dit was Eric Clapton en After Midnight.
1: Wes komt thuis.
0: Gouda vangt inmiddels ruim 5 jaar asielzoekers op. In tegenstelling tot in sommige andere gemeentes blijven ernstige onrust en protesten uit. En dat bewoners meedoen is de sleutel, zegt de gemeente. Maar juist die aanpak dreigt nu vast te lopen door administratieve romslomp. In de studio is Annemer Verrips. Annemer, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat hoe zit dat?
2: Ja, Gouda die zet heel erg in op dat asielzoekers snel de taal leren en meegaan doen in de samenleving. En daar is best wel extra inzet voor nodig. In het asielzoekerscentrum in Gouda is een meedoenbalie waar bewoners zich kunnen melden. En dan gaan de gemeente en het COA kijken welke mogelijkheden er zijn. En ik was daar en ik sprak met Ronald van die meedoenbalie.
3: Niemand gaat daar weg en laat zijn familie, huis en haard achter, omdat het zo leuk is om een bootje, wrakbootje de Middellandse Zee over te steken. Mensen komen hier omdat ze ergens voor vluchten. En als ze dan hier gaan zitten op bed en maar zitten te wachten en niks te doen hebben. Stel jezelf voor, hè? Je wordt knettergek als je niks te doen hebt en alleen maar je trauma's en alles wat je hebt meegemaakt zit te herkauwen.
0: Ja. Heb jij ook met de vluchtelingen zelf van gesproken?
2: Jazeker, ik heb uitgebreid gesproken met een aantal van hen, waaronder Jasmin. Zij komt uit Gaza en ze was in Nederland toen de oorlog daar uitbrak. En ze konden ze niet meer terug. Haar gezin die zat daar. En zelfs zegt ze ook, ja, ik werd knettergek van het piekeren. En ik had zoveel zorgen om mijn gezin. Ik wilde gewoon echt wat doen. Als jij heel de dag alleen maar tijd hebt om te piekeren.
0: Ja, vreselijk is dat.
2: Ja, ze had daar echt een goede baan als in de water engineering. En dus ging Ronald voor haar op zoek en die vond een werkgever. Maar die werkgever die komt ook voor allerlei nieuwe vraagstukken te staan.
4: Nou, dat is natuurlijk best spannend, want we zijn daar natuurlijk helemaal niet op ingericht. Wij zijn wel een internationale organisatie, maar meestal de mensen die je binnenkrijgt, die hebben al het recht om in Nederland te werken. En nu heb je opeens te maken met iemand die geen werkvergunning heeft, die eigenlijk ook helemaal niks mag. Want ze mocht op dat moment geen stage lopen, geen werk doen. Dus dan ga je een constructie verzinnen waarin je wel iets kan geven. Want je wil natuurlijk wel iets geven voor het feit dat ze aan het werk is. Maar hoe dan? Dus we zijn begonnen met een vrijwilligersovereenkomst. En al snel kwam Jasmin ook bij ons en zei van ja, maar ik heb een BSN nodig om allerlei dingen te doen in Nederland. Is het mogelijk dat ik bij jullie in dienst kom? Op dat moment hadden we al wat meer in beeld wat ze voor ons kon gaan doen. Dus toen hebben we haar een arbeidsovereenkomst aangeboden. Maar omdat wij ook niet wisten wat we precies aan haar zouden hebben, is ze als junior ingeschaald op de begintreden. En hadden we zoiets van nou, we gaan even kijken hoe dat werkt. En hoe we haar kunnen inzetten. Wat natuurlijk heel raar is met iemand met 14 jaar werkervaring, dat je zegt van ja, je komt als junior binnen. Dat vond ze helemaal prima. Ze was al lang blij dat ze gewoon aan het werk kon en weer met collega's kon interacteren en in haar werkgebied iets kon gaan doen.
0: Hey, en Annemer, is het uiteindelijk goed gekomen? Heeft Jasmin de baan nog steeds?
2: Ja, het is gelukt. Ja, je hoort ook wel. Hè. Dit is haar HR-manager, Monique. Maar die heeft gewoon heel veel extra tijd nodig om haar aan de slag te krijgen. Ze heeft in eerste instantie geen BSN-nummer. Ze moet een werkvergunning krijgen. Het zijn allemaal hele ingewikkelde processen die het dus niet makkelijk maken om die asielzoekers hier te laten meedoen.
4: Maar wat mij heel erg verbaasde is dat op het moment dat wij haar dus in dienst genomen hadden en dat ging starten, dat het dus blijkt dat in Nederland je niet gewoon naar het gemeentehuis gaat en dan een BSN aanvraagt, maar dat daar een beperkt aantal van beschikbaar is. En dat je dus moet gaan shoppen in allerlei gemeentes. De COA heeft daar fantastisch mee geholpen om aan een BSN te komen. En ik dacht, dit is Nederland. Hoe is het mogelijk dat we in een situatie leven waarin iemand niet gewoon even een BSN kan halen?
0: Ja, het is natuurlijk een administratieve romslomp. Ik zei dat al eerder. Er komt gewoon heel veel bij kijken. Dat is eigenlijk de bottomline van dit verhaal, hè?
2: Zeker, ja. De gemeente Gouda die roept nu dus al die organisaties in de keten op om dat proces soepeler te maken. En dat is ook niet zo makkelijk, want wie is er verantwoordelijk? Hè? Het UWV doet een stukje, de IND doet een stukje, die gemeentes doen een stukje. Dus ja, het is een ingewikkeld systeem. En het is gewoon voor niemand goed om niks te doen. Zeker niet in zo'n situatie. Dus laten we hopen dat daar een
0: versnelling in komt. Ja, precies. Annemer, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Deze was helemaal op verzoek van Ben Mol. De Electric Light Orchestra en Can't Get It Out of My Head uit 1975. Wat een mooie plaat. Goed, mooi verzoekje. Het is 6:30, zometeen krijg je een overzicht van het regionieuws met André Kolen. Er staan nog steeds wat files, dus ook daar praten we zometeen even van bij. En muziek van onder andere Lynn Anderson en Earth and Fire.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Goedenavond, het is 6:35. Zometeen kun je een cadeaubon winnen van Pluto Sport. De Nederlandse webwinkel met sportartikelen van €50... door mee te doen met In Zijn Achteruit. Blijf daarvoor luisteren. Muziek van Diana Ross en Urban Fire. Maar eerst een overzicht van het regionieuws. André Kolen. André, goedenavond.
11: Goedenavond, Kevin. Een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag. Aan de rand van het duingebied in Noordwijk heeft vanmiddag brand gewoed. Zo'n 50 vierkante meter is in de as gelegd. Uit voorzorg kwam de brandweer met extra materieel naar de Hertenlaan achter woonzorgpark Willem van den Berg, omdat er vanwege de droogte een zeer hoog risico op uitbreiding is. Dat kon de brandweer voorkomen. Het vuur was volgens een brandweerwoordvoerder snel onder controle en inmiddels geblust. De waterbuurt in Zoetermeer dreigt hun buurthuis kwijt te raken. Buurthuis Het Anker staat midden in de waterbuurt en wordt dagelijks druk bezocht door vooral de ouderen uit de wijk. Maar de eigenaar van het voormalige schoolgebouw heeft de ruimte zelf nodig. Per 1 januari is de buurtvereniging dakloos, tot groot verdriet van de vaste bezoekers.
12: Nou, een ramp. Gewoon een ramp. Wij mogen niet weg. Wij kunnen niet weg. Dit is onmisbaar. Want dit is vroeger een school geweest. Onze kinderen hebben hier op school gezeten. En nou moeten wij weg. Dat gaan we dus niet doen.
11: De gemeenteraad heeft unaniem besloten om alles op alles te zetten om de buurtvereniging te voorzien van een nieuwe plek. Een geslaagde test met schoolzwemmen in Alphen aan de Rijn. Want dat de helft van de leerlingen zonder zwemdiploma de basisschool zou verlaten, dat vonden ze bij basisschool De Stromen niet kunnen. En daarom begon de school vorig jaar met een proef voor schoolzwemmen. Het blijkt een succes. Alle deelnemende leerlingen hebben inmiddels 1 of meerdere zwemdiploma's gehaald. Sharon uit groep 8 die vertelt zelf waarom dat zo belangrijk is.
13: In Nederland heb je heel veel wateren en rivieren. Dus kinderen, als ze daar invallen, moeten ze weten hoe je eruit moet komen. Want heel veel kinderen zijn doodgegaan omdat ze in de water zijn gevallen.
14: Dus, ja. Dus goed zwemmen is heel belangrijk.
13: Ja. Heel erg. Ja, heel erg.
11: De school vindt het reden genoeg om volgend jaar door te gaan met het schoolzwemmen en het zelfs uit te breiden. Volgend jaar krijgen 4 klassen wekelijks zwemles. En de directeur van de school hoopt dat meer scholen het schoolzwemmen weer gaan invoeren. De meeste tickets zijn uitverkocht voor de zomeropening van Paleis Noordeinde in Den Haag. Dit is het 10e jaar dat de koning zijn werkpaleis openstelt, met dit jaar speciale aandacht voor de Oranjes en de krijgsmacht. Verslaggever Jeroen de Jager die ging alvast een kijkje nemen en zag zowaar de Gouden Koets.
15: Hans Veenhuis, u bent de stalmeester hier van de Koninklijke Stallen.
16: Ja.
15: De Gouden Koets staat er nog steeds bij.
16: Ja.
15: Terwijl ik dacht dat hij uitgefaseerd was.
16: Nou ja, uitgefaseerd, dat is een hele andere discussie. Maar hij behoort tot onze collectie van rijtuigen.
15: En te wachten op een besluit van de koning of hij hem nog wel of niet ooit gaat gebruiken.
16: Ja, nou, dat is in de toekomst verscholen. In ieder geval staat hij hier in al zijn pracht na de restauratie. Als geschenk van de stad Amsterdam, dat moeten we ook niet vergeten.
11: Vanaf morgen zijn het paleis en de stallen in Den Haag dus voor het publiek geopend. Maar je moet dus wel op voorhand een kaartje hebben. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: André, dank je wel. En dan gaan we nog even naar de ANWB. Want Rijn, het is nog niet opgelost in onze regio, begrijp ik.
17: Nee, de files lossen op, maar inderdaad nog een aantal plaatsen waar het vaststaat. Dat is de A12 richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda. Er is een ongeluk gebeurd, de rechterrijstrook is er dicht en je doet er 5 minuten langer over. De A16 richting Breda tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. En verderop op diezelfde A16 richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Daar kun je rekenen op 15 minuten vertraging. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Gouwen, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud.
0: Nou ja, mocht je er nou nog in staan, lekker nog genieten van de muziek uit de jaren 70. Rijn, hoe was je curry? Lekker?
17: Ja, die was heerlijk. Ja, ja? Inmiddels opgegeten, dus er nog tegenaan.
0: Een voldaan mens.
17: Ja, absoluut.
0: Oké, okay. Hey, fijne avond, bedankt.
17: Hey, fijne avond.

0: het is, maar het is zo'n lekker niks aan de hand liedje. Dit liedje van Lynn Anderson en Rose Garden. En daarvoor nog Memories van Earth and Fire.
1: In zijn achteruit.
0: Ja, vind ik altijd een leuk spelletje in zijn achteruit. We spelen het iedere avond in Westkom Thuis. Bas doet dat natuurlijk. En ik neem dat uiteraard gewoon over, één op één. En je doet het niet voor niks, want een Plutosport cadeaubon van €50 staat op het spel. Kun je dus winnen. Moet je alleen even raden welk liedje er in zijn achteruit is gezet. Hij is te doen. Een liedje uit de jaren 70. Een hele mooie ballad. Luister mee.

0: like it.
1: Ja, ja, ja. Op het einde hoor je toch echt wel iets dat je denkt... hé, wacht even, dit zou ik kunnen herkennen. 070-390-5454. Als je enig idee hebt welk liedje hier in zijn achteruit staat... 070-390-5454. Wie krijg ik zometeen aan de telefoon? Speciaal voor Marco draai ik deze. The Rolling Stones, Dead Flowers bij Radio West.

0: Dit nummer stond op het album Sticky Fingers. 1971, deze van de Rolling Stones en Dead Flowers. Ja, dit liedje in zijn achteruit. Nou, er is nog iemand die een poging wil doen.
1: In zijn achteruit.
0: En dat is Danielle de Koning uit Wateringseveld. Danielle, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Hallo. Hoe is je avond tot nu toe?
2: Ja, goed. Ja hoor, prima. Ja?
0: Heb je al gegeten?
2: Ja. Ja, ik heb al gegeten.
0: Wat stond er op het menu vandaag?
2: Wraps met kip, sla, ui, paprika en een lekker sausje erbij. Oh. Was heerlijk. Ja.
0: Ik doe nu mijn ogen dicht en ik zie het voor me.
2: Lekker smaak.
0: Nou, dat geloof ik graag. Lekker. Ja, ik moet nog eten, dus dan is alles wat je hoort qua eten is lekker. Ja.
2: Nou, misschien een idee om zelf klaar te maken.
0: Nou, ik vind het een heel goed idee, Danielle. Ja, jij denkt het te weten.
2: Ja, ik denk het. Nou, mag ik het zeggen?
0: Ja, roep het maar hoor.
2: Ja? Billy Paul met Me and Mrs. Jones.
0: Zou dat hem zijn?
2: Ik hoop het.
0: Ja!
2: Ja, hartstikke leuk. Leuk.
0: Prachtig liedje, hè? Misschien moeten we hem zo meteen ook maar even draaien, want het is natuurlijk een ontzettend mooie plaat. Ben je een beetje fan van dit soort muziek?
2: Ja, ik hou er wel van. Ja, lekker dat relaxen,
0: dat mag wel zijn.
2: Ja.
0: Nou, ik ga hem zo meteen even draaien, dus dan zitten we gelijk ook een beetje in de sfeer. Een Pluto Sport cadeaubon van €50, Danielle.
2: Ja, hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Lekker toch? Ga lekker shoppen van die €50.
2: Ja,
0: en,
2: hartstikke leuk.
0: Wat ga je nog doen vanavond?
2: B&B kijken.
0: Oké.
2: Dat staat op het programma.
0: Lekker op de bank.
2: Ja, gewoon lekker op de bank. Even verstand op nul en gewoon lekker kijken. Ik vind dat zo'n leuk programma.
0: Nou,
2: dus ik denk dat heel veel mensen het gewoon met me eens zijn.
0: Ik gun het jou, Danielle. En voor nu...

Ja, ja, dat zijn zo even die romantische momenten die we dan zo met elkaar beleven in dit laatste uurtje van West komt thuis hier bij Radio West. De winnaar, Danielle de Koning uit Wateringseveld. En dit was het winnende liedje. Billy Paul, Me and Mrs. Jones, want dat liedje hoorden wij in zijn achteruit. Goed, het zit er alweer op voor vandaag. Voor mij dan in ieder geval. De muziek gaat door hoor, hier bij Radio West. Dus je kan de radio met een gerust hart lekker aan laten staan. Natuurlijk vanavond ook nog romantiek op West. Meer van dit soort fijne plaatjes om lekker de avond mee in te luiden. Dus blijf lekker luisteren. Morgen dan zijn we er uiteraard de hele dag weer. Dat begint morgenochtend met West wordt wakker, waar je ook weer kans maakt op die kaartjes voor de Space Expo. Hè? Vergeet dat niet. Dus, en morgen om 4 uur dan treffen we elkaar weer. Fijne avond. Bye bye.

0: Ik zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
1: Centraal Museum Utrecht.
4: Laat meer zien.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
15: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
18: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
19: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
20: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
22: Dag 3 FM.

0: Oh, er is een heleboel gedaan. En ook over de hele straat. Dus vooral ook meer groen, meer geveltuinen. Ze hebben ook de muurbeplanting op een aantal plekken eraan toegevoegd. Blauwe regen zie ik.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we zijn nu bij de prijsuitreiking. Ja? En van elke straat zijn de kartrekkers er. Er zijn bewoners aanwezig. Dus elke straat heeft zich zo onwijs ingezet. En die zijn ook heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. We'll be right back.

0: Ja, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
7: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
8: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Tachtig drie FM.

0: de ruimte in.
1: 3, 2, 1. We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
2: This is Houston. Say again, please.
3: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten.
4: One small step for man.
0: Deze week kaarten voor Space Expo, natuurlijk op Radio West.

0: Deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: De meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben het toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
7: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
8: Omroepwestadverteren.nl.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op

Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween, maar ik zie

0: Nou, deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: Nou, de meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben een toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijder was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Op 25 juli vieren we in de Grote Kerk Den Haag opnieuw Sint-Jacobsdag. Wandel mee met de Haagse pelgrimstocht en luister naar bijzondere verhalen van pelgrims. Van de Camino tot de Hajj. Met live muziek van singer-songwriter Pieter Nel. Toegang is gratis. Meer informatie via grote-kerk.nl.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
0: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.

0: 9. West wordt wakker gaat deze zomer op zoek naar het mooiste woord van de regio. Lekker Haags of een mooi woord uit. Of misschien spreek je wel een woordje katteks. Welk woord in een lokaal dialect uit onze regio ken jij? Geef hem door via westwordwakker@omroepwest.nl of stuur een appje naar 070 307 8080.
1: Hallo, waar is iedereen dan?
0: Het mooiste woord van de regio. In West wordt wakker op Radio West.

0: Deze planten groeien dus op een gedeelte koeienpoep.
1: De meeste mensen dachten dat kan niet. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon proberen.
2: En het werkte.
1: En het werkte.
3: Boeren in Zuid-Holland staan voor grote veranderingen. De politiek loopt erop vast, maar het platteland is volop in beweging.
4: Ja, we hebben een toilet voor koeien. Het zorgt ervoor dat de urine apart wordt afgevangen van de mest, waardoor er minder stikstof verloren gaat. Dus de stikstof vervliegt niet, maar die gaan we opvangen.
3: Je ziet het in Koplopers op Klompen. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Elf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Zo'n verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skoetje Siele voeren 3 keer deelnemende feesten op elkaar. Deelnemende schepen, pardon. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster.
7: Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
12: Fix die ruit voor je vakantie.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen bier of schnaps meer op Duitse stations, lees ik net. Ach, in Nederland hebben we wel eens uren geen trein op onze perrons. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een populaire minister van Oorlog werd ontslagen en Zelensky vervangt vandaag een capabele opperbevelhebber. Is er sprake van een democratische crisis in Oekraïne? Ruslandkenner Hubert Smeets houdt alles straks tegen het licht. 1976 is het geboortejaar van het Oog, maar ook het geboortejaar van Dancing Queen, wat door de radiospeakers klonk. Coat van Doesburg maakte een Nederlandse vertaling van het ABBA-nummer. Burgemeester Carola Schouten gaat, zoals beloofd bij de verkiezingen in Rotterdam, van de Euromast abzeilen. We spreken een hoogleraar over het

0: Om te kijken of de zorgen terecht zijn, gaat het Trimbos Instituut onderzoek doen.
1: We weten eigenlijk weinig van deze groep mensen. Wie bestellen deze middelen? Waarom bestellen ze die middelen? Welke middelen bestellen ze?
0: Bij de Technische Universiteit Eindhoven hebben ze een ambulance gebouwd die werkt op zonne-energie.
2: Op een zonnige dag kun je tot wel meer dan 700 kilometer rijden.
0: En ook alle instrumenten draaien op zonne-energie. Superhandig voor afgelegen gebieden waar geen elektriciteit is.
3: En met een mobiele kliniek of een solar aangedreven ambulance kunnen we daadwerkelijk die apparatuur naar de mensen zelf toebrengen.
0: Nu is er maar eentje, niet genoeg voor zeg heel Afrika. Dit exemplaar is dan ook om de industrie aan het denken te zetten om te inspireren.
2: Als 23 studenten dit in één jaar kunnen, dan moet de industrie dat ook kunnen. En nog beter ook.
0: We zijn de laatste tijd vooral om de oren geslagen met warmterecords. Nu is er weer een koude record. En wel vannacht. In Twente was er vorst aan de grond. Dat was behoorlijk afzien voor kampeerders.
4: Ja, ik werd hier gebitterd en toen heb ik nog een trui gepakt en die heb ik aangetrokken en verder over me heen gelegd.
0: Ja, maar geen zorg hoor. Een paar uur later stond het kwik weer boven de 20 graden.
5: Ja, wie verwacht dat nou zeker? Na die warmte die we hebben gehad. Dat is wel een heel groot verschil, hè?
0: Zeker, maar het was ook wel weer lekker. Want het was een frisse start voor de Nijmeegse Vierdaagse.
6: 3, 2, 1.
0: En daar stijgt het aantal jonge wandelaars fors. Dus even aan de oudjes vragen wat het geheim is. Hoe zorg je dat je de eindstreep überhaupt haalt?
7: 53 jaar trainen.
0: Ja, dat gaat een 20 jaar natuurlijk niet lukken. Vooral als de belangrijkste reden om mee te lopen is...
8: Vooral de gezelligheid, ja, absoluut.
0: Ja. En na 10 kilometer meldt de eerste jongeling zich bij de EHBO met blaren.
9: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
0: Toch denkt het merendeel van de jongen dat ze vrijdag de Via Gladiola zullen halen. Enigszins overmoedig stellen ze...
10: Ik zou juist zeggen dat wij minder problemen moeten hebben. Wij zijn jong, fit lichaam.
11: Nou, ik spreek je vrijdag.
10: Ja, is goed. Ja.
12: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Precies, het fitte lichaam. Het woord is aan Jeroen van Kan met de krant van morgen.
13: Als je het over fit lichaam hebt, ja, oh ja. Christenen voor Israël dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege de aangekondigde boycott van producten van de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Trouw. Minister Berends van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat op 22 september een handelsverbod ingaat. Christenen voor Israël verkoopt producten van Joodse ondernemers in bezet Palestijns gebied, zoals bijvoorbeeld wijnen en parfums.
0: De organisatie vindt dat Joden alle recht hebben om zich in het hartland van Israël te vestigen en spreekt dus ook niet van kolonisten. Een poging om een boycott in Europees verband te regelen is gestrand. Wel heeft de EU anoniem en tot woede van Israël gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang tot Europa ontzegd.
13: Het Nederlands Dagblad spreekt met de directeur van het aan Christenen voor Israël geleerde bedrijf dat producten verkoopt. Hij vindt het diep bedroevend dat bedrijven geen inspraak hebben gehad. Hij noemt een delicatessenfabriek op de westelijke Jordaan-oever waar hij mee samenwerkt. En daar werken Israëliërs en Palestijnen juist vreedzaam samen, zegt hij.
0: In mei was minister Van Wil van Justitie nog in Sierra Leone om te praten over uitlevering van crimineel Jos Leidekker, ook wel bekend onder de naam Bolle Jos. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De Telegraaf schrijft over het bezoek van de minister aan Ghana, waar hij een gesprek heeft gevoerd met buurlanden van Sierra Leone.
13: Ja, Nederland wil de West-Afrikanen helpen met het tegengaan van drugshandel in hun landen. Het is een breder probleem dan alleen Bolle Jos. West-Afrika is een belangrijke doorvoerhaven van drugs geworden, zegt Van Wil. We willen daarom een permanent het secretariaat openen hier om structureel iets te doen aan drugsnetwerken. Wat hier doorheen komt, komt uiteindelijk ook in Nederland terecht.
0: Of dat secretariaat ook iets oplevert in het dossier Bolle Jos is hoogst onzeker. Ondanks dat Van Wil de druk opvoert via de buurlanden zit er weinig beweging in. Hij zegt tegen de krant dat hij wel de bereidheid om te praten voelt, maar nog niet de bereidheid om concrete stappen te ondernemen.
13: Ja, heel mooi diplomatiek geformuleerd. Dan nog even terug naar het Nederlands Dagblad. Dat landen die op het WK uitvielen na afloop op zoek gaan naar oorzaken, dat gebeurt wel vaker. Maar in Brazilië geven ze er een vrij opmerkelijke draai aan. Veel critici wijzen erop dat 3/4 van de spelers in het nationale elftal evangelisch is.
0: Brazilië was beter toen hun spelers vrouwenversierders en dronkaards waren. Met andere woorden, toen ze zich gedroegen als katholieken, schrijft het Institute for Hispano Studies op X. De evangelische beweging heeft het Braziliaanse voetbal gesteriliseerd, vinden ze.
13: Ja, dat Institute for Hispano Studies is vooral op X actief en geen gevestigde instelling, maar toch. Of het iets zegt over voetbalkwaliteit is dubieus, maar de cijfers kloppen. Tijdens de volkstelling begin jaren 90 was ruim 80% van de Brazilianen katholiek en nu is dat gedaald tot nog geen 60%. En 3/4 van de spelers in het nationaal elftal noemt zichzelf evangelisch.

0: Milo met You Don't Know. President Zelensky heeft vanavond de commandant der strijdkrachten Sirski ontslagen. Een nieuw hoofdstuk in de politieke crisis, zou je kunnen zeggen, die in de Oekraïne sinds vorige week woedt. Toen stuurde Zelensky de populaire jonge minister van Defensie Fedorov de laan uit. Wat zit er allemaal onder deze toch wel politieke crisis? En wat is de rol van president Zelensky in? Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Net terug van vakantie en dan gelijk aan de slag. Er is een hoop aan de hand, lijkt het wel. Wat gebeurt er?
1: In Oekraïne zijn eigenlijk twee oorlogen gaande. De oorlog tegen Rusland.
0: Ja.
1: Daar is de grote meerderheid van de Oekraïnse bevolking patriotisch. Staat achter de regering, ongeacht hoe de regering opereert. Maar er is binnen de Oekraïnse samenleving ook een strijd gaande tussen generaties. De generatie die de Sovjet-Unie nog heeft meegemaakt. Heeft meegemaakt hoe dat Sovjet-systeem werkte in dat tijd. En daar was Sirski duidelijk een exponent van. De man is 60, was 25 toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Is opgeleid in die Sovjet-traditie, die Sovjet-militaire academies. Heel erg top-down. Centralistische structuren, van bovenaf opdrachten uitgeven tot in de kleinste details de opdrachten ook toelichten.
0: Ja.
1: Weinig verantwoordelijkheid geven aan de commandanten te velden. Die nieuwe man...
0: Een dertiger?
1: Nee, Fedorov, was een dertiger.
0: Ja.
1: Dat is een man die de Sovjet-Unie nooit heeft meegemaakt. En dat is een man die je zou kunnen, ja, die helemaal opgegroeid is in de internettijd. Die in spreadsheets denkt. Die ook wel erg denkt dat je van achter het computerscherm oorlog kunt voeren. Een gamer,
0: drones,
1: zou je kunnen zeggen. En die daarmee ook die belangrijke verschuiving van de oorlogsvoering, van gewone klassieke oorlogsvoeringen op de grond en artillerie naar die drones-oorlogsvoering. Ja, daar is hij niet de enige die voor verantwoordelijk voor, maar hij heeft daar wel een enorme boost aan gegeven.
0: Maar Hubert, dan is het jong versus oud. Meestal gaat dan die oude weg en dan gaan ze aan met de jongen door, omdat hij veel moderner denkt. Nu gaan ze alle twee de laan uit. Wat is er aan de hand?
1: Ja, nou, dus zowel Fedorov, de minister van Defensie, als Sirski konden eigenlijk niet door één deur. Het was volstrekt duidelijk dat ze niet met elkaar konden communiceren. En dat ze er ook niet uitkwamen om een oplossing te vinden voor hun sluimerende conflict. Sirski was van mening, en daar had hij niet helemaal ongelijk, en heeft hij ook een stuk over geschreven, recent, dat de minister van Defensie moet zorgen dat het leger de spullen heeft die het nodig heeft. Klaar. Dat er soldaten gerekruteerd worden om de troepen en de manschappen naar het front te kunnen sturen. En dat de minister van Defensie zich niet moet bemoeien met de tactische oorlogsvoering. Fedorov dacht er heel anders over. En die verschillende manieren van kijken naar die oorlogsvoering en ook naar de verantwoordelijkheden die de generale staf enerzijds heeft en de minister van Defensie anderzijds heeft, die kon niet tot een compromis gebracht worden. De Oekraïense president is weliswaar niet zo machtig als de president in Rusland, Poetin. Oekraïne is eigenlijk een land met een wat decentrale cultuur en ook traditie. De Oekraïense president is eigenlijk de helft van het jaar op reis. Dus die laat een groot deel van de binnenlandse politieke besluitvorming en ook het personeelsbeleid over aan zijn staf. Aan het apparaat van de president. En ik weet het niet, ik heb niet gesproken met Zelensky, maar ik denk dat Zelensky eigenlijk dit conflict te lang op zijn beloop heeft gelaten en terugkwam en zag dat het niet meer te houden was.
0: Al te laat was.
1: En toen moest hij een beslissing nemen. Omdat hij het kabinet van ministers ook had ontslagen, omdat de oude premier nu een belangrijke rol gaat krijgen als ambassadeur in de Verenigde Staten, moest hij, dat staat in de Oekraïnse grondwet, moest hij het hele kabinet ontslaan. Inclusief dus de minister van Defensie. En ik denk achteraf dat hij gedacht heeft, nou, dan ben ik ook van dat probleem af. En daar kwam het politieke moment en daar kwam eigenlijk ook het nieuwe Oekraïne naar boven. Dat liet zijn gezicht zien. Onmiddellijk zag je de civil society, de burgermaatschappij, de straat op gaan. En duidelijk maken dat hier niet sprake was van een personeelsconflict dat opgelost moest worden, maar hier sprake was van, je zou kunnen zeggen, een generatiestrijd tussen oud en jong. En dat is wat je in dit conflict eigenlijk ziet.
0: Ja.
1: De Oekraïnse samenleving is zich aan het hervormen langs generatielijnen. En nu is er een nieuwe militaire leiding. Want ook de nieuwe commandant der strijdkrachten is iemand die eigenlijk de Sovjet-Unie nooit gekend heeft. Die was 9 toen Oekraïne onafhankelijk werd in 1991. Dus die is ook een man van die jongere generatie.
0: Ja, maar is het zo met deze besluiten die hij direct en indirect neemt van Zelensky, dat hij zijn macht ondergraaft? Kun je dat inschatten?
1: Dat dreigde vorige week zeker. Ja. Oekraïne heeft een traditie inmiddels, de afgelopen 20 jaar... van correctie via de straat, via demonstraties, via maatschappelijke organisaties. Dat is in 2004 heeft dat geleid tot een revolutie tegen corrupte verkiezingsuitslag. Dat heeft in 2013, 2014 geleid tot het verdwijnen van de president die een pro-Russische koers vaarde. En nu zie je dat weer. Je zag het een jaar geleden bijvoorbeeld bij de demonstraties die spontaan begonnen omdat Zelensky het had gewaagd om het anticorruptieapparaat te herorganiseren en te reorganiseren. En dat zag de straat, dat zagen de burgers in Kiev, maar ook buiten Kiev in de grote steden, als een poging om eigenlijk de corruptie te laten voortwoekeren. Dus ik denk dat Zelensky dat heeft onderschat. Maar ik denk dat hij op dit moment wel weer de gelederen gesloten heeft. En dat juist omdat hij heeft laten zien dat hij luistert naar de straat. Hij heeft de tijd genomen. Hij heeft een paar dagen gesproken met alle hoge militairen die er ongeveer te vinden zijn in Oekraïne. Ik denk dat hij daar ook gevraagd heeft: hoeveel steun heeft de Sirski eigenlijk? Moet ik bang zijn voor een soort van staatsgreep vanuit het leger wanneer ik de Sirski uit zijn functie zal ontheffen?
0: Ja.
1: Conclusie uit die gesprekken? Nee. Sirski had wel respect. De man heeft Kiev verdedigd in 2022. De man heeft Kharkov bevrijd, zou je kunnen zeggen, in dat jaar van de dreigende Russische bezetting. Dus het was niet een man die heel slecht lag. Maar het was wel een man die niet meer bij deze tijd hoorde. En dat hebben de andere hoge militairen kennelijk aan Zelensky duidelijk gemaakt.
0: Ja. En nu zit Rusland hiernaar te kijken vanuit de stoel. En die zien dit gebeuren. Is dit koren op de molen?
1: Vorige week wel. Toen waren ze in Rusland buitengewoon tevreden en konden ze achteroverleunen om te kijken hoe de rotzooi zich in Oekraïne verder zou ontwikkelen. Maar vandaag, het is pas een paar uur bekend, hè, dat Sirski ontheven is. Vandaag zie je bij de Russische bloggers op Telegram-kanalen bijvoorbeeld al meteen angst. Want die nieuwe commandant der strijdkrachten, dat is geen kleine jongen.
0: Ja, wie is die nieuwe man? Wie
1: is dat is een man van geboren in 1983. Hij heeft furore gemaakt in 2014 in Mariupol. De stad die nu door de Russen helemaal verwoest is en als een soort van Potemkin-dorp weer is opgebouwd. Maar in 2014 waren daar de zogenaamde separatisten uit de Donbass, bijgestaan door zogenaamde Russische vrijwilligers, waren daar bezig om die stad in te nemen via het bezetten van het gemeentehuis, et cetera, en andere strategische punten. En toen heeft de huidige nieuwe commandant der strijdkrachten heeft met een paar panzervoertuigen alle barricades doorbroken, met wapperende vlag in top van die panzervoertuigen, de stad eigenlijk bevrijd van de dreigende bezetting door de separatisten, die vanuit Donbass, vanuit Donetsk en vanuit Moskou werden aangestuurd. En dat heeft hem enorme populariteit bezorgd, omdat hij het aandurfde om dat grote Russische leger met een hele kleine groep mensen aan te pakken. En daarna heeft hij nog een paar hele spectaculaire uitbraakpogingen in de Donbass met succes weten af te ronden. Dus hij is heel populair. En hij was ook de enige, nou niet de enige, zo kan ik het niet zeggen, maar was wel de eerste die na het ontslag van de minister van Defensie zich solidariseerde met de minister van Defensie, zei dat ben ik het niet mee eens. Dat is wat mij betreft een slechte beslissing van de president.
0: Ja.
1: En ja, daar heeft de president naar geluisterd. En dat zegt wel iets over de dynamiek nog steeds in die Oekraïnse samenleving, ook na 4,5 jaar oorlog.
0: Ja, maar kijken ze naar Zelensky en alles wat er de afgelopen weken gebeurde nog wel als naar een goede democratische man?
1: Wij in het Westen en ook in Nederland, wij denken dat Zelensky de oorlogsheld van Oekraïne is. Maar dat is eigenlijk vooral bij ons. In Oekraïne zelf is er eigenlijk altijd heel veel kritiek geweest op Zelensky. Hij is gekozen in 2019 op een programma van verzoening met Rusland. Nou, die verzoening was onmogelijk, omdat Rusland niet wilde verzoenen. Maar eigenlijk al heel snel, toen bleek dat die verzoening niet mogelijk was, ontstond er ook kritiek op Zelensky. En die kritiek is nooit helemaal verdwenen. De Oekraïnse samenleving schaart zich achter Zelensky omdat hij de oorlogspresident is.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat wanneer de oorlog voorbij zou zijn en er worden verkiezingen gehouden voor het presidentschap, dat Zelensky er goed aan zou doen om zich niet herkiesbaar te stellen.
0: Ja. Ik dank je wel voor je komst, Hubert Smeets.

0: Le Fleur, gezongen door Minnie Riperton. De dood van de 18-jarige zwarte jongen Nolan Wells maakt veel los in de Verenigde Staten. Nolan ging met 3 witte vrienden op een boottochtje in de Mississippi. Zijn vrienden kwamen thuis, maar Nolan werd later doodgevonden in het water. Onderzoek over de hele zaak is nog bezig. Toch hebben 2 prominente zwarte Amerikanen nu al $100.000 beschikbaar gesteld, omdat ze vermoeden dat er rond deze kwestie iets niet in de haak is. Wat is hier toch aan de hand? Carol Rock, Amerika kennen is hier. Wat is er gebeurd op die boottocht ongeveer?
1: Dat is de grote vraag.
0: Ja. Wat we wel weten, zou ik maar zeggen.
1: Wat we wel weten is dat Nolan Wells ging met zijn vrienden. Nolan Wells is een zwarte jongen. Al zijn vrienden waren wit of zijn wit. Het was 4th of July weekend. Dus dan gaan Amerikanen gaan altijd lekker de hort op. En zo deed hij dat ook met zijn vrienden. Niks aan de hand. Alleen kwamen die vrienden terug met zijn telefoon en sleutels, bleek later. En volgens hun verklaring koos Nolan ervoor, had een leuk meisje ontmoet. En hij zei, hey, ga jullie maar, ik blijf achter en ik ga met de volgende boot, kom ik terug. Dat zeggen ze dus dat er gebeurd is. Voor de rest tasten we nog een beetje in het duister. Er zijn heel veel tegenstrijdige verklaringen. Want die jongens zeggen van, nou, hij heeft er zelf voor gekozen achter te blijven. Die ouders zeggen, zo was onze zoon nooit. Die zou altijd zou die bij de groep blijven. Dat is ook precies wat hij geleerd heeft van zijn ouders. De telefoon, ook een raar verhaal. Zijn moeder die probeerde hem te traceren via zo'n app, 360. Toen kwam ze uit bij het huis van een van die vrienden. En daar waren al die jongens en meisjes waren daar nog gezellig aan het doorfeesten. En daar lag zijn telefoon. Vond die moeder ook heel raar, want het is een tiener. En tieners hebben gewoon telefoons standaard gewoon geplakt aan hun handen de hele dag. Er waren gewoon berichten gewist van de telefoon. Dus dat geeft ook heel veel aanleiding om te denken van, wat is hier gebeurd? En dan komt natuurlijk ook bij, dat is Mississippi. En Mississippi is natuurlijk diep, diep zuid. En South will be the South, zeggen ze in Amerika. Dus het heeft natuurlijk
0: wat
1: al
0: wil je
1: verleden
0: daarmee zeggen met dat zinnetje?
1: Het zuiden heeft een hele diep racistisch verleden. De lynchpartijen, mensen die aan bomen werden gehangen, zwarte mensen.
0: Strange fruit van Billie Holiday,
1: precies. En dat soort dingen. Dus kijk, zelfs ik woon daar niet eens. Ik zag die foto van die jongen met zijn vrienden op de foto. En ik dacht, Mississippi, wat is daar gebeurd?
0: Ja. Zijn er ook meerdere autopsies gepleegd op het lichaam van de jongen? Is daar iets uitgekomen?
1: Nou, daar zijn ze nog mee bezig. Er is dus in Mississippi natuurlijk een onderzoek gedaan. Ze verwachten nog op het toxicologisch rapport. Ja. Dat kan nog even duren. Maar die ouders die hadden van, we willen zeker weten dat het echt een onafhankelijk onderzoek wordt. Want bijvoorbeeld een van de ouders van die jongens, die vrienden van hem, die is rechter naar Ocean Springs, waar ze dus vandaan komen. En zij hadden zo van, we willen gewoon zeker weten dat er geen banden zijn met justitie of wat dan ook. Precies. Want ja, mensen hebben toch een beetje de ervaring, zwarte mensen in Amerika, dat gebeurt helaas best vaak. Dus hebben ze ervoor gekozen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen in een hele andere staat, in D.C. Daar is zijn lichaam toen overgebracht.
0: Ze hebben ook zijn telefoon niet afgegeven.
1: Hebben ze niet afgegeven. Dat ligt dus bij de advocaat. Wordt ook
0: dus ze zijn gewoon heel erg argwanend.
1: Ja.
0: Ja, en zijn advocaat van die ouders is Benjamin Crump.
1: Crump, ja.
0: Waar is hij bekend van?
1: Ja, hij heeft vergelijkbare zaken bijgestaan. George Floyd, dat is het meest recente. Die familie heeft hij toen bijgestaan. Breonna Taylor bijvoorbeeld, ook een hele bekende. Die heeft hij ook bijgestaan. Dus dat is wel een advocaat die dan toch steeds, eigenlijk als hij komt kijken, dan weet je van, er is hier iets aan de hand. Is wel.
0: En het feit dat die prominente zwarte Amerikanen geld uitlopen of geld beschikbaar stellen.
1: Ja.
0: Zegt dat iets over het feit dat zij ook vermoeden dat er sprake is van een racistisch motief bij een van die 3 witte jongens misschien?
1: Ja, dat is natuurlijk. Kijk, ik volg deze zaak eigenlijk al vanaf 5 juli. Toen ik het op social media zag voorbij komen. En ik heb het toen pas later werd het opgepikt door alle media. En dan merk je natuurlijk ook wel heel veel zwarte mensen die denken van, oh jee, daar gaan we weer. Want ze hebben natuurlijk wel een reden om dat te denken, omdat dat heel vaak gebeurd is. Dat er anti-zwart racistisch geweld wordt gepleegd naar zwarte inwoners. En de daders komen daar heel vaak gewoon mee weg. Iedereen staat eigenlijk zet zich schrap van, wat gaat er nu gebeuren? En daarom hebben ze, dat begrijp ik natuurlijk ook, dat ze zeggen van, we gaan zorgen dat alles naar boven komt. Dat we gewoon grondig gaan onderzoeken wat hier gebeurd is. Ja. Of het nou een racistisch motief is geweest, of het nou een misdrijf is geweest, of dat het inderdaad een ongeluk is geweest, zoals aanvankelijk meteen werd gezegd door de politie. Zij willen gewoon zeker weten onder steen uit de kan wordt gehaald. Ja.
0: En zet dat de zaak heel erg op scherp tussen de verschillende partijen, zal ik maar zeggen, dat er nu al, hè, want er is nog heel veel onduidelijk, zeg je zelf ook, het is eigenlijk wachten op de definitieve feiten, dat er nu al eigenlijk een beetje gestreden wordt om de voorrang, zeg maar. Hè?
1: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, er is natuurlijk jarenlang in Amerika is het zo geweest dat als jij als zwart persoon werd beschuldigd van iets, dan kwam je voor de rechter te staan en dan had je misschien geen geld voor een advocaat en je kwam voor een volledig witte jury. En ook al had je niks gedaan, was heel makkelijk te bewijzen dat jij onschuldig was, had je gewoon geen schijn van kans.
0: Nee.
1: En die rollen die beginnen nu een beetje om te draaien, omdat je gewoon zoveel zwarte prominenten hebt. Bijvoorbeeld Colin Kaepernick. Nou, die kennen we allemaal, de American voetbalspeler.
0: De man die op zijn knieën ging.
1: Die op zijn knieën ging bij het volkslied.
0: Ja.
1: Die heeft dus een onbekend bedrag heeft hij ook vrijgegeven voor de familie. Spike Lee, die was bij de begrafenis.
0: Ja.
1: Maar een heel vooraanstaand Amerikaans burgerrechtenactivist, Al Sharpton uit New York, die heeft 50.000 gedoneerd. Tyler Perry, die is een hele bekende filmregisseur, die heeft ook 50.000 gedoneerd. Dat is een beloning voor degene die met de gouden tip komt. Die leidt tot een veroordeling.
0: Wat het ook wordt.
1: Dus dit soort dingen zie je wel gebeuren. Ja. Van dat ze zeggen van, we got your back. We gaan zorgen dat er gerechtigheid komt. Wat de uitkomst ook kan zijn. Dus of je nou kunt zeggen dat het gelijk wit tegen zwart is. Iedereen in Amerika weet wat er gebeurd is in het verleden. Dus iedereen zit te kijken van, oh god, wat is er daar gebeurd?
0: Ja, we hadden het net over George Floyd, dat is een aantal jaren terug. Mm-hmm. Maar zie jij wat dat betreft wel echt een kentering de afgelopen jaren in hoe dit soort zaken worden bekeken?
1: Ja,
0: ook door de pers bijvoorbeeld?
1: Ja, door iedereen is natuurlijk wel, bij George Floyd werden we natuurlijk eigenlijk met ons neus op de feiten gedrukt, letterlijk. Van wat er gebeurt en hoe oneerlijk het rechtssysteem in Amerika kan zijn. En deze prominenten die geld doneren om te zorgen dat er gewoon een eerlijke rechtszaak komt voor Nolan. Die proberen dat tij eigenlijk te keren. Omdat er natuurlijk zo vaak, de gevangenissen zitten daar ook vol met zwarte mensen die onschuldig zijn. En de laatste jaren zie je dus ook eigenlijk inderdaad ook een kentering dat steeds meer mensen zich inzetten voor social justice. Proberen dit soort zaken weer aan het licht te brengen en deze mensen toch vrij te krijgen. Omdat er ander bewijs is. We kunnen nu met DNA dingen bewijzen. Dus je ziet toch wel heel veel dingen veranderen. Omdat iedereen weet van, we moeten nu heel erg opletten dat het eerlijk gebeurt.
0: Ja. Nou, dat gebeurt sowieso in deze zaak, begrijp ik.
1: In deze zaak zeker, want iedereen kijkt.
0: Iedereen zit er bovenop.
1: Uitgebreid behandeld. Ja.
0: Nou, het wachten op de definitieve feiten, zou ik maar zeggen. Dankjewel, Carol Rock.
1: Graag gedaan.
0: Ik hoorde al een muziekje, maar dat is pas voor straks. We gaan terug naar 1976. Daar komt het muziekje wel vandaan, hoor. Het geboortejaar van het Oog, maar deze zomer lichten we een aantal hits uit dat jaar. Vandaag is dat dit nummer, wat we net hoorden, maar liefst 7 weken toen destijds bovenaan in de top 40.

0: Nou, duidelijk toch. De Dancing Queen van de Zweedse band ABBA. Coach van Doesburg, auteur en vertaler. Goedenavond.
1: Hi.
0: Is dit nog altijd een nummer waarmee je dan heen en weer gaat deinen? Of niet
1: ja,
0: zo?
1: Ja, eigenlijk. Nou, ik vind het niet een van hun beste liedjes. Maar dat is meer de tekst. De muziek is echt fantastisch.
0: Wat deugt er niet aan die tekst dan?
1: Nou, deugt niet. Ik bedoel, het is een beetje nikserig. Meisje van 17 dat er lekker uitziet en leuk kan dansen en dat iedereen daarnaar kijkt. Ja, nou. dat is het.
0: Ja, maar goed. Je kan het ook weer niet helemaal ermee afdoen. Want in die tijd was het een van de succesvolste hitsingles uit de jaren 70. Rolling Stone, het muziekblad, zei dat is een van de grootste popplaten aller tijden.
1: Ja, maar het komt voornamelijk door de muziek, hoor. Die muziek is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En ik heb dit wel vertaald, maar niet gewoon zomaar. Mij werd gevraagd om Mamma Mia te vertalen. En daar zit het in. En,
0: een musical, hè? In het Nederlands.
1: Ja, in de musical, ja.
0: Ja.
1: En daar vind ik nog wel veel mooiere liedjes in zitten, hoor. Of betere, of ben ik dat. Maar dit is inderdaad gewoon een geheid feestnummer. Je kan niet blijven zitten als je dit hoort.
0: Ja, maar als jij zegt, nou ja, er zijn wel betere teksten geschreven door ABBA in het Engels. Ja. Hè? Die moet je dan vertalen. Ja. Kun je dan als vertaler, waarin je toch een zekere dichterlijke vrijheid mag hebben, denken van, ik piep er nog even een paar mooie zinnetjes in.
1: Nee hoor, bij Björn kan dat niet. En bovendien vind ik dat zelf ook niet. Kijk, het is, dat is het lied en dat moet in Mamma Mia Nederland komen.
0: Ja.
1: En dat moet dan, ja, het is heel erg puzzelen. Maar het moet wel hetzelfde rijm natuurlijk hebben en dezelfde lettergrepen en hetzelfde metrum en dezelfde betekenis.
0: Ja.
1: Dus je kan niet eventjes leuk zelf
0: even wat anders maken.
1: Nee.
0: Ja, sinds wanneer mag jij eigenlijk Björn zeggen?
1: Oh, hij heeft me opgebeld of ik dit wou doen.
0: Oh ja?
1: En hij had aan zijn muziekuitgever gevraagd om werk van liedvertalers op te sturen. En daar had hij mij uitgekozen. Dus dat vond ik wel heel leuk.
0: Ja, en, ook zeer eervol. Toen keek je daar
1: heel
0: aan van
1: eervol.
0: Op.
1: Ja. En ik wist helemaal niet waar het over ging.
0: Je wist nog wel wie Björn was, dat hij van ABBA was en componist.
1: Nou, ja, dat wel, maar ik wist niet wie Ben en wie Björn en wie Benny was.
0: En, als het door de telefoon is, maakt dat niet uit, Coach.
1: Nee, precies. Maar ja, hij vroeg, kom naar Londen, want ja, ik dacht dat het een musical over ABBA was, maar dat was dus helemaal niet waar. En hij zei, kom naar Londen, dan gaan we daar naartoe en dan kan je kijken of je het wilt doen.
0: Ja, we hebben overigens nog even, kunnen even een stukje van Dancing Queen laten horen zoals jij het vertaald hebt voor Mamma Mia, hoor. Daar komt-ie.

0: Ja.
1: Ja, ik dacht nog Dancing Queen, hoe gaan we dat vertalen? De dansende koningin is best wel lastig, maar nou, uiteindelijk komt het toch een beetje terug. Is goed gedaan.
0: Ja, ik dacht, ik laat het gewoon staan. Want ja, het moet in dat ritme passen. Dan kan je doen dansprinses, nou, dat is ook niks. En gewoon koningin of danseres. Het is allemaal zo slap. Ik dacht, ik laat het gewoon staan. Het is... heel bekend. Iedereen weet waar het over gaat.
1: Ja.
0: En dat is pakkend.
1: Ja, precies. Want zo'n woordje als danseres, het bekt toch niet lekker als je zingt.
0: Nee.
1: Als je met R moet eindigen.
0: Nee.
1: Dat is er niet. Werktitel van dat nummer was vroeger was Boogaloo, geloof ik. Hè? Boogaloo.
0: Oh ja?
1: Ja. Dat,
0: van dit nummer?
1: Ja. Had je daar iets mee gekund? Ik vind Boogaloo wel een lekker woord. Boogaloo.
0: Ja. Maar ja, dat hoef je ook niet te vertalen.
1: Nee, dat moet je ook vooral zo houden, ja. Maar jij had dus, jij hebt, die vertaling moet je die eigenlijk verplicht opsturen voordat die überhaupt gebruikt wordt? Ja. En die wordt echt gecontroleerd.
0: Björn is een enorme mierenneuker, maar dat ben ik ook. Dus dat werkte heel prettig. Dan deden we door de telefoon. Ik stuurde hem mijn vertaling op, met daarachter de letterlijke vertaling. Dat dus niet rijmde, hè, maar dat hij wist wat er stond. En hij heeft een enorm taalgevoel. Dus dat kon hij allemaal precies zien of het klopte of niet. En toen belde hij een keer. Toen zei hij, je hebt ik weet niet meer wat, tweede couplet, heb je op de tweede zin heb je een lettergreep te veel. Ik zei, nou, dat lijkt me sterk. Toen zei hij, ja, daar staat... terug. Ik zei, ja, maar wij zeggen terug. Oh, nee, dan was het goed.
1: Dus hij liet zich het Nederlands echt... Hij liet zich het Nederlands echt smaken om te kijken of het klopte.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel bijzonder. Eigenlijk kan je ook aan een ander overlaten. Maar, ja. Heb je contact kunnen blijven onderhouden met ABBA eigenlijk? Of niet? Werkt dat zo? Of niet? Of niet meer?
0: Nee. Eventjes daarna nog. Toen ik genomineerd was voor de... hoe heet het? Award. Jonker Rijkamp Award. Maar... Nee, eigenlijk niet. Wel nog... bij een première in een ander land. In Hamburg.
1: Daar ben je eens even kijken. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En, nou, nee, zo. Maar nee, geen vriendschap of zo.
1: Nee. Nou, ik vind het ook weer heel goed nuchter. Niet starstruck, om maar een Engels woord te gebruiken, is coach van Doesburg. Ja. Ik dank je wel voor dit mooie verhaal over een liedje wat alweer 50 jaar oud is. Dancing Queen. Dank je wel, coach van Doesburg. Ga je goed.
0: Joep, dank je. Dag.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe

0: Bente zong Hoogtevrees en dat deed ze niet voor niks, want burgemeester Carola Schouten van Rotterdam lost deze week haar verkiezingsbelofte in door van de Euromast te abseilen. Vindt ze best spannend, vertelde ze eerder in een filmpje.
1: Goedendag, ik ben hier op de Euromast en er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Ik vind het nu al een beetje shaky om hier te staan. Maar ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: Nou, dat is nog eens een mooie belofte. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u behandelt mensen met hoogtevrees of met een chic woord acrofobie. Wanneer heb je eigenlijk hoogtevrees? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, want dat is een goede vraag. Want er zijn heel veel mensen die wel een lichte vorm van hoogtevrees hebben. Maar wij spreken echt pas van hoogtevrees als mensen er last van hebben in hun dagelijks leven. Dus dingen niet kunnen doen die ze wel graag zouden willen doen of die belangrijk voor ze zijn door hun hoogtevrees.
0: Ja, en doe je die hoogtevrees... kun je die opdoen of heb je die soms al van nature?
2: Nou, soms is het zo dat best wel jonge kinderen dat al hebben. Maar we zien ook best een grote groep die het pas ontwikkelt na hun 50ste. En dat is wel interessant, want dat komt eigenlijk wat minder voor bij andere angsten. Maar dat is wel te verklaren. Want heel veel mensen, ook zonder hoogtevrees, die kunnen wel, als ze op grote hoogte zijn, dat een beetje instabiele, wiebelige gevoel hebben.
0: Ja.
2: En nou ja, dat heeft te maken met dat als je op grote hoogte bent, dan proberen zeg maar je ogen en je evenwichtsorgaan en je spieren samen te werken om de balans te houden of om dat evenwicht te houden. Maar de visuele referentiepunten zijn op grote hoogte gewoon minder goed zichtbaar of verder weg. En dat roept eigenlijk dat beetje instabiele, wankele gevoel op. Dat is op zich niet erg, alleen voor sommige mensen is dat heel vervelend. En met name bij mensen boven de 50 is dat ook al wat sterker. En als je dat heel vervelend vindt en daartegen gaat vechten en daar onzeker van wordt, dan wordt dat gevoel eigenlijk erger. Omdat als je angstig wordt, roept dat ook weer lichamelijke reacties op, zoals verhoogde hartslag. De meeste mensen gaan wat trillen van hun angst, waardoor ze nog instabieler worden. En zo kunnen ze in een vicieuze cirkel raken en heel erg angstig worden.
0: Ja, maar is het daarmee nou een lichamelijk probleem of een lichamelijke klacht, of is het ook psychisch?
2: Het is vooral psychisch, maar het begint lichamelijk. Maar als je dat lichamelijke accepteert, dat je soms op hele grote hoogte wat instabiel voelt, dan is er niks aan de hand. Het wordt pas psychisch als je daartegen gaat verzetten of dat heel vervelend vindt.
0: Ja.
2: En dan kan je op die manier een hoogtevrees ontwikkelen.
0: Ja, maar moet je dan bij jezelf een trucje toepassen dat, ik noem maar even wat anders, als je een kilometer ver weg kijkt en je ziet niet scherp, zeg je ja, dat is logisch, want het is een kilometer ver, mijn ogen zijn niet meer zo goed, ik zie het niet. Moet je zo ook te werk gaan met hoogtevrees, omdat het begint met een soort lichamelijke klacht, zegt u?
2: Ja, het begint met een lichamelijke klacht. Als je dat vanaf het begin doet, als je gewoon weet van oké, dit hoort erbij op grote hoogte en het is prima en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, dan is dat een goede truc. Als mensen eenmaal hoogtevrees hebben ontwikkeld, dan werkt die truc zelden.
0: Ja, dan zit je er eigenlijk aan vast.
2: Ja.
0: Dan heb je... Maar gebeurt het ook gelijk bij de eerste keer? Je staat op 200 meter hoog, je kijkt naar beneden, je schrikt. Dan heb je de angst te pakken. En dan is het eigenlijk al gebeurd. Dan heb je niet de rust gehad en dan kom je er moeilijk vanaf, begrijp ik.
2: Ja, zo kan het dus wel gaan. Dat inderdaad, als mensen een keer zo'n paniekaanval of zo'n hele heftige angst hebben ervaren op grote hoogte, dan leren ze eigenlijk een soort associatie tussen hoogte en die angst. En dan iedere keer als ze weer het gaan proberen en op hoogte komen, dan voelen ze eerst weer die lichamelijke sensaties. Die horen bij die hoogte. Maar voor die mensen is dat een voorspeller van die angst.
0: Ja.
2: Dus daar word je dan al bang van. En dan, ja, dan gaat het eigenlijk mis.
0: Ja, en kent u ook het fenomeen, ik praat een beetje over mezelf voor daarin, maar dat als je op hoogte bent, ik weet het als kind nog een keer, dat ik een meter of 7, 8 hoog was en naar een rivier keek zonder balustrade. En toen had ik ook het gevoel van, hé, ik word er naartoe gezogen. Er is een klein stemmetje mij dat zegt, je zou nu ook een sprongetje kunnen wagen.
2: Ja, we zien eigenlijk twee groepen met een hoogtevrees. Eén groep die is bang om te vallen en de andere groep bang om te springen. Dat een soort zuigende werking uitgaat van die diepte. Op zich zie je wel vaak dat als mensen het spannend vinden, als je bang bent, dan ben je altijd zeg maar super alert op waar het gevaar vandaan komt. En ook zoek je eigenlijk de escape route, dus waar je naar kan vluchten.
0: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke punten waar je op moet letten. Dus wat het precies is, dat er zo'n zuigende werking van uitgaat, het zou dus kunnen zijn, omdat daar eigenlijk ook het gevaar vandaan komt, dat je dat goed in de gaten wil houden. En daardoor, nou ja, dat het ook een soort aantrekkingskracht heeft.
0: Ja.
2: Net zo goed als dat mensen die bang zijn voor spinnen of wespen ook heel erg alert zijn op als ze een spin zien of een wesp. Ja. Je wil gewoon weten waar het gevaar zit.
0: Ja. Wat moet burgemeester Schouten nu doen als ze die sprong in diepe gaat wagen? Want die heeft hoogtevrees, dus die komt op het moment tegen dat ze voelt, ik wil dit helemaal niet.
2: Ja. Nou, kijk, voor hoogtevrees, hoogtevrees komt veel voor, net als een heleboel andere fobieën. Op zich kunnen best veel mensen om die hoogtevrees heen leven. Tenzij je er dus last van hebt in het dagelijks leven, of je hebt een andere hele sterke motivatie om over je angst heen te komen of je angst aan te gaan. En voor Carola Schouten geldt dus, zij heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven, enorm gemotiveerd om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar, zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van wegwezen hier, ik wil vluchten.
0: Ja.
2: Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Is ook wel echt een stoere vrouw. Dus ik vind het super stoer dat ze er angst aan gaat. En als ze het doet, dan is het eigenlijk het belangrijkste dat ze probeert om het vrij bewust te doen. Want dan kan ze er echt wat van leren.
0: Ja, dus ogen open en recht vooruit het diep inspringen.
2: Volgens mij met dat abseilen ga je best rustig over dat randje, wat het ook al lastig maakt. Maar kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht. Als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen. Maar dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Ja.
2: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, ja, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan. En ik hoef er niet zo bang voor te zijn. Want
0: en ze schijnt ook geoefend te hebben trouwens, hè? Op een klimband. Dat is denk ik een meter of 10, misschien 15 of zo. Is dat een goede truc?
2: Nou, het is wel verstandig dat je al eerst oefent in iets minder enge situaties, waardoor de kans groter is dat het op de Euromast gaat lukken. Dus dat is best verstandig.
0: U ziet het haar wel doen. Dus wellicht dat ze, nou, als ze weer op de grond staat, lid wordt van een abseilvereniging. Je weet het maar nooit.
2: Nou, dat verwacht ik niet. Maar als ze het goed doet, dan kan ze er echt wat van leren. En dan hoop ik voor haar dat haar angst wat minder erg is.
0: Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan was dit met het oog op morgen. Straks nooit meer slapen. Teddy Tops in gesprek met psychiater en filosoof Damian Denies. En morgen zit hier op deze plek Sheila Sital Singh. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Welkom.
3: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
4: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
3: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
5: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
3: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem
6: in, ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: feestje, maak je dag.
1: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voorzuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail 070 307 8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: 2 de ruimte in.
1: 3, 2, 1.
2: We have a liftoff.
0: Deze week geeft Radio West kaarten weg voor Space Expo. Het ruimtevaartmuseum van Nederland in Noordwijk.
3: This is Houston. Say again, please.
4: Houston, we have a problem.
0: Verwonder je over de ruimtevaart, raak een echte meteoriet aan of verdien je eigen astronautendiploma? Je maakt kans op 4 kaarten. Deze week kaarten voor Space Expo. Natuurlijk op Radio West.

0: Zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: We hebben duizend klachten, want van jagen word je ziek. Er is maar weinig tijd, dus leef nu kort maar krachtig. Bekijk het leven lachen.
1: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
2: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.